0: wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij...

0: ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederland.

0: Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier. Omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis. Is entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Radio Drenthe.
10: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
10: Zo is het en niet anders. Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Het is vrijdag 10 juli. Daphne, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Daphne, heb jij wel eens een diamant in handen gehad?
11: Nee, nooit een echte.
10: Ik ook niet, nee. Groeibriljantje, dat is het hoogste wat ik bereikt heb, denk ik. Maar een diamant in handen. Nee, ik heb het nog nooit gehad. Maar we hebben straks een mooi verhaal over een diamant. Een heel bijzonder verhaal. Een bijzonder verhaal van het Hunebedcentrum Borger... dat een verloren gewaande diamant vandaag terugbrengt naar Groningen. Nou, het verhaal erachter ben je straks bij ons. Ja, hartstikke leuk. En verder de bomenwacht, want die is al 3 weken in de weer en hartstikke druk. Na het noodweer met monumentale bomen, want er zijn er nogal wat getroffen bij ons in de provincie. Op de kazerne in Havelte is verzetsheld Dien Post gisteren herdacht. Wij waren daarbij, dus daar hoor je straks over. En het is feest bij het bosbad in Zwinderen, dat meer dan 60 jaar geleden helemaal geen zwembad was. Wat dan wel, hoor ik je denken. Nou, hoor je straks. Het weer vandaag, nou, volop zon hoor, maar ook wat stapelwolken. Het blijft droog, er staat een zwak tot matige noord- tot noordoostenwind vandaag bij maximaal 26 graden.

0: Oscola, we zitten Lady Lee. 7:08 is het. Ja, bijna 3 weken nadat hevig noodweer onze provincie overtrok, is het voor de bondenwacht van Landschapsbeheer Drenthe nog altijd alle hens aan dek. De onweersbuien met hevige windvlagen zorgen voor veel schade bij monumentale bomen. Thijs Blom, projectleider van de bomenwacht, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoeveel meldingen van schade heeft u binnengekregen?
1: We hebben inmiddels 10 meldingen van schade binnengekregen aan eigenlijk meer dan 100 monumentale bomen.
0: En gaat het dan om alleen beschadigde bomen of ook compleet gesneuvelde monumentale bomen?
1: Helaas gaat het ook om compleet gesneuvelde monumentale bomen. Gelukkig is de meeste schade zijn takken die er uitgebroken zijn. Maar ja, er zijn ook bomen helemaal ondersteboven gegaan met wortel en al.
0: Ja. Ja, dan is het over en uit. Dat snapt iedereen. Hoe zit dat als een monumentale boom takken verliest? Is dat een probleem voor zo'n boom?
1: Als een monumentale boom takken verliest, dan is dat... Het hangt een beetje vanaf hoeveel takken die verloren heeft. Vaak is het geen probleem omdat het er niet heel veel zijn. Maar er moet wel aan gesnoeid worden om te voorkomen dat die takken die vaak nog los in de boom hangen, dat die naar beneden komen vallen. En een risico vormen.
0: Ja, maar die bomen op zich zijn nog te redden?
1: Ja, het overgrote deel van de bomen zijn nog te redden. Er zijn enkele bomen waar we helaas afscheid van hebben moeten nemen, doordat er zulke grote takken zijn afgevallen. Dat die eigenlijk niet meer veilig behouden kan blijven.
0: En wat zijn dat dan voor bomen, zulke monumentale bomen?
1: Ja, die monumentale bomen, dat zijn eigenlijk allemaal oude, vaak dikke bomen van meer dan 150 jaar oud. En dat versloopt ontzettend uiteen. Dat gaat grote rode beuken voor statige boerderijen. Tot bijvoorbeeld hele oude knotlinders. Voor boerderijen of op oude erven.
0: In welke regio's zijn die bomen nou het meest getroffen door dit noodweer van 3 weken geleden?
1: We zien eigenlijk de meeste schade in de gemeente Aanhunze en Borgodoren.
0: Omdat daar gewoon heel veel monumentale bomen staan? Of was daar het noodweer het meest heftig?
1: Nee, daar was eigenlijk het noodweer het meest heftig. We zien eigenlijk door heel Drenthe heen staan monumentale bomen. Maar in die gemeente was eigenlijk de wind het meest extreem.
0: Heeft u het ooit zo meegemaakt als nu?
1: We hebben wel eerder extreme zomerstormen gehad. Maar in de gemeente Aanhunze en Borgodoren was het wel ontzettend extreem. Als er gezonde bomen met gewoon goed wortelgestel en een goede stam, als die volledig ondersteboven waaien, dan is het wel ontzettend extreem geweest. En met windstoten van meer dan 100 km per uur, daar is eigenlijk niks tegen opgewassen.
0: Nee. U zegt, die bomen die kapot zijn gewaaid, maar niet om zijn gewaaid, daar halen we takken vanaf, ook voor de veiligheid. Is het ook zo dat u die monumentale bomen ook met enige regelmaat controleert, inderdaad, of ze nog wel veilig zijn?
1: Zeker, zeker. De monumentale bomen waarvan de eigenaar een lidmaatschap heeft afgesloten bij de bomenwacht, die controleren we ongeveer 1 keer per 3 jaar. En als het nodig is, controleren ze wat vaker. En zo weten we zeker dat ze veilig blijven.
0: Ja. Hoe lang verwacht u nog bezig te zijn met het controleren en met het herstel?
1: We verwachten de komende weken nog meldingen te krijgen dagelijks van mensen die het opgevallen dat er toch nog losse takken in de bomen hangen. En we verwachten eigenlijk nog maanden bezig te zijn met de extra controles. Om die uit te voeren en alles weer in beeld te hebben.
0: Drukke zomer voor u.
1: Ja,
0: dat is succes daarbij. Thijs Blom van de Bomenwacht, dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Genoeg!

0: Stella Leftri. En Borst.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 10 juli. We beginnen heel eind geleden, eeuwen terug in de tijd, 10 juli 1584. Dan wordt Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards. En dat gebeurt op de trap van het Prinsenhof in Delft. De moordenaar krijgt een beloning van de koning van Spanje, die Willem van Oranje beschuldigt van hoog verraad. Schrijver Godfried Bomans vertrekt 10 juli 1971 voor een week naar het onbewoonde eiland Rottumerplaat. Hij zit daar helemaal alleen. En dat is best eenzaam.
3: Ik heb er ook wel lang over geaarzeld, maar het is toch een ervaring die geen ander mens krijgt. En die ik toch wil beleven.
0: Op 10 juli 1982 is dit. Onze nummer 1 hit, June Lodge en Prins Mohammed, blijven 6 weken bovenaan staan. En 3 jaar later, in 1985, gaat er een schok door Nederland. Het schip The Rainbow Warrior van Greenpeace zinkt na een aanslag door de Fransen.
4: Een groep Franse geheimagenten begeef zich naar Nieuw-Zeeland. Ze komen onder valse namen het land binnen. Nadat ze het schip en de haven hadden verkend, slaan ze op 10 juli toe. Duikers plaatsen 2 bommen op de Rainbow Warrior. Even na 11:30 's avonds explodeert de eerste.
0: De Rainbow Warrior zinkt en de Nederlandse fotograaf Fernando Pereira komt daarbij om het leven. Het schip lag in het gebied om te protesteren tegen atoomproeven van de Fransen daar. 10 juli 2011 is een dag die wielrenner Johnny Hogeland niet zal vergeten.
5: Een auto! Nee! Nee! Dit geloof je toch niet? Dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten.
6: Wat is dit hier? Een officiële wagenrijd. Zo fletsen van de fiets af.
5: Een wagen Hogeland mee. En Hogeland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens.
0: Ja, Hogeland wordt het prikkeldraad ingeslingerd en loopt tientallen snijwonden op. In een ziekenhuis blikt hij even later terug.
7: Ik ben inmiddels een beetje van de streep gekomen, maar ja, het was een hel.
0: Ja, 5 jaar later stopt deze Hogeland met wielrennen. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Hangen vandaag slingers op voor presentator Rick Velderhof. Die is 78 geworden. Ook voor oud-sportverslaggever Gio Lippens. Die is 68 nu. En voor voormalig politicus Diederik Samson. Die is 55 jaar geleden geboren in Groningen. Van harte gefeliciteerd als je jarig bent. Aan het weer kan het niet liggen. Het wordt een prachtige dag vandaag. En over vandaag gesproken, we gaan terug voor de plaats van vandaag naar 2002. Dan toert niemand minder dan Dolly Parton voor het eerst in 20 jaar weer door Amerika. Dit is 9 to 5.

Altijd goed als zij voorbij komt. Dolly Parton en 9 to 5. Het is inmiddels nog geen 9 uur, nee. 4 minuten voor 7:30 is het op deze vrijdagochtend. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Zometeen krijg je het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst de komende 3 minuten voor Rick Ashley en Never Gonna Give You Up.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Mega hoge kortingen! Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Het is 7:30 en dat betekent dat we het laatste nieuws voor je op een rijtje gaan zetten. Daphne, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Drie bestelbussen zijn vanochtend in vlammen opgegaan in Assen. De bestelwagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Oldengaardestraat. De brand woedde om 4:45 vanochtend en door de grootte van de vlammenzee sloot de brandweer de straat tijdelijk af. De brand was snel onder controle, maar de schade is fors. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting. ProRail werkt het weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Handbalclub Hurry Up heeft een nieuwe speler, Lazar Spasic. De 23-jarige opbouwer uit Servië komt over van de Slovaakse Eredivisie. Op maandag 20 juli begint Hurry Up de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Super Handball League. En vandaag begint de reis van showband Noorderveld naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Morgen om 11:30 opent de showband als eerste korps de showdag. Sinds 4 oktober 2025 werkt de showband aan de voorbereiding en in de afgelopen maanden werd er vrijwel iedere week gerepeteerd. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Daphne, dankjewel. Gaan we naar het weer? Want het lijkt toch een puikweekend te worden, of niet dan? Gert Voerman, een heel goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith. Ja, dat ziet er goed uit, hoor. Hoewel, als je nou de gordijnen open doet en je kijkt naar buiten toe, dan zie je wel een grijze massa boven Drenthe, net zoals gistermorgen. Veel bewolking. Die temperatuur vannacht is nog lekker gedaald. Wij zijn 10,7 als minimum, zit nu op 15. Eeuw zat dan toch weer op 16 graden. En de vraag is natuurlijk hoe snel die bewolking gaat oplossen. Daar wordt wel aan gewerkt. In de loop van de ochtend, ik denk sneller dan gisteren, dan zal die lage bewolking, want het is nog maar een relatief dunne laag, voor een groot deel oplossen, zo niet helemaal oplossen. En dan krijg je wel weer een paar stapelwolken terug, die zich hier en daar misschien een beetje uitspreiden, maar toch een hele mooie dag met temperaturen van rond de 25 graden noordwesten van Drenthe, 26 graden in het zuidoosten en een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Ze moet even geduld hebben, maar de zon komt er straks bij.
4: Ja, en het blijft natuurlijk droog, toch? De komende dagen sowieso, volgens mij, hè?
6: Ja, het blijft droog. Er ligt een hoog drukgebied in de buurt van Schotland met een uitloop over de Noordzee in onze richting. Nou, vanavond hebben we bijvoorbeeld wat mij betreft een mooie avond, een mooie zomerse avond. Vannacht koelt het af, 13 tot 14 graden. En dan komt die laaghangende bewolking vanaf de Noordzee weer terug, want die wind blijft uit het noordoosten waaien, hoewel die vannacht wel zwak is. Maar het is vochtige lucht, misschien hier en daar ook wel een enkele mistbank. En morgenochtend lost die bewolking heel snel weer op en dan krijgen we volgens mij gewoon een droge dag, maar in ieder geval ook een zonnige dag met temperaturen van zo'n 28 tot 29 graden. Nou, dat zijn volop zomerse temperaturen. Het kan best zijn in de bouwde kom op een enkele thermometer dat iemand 30 graden afleest. Dan zit je op de tropische grens. Maar gewoon een mooie zonnige dag.
4: Ja, maar ik hoorde jou net zeggen, toch een vochtige lucht. Wil dat zeggen dat het ook een broeierige dag wordt?
6: Nou, die aangevoerde lucht wordt juist omhoog wat droger.
4: Mooi.
6: Dus geleidelijk aan. Dat is ook een reden dat die bewolking, denk ik, volgens mij morgen nog sneller oplost. En de kans op stapelwolken morgen een stuk kleiner is. Vandaar dat ik ook zeg droog en zonnig. Dus wat drogere lucht. Geldt ook voor de zondag. Komt die misschien weer net iets meer uit het noordoosten. Dan is het een graadje minder gemiddeld over de provincie. Graad of 27. En maandag en dinsdag gaat het gewoon door. Volop zon. Ik denk zelfs dat die temperatuur dan weer oploopt. En dat het misschien ook wel in het open veld zo her en der 30 graden gaat worden.
4: Geen afstraffingen met onweer?
6: Vooralsnog niet. Als er onweer komt, het blijft Nederland en blijft Drenthe. Dan is het ergens woensdag of donderdag dat die kans van het zuiden uit toeneemt. Ja. Tegen die tijd neemt ook die luchtvochtigheid en de benauwdheid toe. Maar hoe dat precies gaat verlopen, moeten we nog even afwachten. Maar we hebben een hele serie zonnige dagen voor de boeg. Alleen die laaghangende bewolking af en toe 's ochtends zoals nu. Daar moeten we even geduld mee hebben.
7: Gaan we doen. Tot 8:30.
6: Doen we.
7: Feest bij Boswaard in Zwinderen. Je hoort straks waarom.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Goedemorgen, Drenthe.

0: Huey Lewis in the news and Stuck With You.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
0: 60 jaar lang. Zo lang wordt er al gezwommen in het Bosbad in Zwinderen. En speciaal voor het jubileum is er een fototentoonstelling geopend. Gisteren was die opening en verslaggever Matt Beuker, die was erbij. Nou, dan moeten we wel even instarten, onze markt natuurlijk. Hè. Dat zou een beetje sneu zijn als hij dan niet voorbij komt. De trams, die krijgen we een andere keer wel te horen. We willen eerst naar dat Bosbad in Zwinderen.
3: Zomers is het een bekend geluid, maar vroeger klonk hier juist 's winters het geschraap van schaatsen, weet oud-voorzitter Jans Kelder.
4: Dit hele complex, dat was eigenlijk een ijsbaan. Een prachtige mooie ijsbaan, ook vrij beroemd in Drenthe in die tijd. 1929 ongeveer ontstaan en daar zijn echt goede grote wedstrijden gehouden.
3: Maar de wens voor een zwembad ontstond. Dat opende in 1966, precies 60 jaar geleden. Het bad kent een lange geschiedenis. Zo ging het in de jaren 90 niet helemaal lekker. Een actiegroep van vrijwilligers ging er toen mee aan de slag.
4: We hebben een rondgang langs de mensen gemaakt. Een soort crowdfunding. Wij zeggen dan toen in die tijd nog met de pet rond. En toen haalden we weer zo'n 30.000 gulden op. En toen konden we die warme douches maken. Nou, dus we deden ieder jaar wat. En na 3 jaar zei de gemeente, ja, jullie zijn toch zo actief en ook wel positief. Wil je dan de zwembad niet overnemen, want wij zitten ermee in de maag.
3: Kelder is uiteindelijk ruim 20 jaar voorzitter van het Bosbad geweest. Van hun werk toen wordt vandaag de dag nog genoten. Zoals door Rieke en Jansje. Beide zijn ze 82 jaar oud.
5: Wij zwemmen hier al 43 jaar samen. Ja.
3: Wat vinden jullie van het zwembad?
5: Ja, geweldig.
6: Oh, je wilt hem niet kwijt.
5: Dat kan je wel. Nee, dat willen we niet kwijt.
6: Je wilt hem niet kwijt, jongens.
5: Nee, dat...
6: Echt niet.
5: Nee, dat kunnen we niet missen meer.
3: Na het zwemmen nemen zij ook een kijkje bij de fototentoonstelling. Daar zijn foto's van de bouw van het zwembad en ook bijvoorbeeld van een bezoek van koningin Beatrix. Dat bezoek heeft Jans Kelder warme herinneringen aan.
4: Met elkaar is ze hier bijna een uur geweest. Zo 20 minuten was het programma, maar het was een uur. Ze vond het zelf ook hartstikke leuk. En wij ook natuurlijk. En het zwembad ook.
3: En tegenwoordig gaat het ook nog goed met het zwembad.
4: Fantastisch, het bestuur doet het geweldig.
3: En dus kan er de komende jaren nog volop genoten worden van Bosbad Zwinderen.
5: Wij gaan door tot we erbij neervallen.
6: Ja.
5: Ja.
0: Die plons had ik inderdaad nog wel even verwacht. Heerlijke duik. Ja, hoe 60 jaar geleden een ijsbaan dus een lekker zwembad wordt in Zwinderen. Hartstikke mooi. Een tentoonstelling over die tientallen jaren is daar dus gisteren geopend. Mark Beuken maakte het verslag.

Daar waren ze dan, de Tramps op Radio Drenthe en Disco Inferno. Zometeen krijg je net een laatste nieuws. Niet alleen uit de regio, maar ook uit binnen- en buitenland. Natuurlijk over het WK-voetbal. Het is over en uit voor Marokko. Maar ook over poppodia. Wat daarover te vertellen is, hoor je er zometeen. Eerste muziek uit de regio. Margarethe Kleine is dit. Zal ik het wel doen?

0: Goedemorgen, Retta Kleine. Een overzicht nu dus van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen in Spanje, bosbranden ook daar. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Zo'n 150 brandweermensen zijn bezig om dat vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn al geëvacueerd. En die brand is op een opmerkelijke manier ontstaan, hè, Daphne?
1: Ja, klopt. Dat gebeurde nadat een stroomkabel was losgeraakt. En de extreem droge grond die vatte toen vlam, waardoor het vuur zich ging verspreiden.
0: Ja, vreselijk. 12 mensen komen daarbij om het leven. En ze zijn nog druk bezig om het vuur daar te bestrijden. Hopelijk dat ze het onder controle gaan krijgen daar. Gaan we naar voetbal. Marokko ligt eruit. Het is niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk. Net als 4 jaar geleden gaan ze er ook nu tegen Frankrijk weer uit. Heb je iets gezien van de wedstrijd?
1: Ik heb helemaal niks gezien.
0: Ik moet op tijd in bed liggen. En die wedstrijd, jij ook natuurlijk, die begint om 10 uur dan. Ja. Maar toen hoorde ik vanaf beneden toch een wat heftige commentaar komen. Ik was snel weer op mijn telefoon meekijken, weet je wel. Toen heb ik die panel die Mbappé miste, die heb ik nog wel even gezien. En om 10:30 heb ik nog even weer gecheckt hoe de stand op dat moment. Ja, ik ben dan toch heel erg
1: toch een beetje een rare nacht dan.
0: Ja, maar goed, in de eerste helft werd helemaal niet gescoord. Maar na een uurtje ging het los voor de Fransen. En daardoor ligt Marokko eruit. Nou, in ieder geval hebben veel Marokkaanse fans in Nederland gekeken. Hè?
1: Ja, en in Utrecht deden ze dat ook in een uitverkochte bioscoopzaal.
0: Leuk.
1: Ja, grappig, hè? Maar ja, na afloop waren de reacties dus wel wat wisselend.
2: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
0: Dan is dat het, zo is dat. Zo gaat het ook weer in de sport. In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar moest de politie eraan te pas komen, maar over het algemeen bleef het feestelijk. En dat krijg je dan ook als het gewoon overtuigend is of zo, hè?
1: Ja.
0: Dan is het beter te behappen of zo.
1: Zeker. Ja, dan voelt het ook niet oneerlijk. Dan is het gewoon, dit is wat het is, inderdaad. Ja.
0: En wat hebben we over poppodia? Ben jij daar wel eens te winnen?
1: Ja, zeker.
0: En regelmatig?
1: Ja, voor concertjes vooral. Eigenlijk.
0: Nou, dan zorg jij dat het goed blijft gaan, maar
1: over het
0: in de algemeenheid blijft het niet zo goed gaan, hè, bij die poppodia.
1: Nee, georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht en het jaar daarvoor was het nog 1 op de 4. En ook in Groningen bij poppodium Simplon merken ze dat. Dat zegt deze muziekprogrammeur.
6: Ik denk dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Ja, dat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. En daar kun je niet al te lang volhouden. Dus
1: nee.
0: Daar moeten ze iets op bedenken om weer meer mensen te trekken in ieder geval.
1: Ja, ik zal vrienden meegenemen.
0: Ja, dat is sowieso heel gezellig natuurlijk. Als het om rood staan gaat en om geld, dan komen we ook uit bij Volkswagen. Want het gaat niet zo goed met Volkswagen. En ze willen daarom maatregelen nemen. Ze willen de komende jaren het aantal modellen flink terugbrengen en ook minder auto's produceren. Dat hebben ze voorgelegd, de directie, aan de Raad van Commissarissen. Wat weten we daar verder van?
1: Nou, Volkswagen is Europa's grootste autofabrikant en die heeft het dus al wat langer lastig. Het bedrijf kampt met hoge kosten en overcapaciteit. En daarnaast zorgt toenemende concurrentie uit China, maar ook strengere regelgeving en Amerikaanse importheffingen voor een verslechterde financiële positie.
0: Ja. Tot slot gaan we nog even naar Oldebroek, want honderden mensen demonstreerden daar gisteravond bij het gemeentehuis tegen het besluit om de regenboog

0: dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook. En mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
1: Ja, maar de nieuwe coalitie houdt Daphne ondanks het protest vast aan het besluit?
2: Ja.
1: Ja, ja. Het is, wat dat betreft heeft dat protest dus weinig opgeleverd. Maar wie weet gaan ze nog wel vaker de straat op of een andere manier protesteren tegen dit beleid. Hoe dan ook, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Dit is Milo.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek.

0: Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
7: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
6: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
8: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
9: Echt jammer, man.
8: En nu?
10: Nu gaan we rellen.
8: Nee, joh. Echt?
10: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
6: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie op Radio Drenthe. 1 file in de regio, staat op de A32. Meppel richting Heerenveen. Daar moet je rekening houden met 6,5 kilometer. En dat is tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart.
12: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
14: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
15: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
14: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Drenthe.
9: Goedemorgen, Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
16: Drenthe opnieuw, goedemorgen. Het is vrijdag 10 juli. Nu nog een beetje grijs, maar het belooft een mooie zonnige dag te worden. En het is de dag waarop je hoort over een bijzonder verhaal. Het verhaal van een verloren gewaande diamant. Die is nu nog in handen van het Unibetcentrum in Borger. En dat gaat vandaag, ja, die diamant, naar Groningen. Nou ja, hoe dat verhaal zit, waar die diamant vandaan komt, het is in ieder geval een mooi verhaal, hoor je zo meteen bij ons. Verder zijn we op de kazerne in Havelte, waar verzetsheld Dien Post is herdacht. En we sluiten de eerste week van de Trekkertochtweek af. Al het gaat vandaag van Nijenveen naar Ruinen. Heeft er hartstikke schier weer bij, want het is zonnig en droog. Een paar stapelwolken, dat wel, vooral vanochtend natuurlijk nog. Er staat een zwakke tot matige noord tot noordoostenwind vandaag bij maximaal 26 graden.

0: vakantie zal gaan. Twisting by the pool, Dire Straits waren dit.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja man, dus de hele week al op pad met die prachtige trekker. Nou, hij begon in Sleen natuurlijk op maandagochtend. Gisteren vertrok hij vanuit Nijenveen naar... vanuit Zuidwolde naar Nijenveen, zo moet ik het zeggen. En mooie dag natuurlijk om weer te rijden gisteren. Al ging niet alles over rozen. Want in Koekangen kreeg Aldert te maken met een wegversperring.
3: Wij kunnen hier niet langer. Wij staan hier bij een kruispunt met een tankstation en een autobedrijf. Mooi meneer.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het is nog morgen. Ja,
4: ja. Ja, vroeg,
3: je woont hier in Koekangen?
4: Ik woon hier in Runewold, maar ik heb een bus gebouwd in Koekangen.
3: Ah, en je kunt niet met, op een fiets wel langs hier?
4: Nee, dat kan ik ook niet.
3: Ook niet?
4: Nee.
3: Wat ben je aan het doen dan? Ben je met de rotonde aan
4: het doen? Ze zijn met de rotonde van de NDRIVM Zwemburg bezig.
3: Ja. Nou, lekker dan.
4: Dus,
3: dat maakt ook geen kaas met een trekker. We kunnen dat proberen. Maar
4: je kunt er doorheen, een klein bumper die, maar dat moet je niet doen daar.
3: Nee.
0: Nou, hoe die het wel heeft gedaan, Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Judith, mooi.
0: Jij bent in Nijenveen aangekomen, hè?
3: Ja. Wij lopen ons niet voor zomaar tegen al, natuurlijk. Ja, daar wel, dat moest wel even, dat kan niet eens. Maar we zijn even links afgegaan. We kunnen via Barreguusen, daar kunnen we de straat wel even oversteken. Want dat was namelijk geen rotonde. En toen kunnen wij prima daar langs. Dat was niet zo niet lijnd. Nee, maar ja, goed, het gekke was wel, vinden wij althans een klein beetje, van je kunt wel een bord op straat zetten dat je niet langs kunt. Maar ja, dat was een alternatieve route wel even handig was in mijn maand gegeven. Maar toen maar dat... Dat is dan blijkbaar niet nodig van. Nou, het zal. Maar goed, ja, die straat ben ze blijkbaar met aan. Al die rotondes wat aanpakt op de N3-4-Zembrug tussen Pessen en Muppel. Ja, en die moesten wij wel oversteken natuurlijk. En wat er aan die rotondes markeerde, geen idee. Want ik kwam er geregeld langs ook met op Tjak en zo. Maar ik denk, nou, markeerde er ook niet zo heel veel aan die rotondes. Maar toen maar, ik ben geen deskundige, dus het zal wel nodig best hebben. Hoe dan ook, we zijn te komen, jullie dus. Zo is het wel.
0: Goed. Was het een beetje een ontvangst gisteren?
3: Ontvangst. Ja, weet je wat? Ontvangst. Dat moet, we moeten wel veel zelf regelen, Judith. En dat is op zich ook wel een beetje logisch. Mensen zijn druk met wat aan en zo.
0: Ja.
3: Maar natuurlijk, er zijn mensen die staan aan de weg. En enkele, zoals bijvoorbeeld in... dat was al in Nijenveen. Toen we net Nijenveen binnen gistermiddag. En toen stond er een man die haar speciaal... Ook zo'n oldtrekker, die haar zei haar. Die haar speciaal voor ons aan de kant van de weg zet. Zo van, oh, moet je eens even kijken wat ik heb. Dat is ook zo'n mooi oldtrekker. Dus die wilde er wel even over praten. Dat was wel heel mooi, ja.
0: Ja. Wat een beleving is zo onderweg, hè?
3: Oh ja, je maakt van alles met. Maar nogmaals, je moet ook wel een beetje zoeken. We kwamen bijvoorbeeld ook in Runewold een echtpaar tegen. Uit Burger. Ik denk, ik zit een beetje in die andere hoek van Drenthe. Wat had een echtpaar uit Burger nou in Runewold? Nou, ze hadden gehoord dat er een museum de Kastenhoeve was. Museumboerderij. Ja. En die had misschien wel belang bij een paar oude gereedschappen. Die had die man nog in bezit daar. En die hadden ze daar naartoe gebracht. Ik dacht, man, wat jammer, dan ben je net te laat. Want, die heb ze daar al. Nou, toen ben ik ook maar even naar de Kastenhoeve reden. Zo van, wat is dat dan voor spul? Weet je nou? Ja. Dat was op zich ook wel weer een mooi verhaal.
0: Leuk. En vandaag dan je laatste dag.
3: Ja.
0: Hoe jammer is dat?
3: Ja, het ging hard, hè?
0: Ja.
3: Ach ja, doe maar. Ja, we gunnen aandruk graag een mooie trekkertocht, zo is het ook. En Robert die mag het volgende week doen. En Harm die week dan weer. Dus dat valt nog te beleven wat dat betreft.
0: Ja, en voor jou ook vandaag. Hè? Vandaag van Nijenveen naar Ruinen. Heb je al even gekeken wat je onderweg zou kunnen tegenkomen?
3: Nou, dat is best een beetje lastig. We begonnen natuurlijk wel al op een heel mooi adres, denk ik. Althans, want daar heeft de trekker vannacht slapen. Dat is bij een ranch. De zogenaamde, wacht even, moet ik even kijken. De Capstone Ranch. Dat klinkt erg Amerikaans. Dat is het ook. Want op die ranch wordt ook Amerikaanse peren fokt. En wat er nou zo Amerikaans aan die peren is, nou, dat vraag ik wel even aan de eigenaar daarvan.
0: Dus Hinneke Amerikaans.
3: Hoe zal dat klinken? Ja,
0: dat horen we straks van jou.
3: Ja, precies. Nou goed, dan gaan we gewaar worden. Vanaf 9:45 binnen wij daar. Ja, en dan gaat de tocht inderdaad richting naar Rune. En we gaan eerst even, dat is misschien wel even goed te vertellen. Eerst even weer datzelfde stukje terug, de Nijenveen, waar we gisteren ook langskomen binnen. Dat moeten we eigenlijk wel even, want we moeten weer onder de snelwegdeur richting het oosten. Dus we gaan even de Duipstraat van Nijenveen weer terug onder de snelwegdeur. En dan gaan wij richting Darp. En dan gaan wij uiteindelijk naar Havelte natuurlijk. Via Havelte naar Uffelte. En van Uffelte via Azen ook nog naar Rune uiteindelijk vanmiddag.
0: Oh, mooie plek.
3: Ik heb de kilometers niet uitgerekend, maar dat zal gewoon een heldere paar kilometer met elkaar. Ja, geen idee. Ja, dus ik heb als tip gekregen, ga eens langs een hunebed. Nou, ik ben hunebed over het algemeen niet zo praterig. Dus ik weet niet als dat toevallig meisjes bent die er wel even over praten wil. Dat zou kunnen. Maar goed, kieken kost niks. Zo is het ook nog. Dus we gaan zien waar we tegenkomen. En zeggen, die route is wel zo'n beetje bekend. Dus als er mensen zijn die denken van, oh, maar maar eigenlijk ook in bij ons langskwam. Nou, laat het vooral even weten, ja. Want wij bent de hele dag wat dat betreft bereikbaar.
0: Hey, en laat nou heel toevallig Harry Wolters van het Hunebed Centrum hier naast mij in de studio zitten. Harry, hij kreeg de tip om tussen Nijenveen en Ruinen even een Hunebed te gaan bezoeken. Schiet er zo eentje binnen?
4: Nee, bij mijn weten ligt daar niet echt een Hunebed in de buurt.
0: Nee, dus dat was een beetje lastig dan altijd.
3: Jawel, vlak bij de kazerne aan de Vilhomme, er ligt twee Hunebedden in de
0: halte. Daar.
3: Ja, bij het vliegveld. Voormalige vliegveld van de Tweede Wereldoorlog. Tenminste, daar wilde de bussen door aan het aanleggen toen. Ja. Daar ligt twee Hunebedden. En op zich binnen twee fantastisch mooie Hunebedden. Daar is niks mis met. Ja, ik zeg het, die bent van zich van nature niet erg praterig.
0: Nee.
3: Maar ze hebben wel een hele mooie historie. Dat weet ik wel. Ze hebben een mooie historie. Want in de oorlog is één Hunebed helemaal afdekt met een laag zaand. Om hem te beschermen. En de andere Hunebed is helemaal afbreuken. Die is minutieus afbreuken. En er zijn foto's gemaakt hoe het eruit zag. Zodat na de oorlog weer net zo opbouwd kunnen worden.
0: Ja,
3: tenminste, precies. Dat vermeldde historie.
0: Ja, nou ja, goed. Jij gaat het allemaal proberen uit te vinden vandaag.
3: Ja.
0: Op jouw trekkertocht van Nijenveen naar Ruinen. Ik wens je heel erg veel plezier. En je kunt het natuurlijk allemaal live volgen hier op Radio Drenthe. En we houden je natuurlijk ook online op de hoogte. Altijd veel plezier, hè?
3: Jij ook. Bye bye.

0: Paul Simon en zijn Kodachrome. Ja, het zou zomaar een goed stripverhaal kunnen zijn. Kuifje en de vondst van de gestolen diamant bijvoorbeeld. Maar het is waar gebeurd. Vandaag wordt een zeer unieke en verloren gewaande diamant teruggegeven aan het Universiteitsmuseum van Groningen. En bijzonder aan het verhaal is dat het Hunebedcentrum in Borger de diamant 3 jaar in zijn bezit had, zonder dat te weten. Nou ja, hartstikke mooi verhaal, willen we alles van weten. Directeur Harry Wolters is hier aangeschoven. Goedemorgen, fijn dat u er bent.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het verhaal? Hoe zit dit?
1: Ja, het is op zich heel bijzonder. We zijn natuurlijk een archeologisch museum, maar sinds een jaar of 10 ook geologie is iets waar wij mee doen. Het heeft ook alles te maken met het Geopark. En we merkten tegelijkertijd dat heel veel andere musea eigenlijk wel af wilden van hun geologische collecties. Toen hebben wij gezegd, nou, kom maar op, wij hebben geologie.
0: Moet ik dan aan denken?
1: Zwerfstenen, fossielen, gewoon hebben de bodemschatten die onder onze voeten liggen, die we dagelijks zien in de akkers. Maar er zitten heel veel bijzondere stukken tussen. En die zijn door de loop van de 100, 150 jaar verzameld. En als mensen het niet meer hoeven, dan zeggen, nou, kom maar, wij willen wel graag die bijzondere stenen hebben. Want er zit altijd een prachtig verhaal achter natuurlijk. Nou, zo ook het Universiteitsmuseum in Groningen. Die had ooit weer de collectie overgenomen van het voormalig Natuurhistorisch Museum in Groningen. En die hadden dan een hele grote collectie staan. En die zei, nou, wij hoeven het niet meer. Als jullie dat willen, dan haal maar op. Ja. Nou ja, wij keuren met een paar busjes erheen, alles ophalen. Een enorme collectie, maar een heel bijzondere collectie ook. En er zat ook nog een hele rare collectie tussen, want er waren een stuk of 40 kistjes met stenen uit Urk. Dat is ooit blijkbaar geschonken. Zij wilden het niet meer. Nou ja, ik vond het ook zonde om dat dan zomaar weg te doen. Dus ik zei, nou, kom maar, wij bewaren het wel en dan zien we wel later wat we ermee doen. En zo hebben we de 40 kistjes opgehaald. Urk, wat moeten wij daarmee? Dus we hebben het gewoon in de loods gezet in Staatskanaal. Ja. En er eigenlijk niet meer naar gekeken. Totdat twee gebroeders Post uit Urk ons belden. En die zei, nou, wij hebben dat ooit geschonken aan Groningen. Maar we willen het eigenlijk wel terug. Want we willen dat onderzoeken. En dan willen wij het naar het museum in Schokland brengen. Nou, ik al lang blij. Want wij deden er toch niks mee. Dus hup, die kistjes, 40 stuks naar Urk. En die gebroeders Post, die hebben daar een paar maanden al die kistjes doorgevosseld en al die stenen, die fossieltjes. Ja, en op een gegeven moment waren ze klaar. En toen kreeg onze conservator Harry Huisman, die ooit in het Natuurhistorisch Museum in Groningen heeft gewerkt, die kreeg een foto van, leuk al die kalkstenen, maar er zat ook een heel gek steentje bij met een stukje glas erop. We weten niet waar we ermee moeten. Nou, Harry Huisman, die dus ooit in dat museum had gewerkt, die wist als geen ander. Want dit is een diamant die in 2008 is gestolen vanuit het Natuurhistorisch Museum. En dat was grote ophef toen de tijd. Dat stond in de krant en in het nieuws. Dat was het steentje. Hij heeft niks gezegd tegen die mensen, behalve van, nou, we willen hem wel graag terug, want die hoort in onze collectie. En een paar weken later kwamen de gebroeders Post met dat steentje. Het is op zich geen groot steentje, maar ja, die diamant is meestal niet zo heel groot natuurlijk. En toen was die, Harry Huisman, die was helemaal verguld. En die, ja, dit is hem, niet te geloven. Dus die sprong een gat in de lucht. En die gebroeders Post, die keek wel even heel bijzonder van, oké, dit is dus een diamant.
0: En die voelde zich genaaid, om het maar even te zeggen?
1: Dat niet, zijn hele eerlijke mensen, maar ze vonden het wel bijzonder dat zij dus al die tijd gewoon een diamant gewoon in een broekzak hadden.
0: Maar is dat de diamant zoals wij dat kennen, in een ring of met sieraden in juwelen?
1: Ja, dit is een ruwe diamant, dus voordat die een sieraad wordt. Ja? Maar het is een hele mooie, want hij is perfect van kristalstructuur. Dus het is echt uit het boekje zoals die eigenlijk zou moeten groeien. Dus met een hele, hele mooie scherpe randen eraan. En die zit nog in de steen ook. Meestal heb je losse stenen, maar deze zit nog in de oorspronkelijke steen. Dus het is niet zo groot, 4 centimeter ongeveer, maar die diamant zit heel mooi bovenop.
0: Ja, maar is dat dan heel waardevol? Niet alleen cultuur, historisch of weet ik veel wat. Maar ook qua poen, zomaar zeggen?
1: Ik heb geen idee hoeveel die waard is, maar het is een verzamelaarsobject. Hè, want je kunt er niet direct, denk ik, een sieraad van maken. Ja, kan misschien, maar ik weet misschien ergens tussen de 5 en 10.000 euro. Maar het is niet direct die waarde. Het is vooral dat het was een van de topstukken uit hun collectie. Die is gewoon toch weer teruggevonden.
0: Ja, want die is gestolen. Jaren geleden dus. Wat was het verhaal daarachter dan?
1: In 2008 dan is er een stuk goud, een stuk platina en de diamant, die zijn gestolen uit die collectie. En daarna is er nooit meer wat van vernomen. Maar vooral die diamant, die kwam toen wel volop in het nieuws. En het vermoeden is dat iemand die daar werkte, dat hij hem heeft gestolen, samen met dat stukje goud en platina. En dat eerst in dat kistje heeft gestopt van een collectie waar toch niks mee gebeurde. Want niemand deed wat met die collectie van Urk. Die zag, als ik het nou daar inleg, haal ik hem later wel op. En dan is het allemaal. Maar toen kwam het in het nieuws. Toen is hij waarschijnlijk geschrokken. En heeft hem nooit opgehaald.
0: Nee, nee. Dus 2008. Al die tijd heeft het daar gelegen.
1: Ja.
0: Denkend dat het weg is.
1: En we hebben 3 jaar geleden die collectie opgehaald. Zo. Is naar Staatskanaal gegaan in een loods. En is dus weer teruggevonden.
0: Met dank aan de Gebroeders Post.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. En wat staat er vandaag te gebeuren?
1: Nou, om 10 uur dan wordt hij officieel overhandigd aan het Universiteitsmuseum in Groningen. Want we vinden natuurlijk dat hij weer daar hoort waar hij ook ooit vandaan is gekomen. En dan wordt er een kleine expositie omheen gemaakt. Dus 10 uur overhandigen wij hem weer officieel naar Groningen. Dus gaat van Drenthe weer terug naar Groningen.
0: Hoe leuk. Helemaal met een omweg. Daar is hij vandaan gekomen. Toen is hij naar Drenthe gegaan. Toen is hij naar die Gebroeders Post gegaan. Van de Gebroeders Post weer terug naar Drenthe. En nu weer terug naar Groningen.
1: Dus. Ja, het is een echt zwerfsteentje.
0: Ja, het is een echt zwerfsteentje. Ja. Het zou zomaar een Nürnbergsteen kunnen zijn of een andere zwerfsteen.
1: Zeker.
0: Maar goed, een hartstikke mooi verhaal in ieder geval. U gaat het vanochtend om 10 uur dus overhandigen daar. En dan zullen zij er een tentoonstelling omheen maken. Nou, hoe mooi verhaal.
1: Ja,
0: dank daarvoor, Harry Wolters, directeur van het Hunebedcentrum in Borger.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst Tyron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
7: Het is 8:30, klokslag zeg. Daar komen we mooi uit. Het laatste nieuws met Daphne.
8: Goedemorgen. Drie bestelbussen zijn vanochtend in vlammen opgegaan in Assen. De bestelwagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Oldengaardestraat en de brand woedde om 4:15 vanochtend. Door de grootte van de vlammenzee sloot de brandweer de straat tijdelijk af. De brand was snel onder controle, maar de schade is fors. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of hier sprake is van brandstichting. ProRail werkt het weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. De Molukse wijk in Hogeveen krijgt er deze zomer 3 muurschilderingen bij. Kunstenaar Nicky Nahavaik legt deze week de laatste hand aan zijn eerste kunstwerk. Hiervan is de gevel vanaf de snelweg te zien. De schilderingen worden betaald door de woningbouwcorporatie Domesta en de gemeente Hogeveen. Handbalclub Hurry Up heeft een nieuwe speler, Lazar Spasic. De 23-jarige opbouwer uit Servië komt over van de Slovaakse Eredivisie. Op maandag 20 juli begint Hurry Up de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Super Handball League. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
9: Daphne, dankjewel. Gaan we dat weer voor vandaag en natuurlijk ook voor komend weekend. Het ziet er volgens mij stralend uit. Gert Voerman, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Judith.
9: Al is de zon er nu nog niet helemaal bij in Assen. Ik weet niet hoe dat bij jou is en de rest van Drenthe.
10: De rest van Drenthe is het bewolkt, ook grijs. Maar zoom je een klein beetje uit. In de provincie Groningen bijvoorbeeld, daar is het nu opgeklaard. Het zit nu een beetje tegen Eelde aan, die opklaringen. En dat zie je ook een beetje terug in de temperatuur. Want Hogeveen zat net een minuut of twee geleden op 15,7. En Eelde dus op 16,9. Daar had je ook meer instraling van de zon. Dus er wordt aan gewerkt. Dus in de loop van de ochtend denk ik op steeds meer plaatsen dat de zon erbij komt. Dan staan dan ook weer een paar stapelwolken. Maar mooie temperaturen vanmiddag. Zo'n 4, 25 graden noordwesten. 5, 26 graden zuidoosten. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dus je moet even geduld hebben, maar daar wordt aan gewerkt.
9: Ja, en dan wordt het stralend weer, moet ik me zo voorstellen.
10: Ja, flinke zonnige periode, laat ik het zo omschrijven. Je zult ook zien dat het deel van het vocht wat je nu ziet in die lage bewolking, dat zal ze straks vertalen in de paar stapelwolken. Dus het zijn echt flinke zonnige perioden. Nog niet helemaal strak blauw. Eind van de middag klaart het dan wel weer helemaal op. En vanavond is het dan lekker warm buiten. Temperatuur ruim boven de 20 graden. Vannacht koelt het weer af. Dan komt die lage bewolking vanaf de Noordzee geleidelijk aan weer terug. Misschien de lokale mistbank. Temperaturen dan zo'n 13 tot 14 graden. En morgenochtend heel vroeg denk ik nog even grijs, maar dan nog sneller dan vandaag wordt de bewolking weer opgeruimd. En dan krijgen we echt een droge dag, een zonnige dag met temperaturen van 28 tot 29 graden. En iets meer wind, een matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Ja, zomerse temperaturen voor de komende dagen in ieder geval. Begin van volgende week, houden we dat nog stand?
10: Ja, het houdt vast hoor. Kijk je naar de zondag bijvoorbeeld, droge zondag. Temperatuur gemiddeld over de provincie 27, misschien 28 graden. Maandag en dinsdag volop zon. En het loopt die temperatuur nog wat verder op. Het zou me niet verbazen dat we dinsdag misschien hier en daar wel die 30 graden gaan aantikken. En waarschijnlijk woensdag en donderdag ook nog flink wat zon. Misschien ergens in de loop van de donderdag toenemende kans op een bui. Maar we krijgen een hele serie zomerse dagen. Met vanochtend en morgen nog wat lager bewolking. Maar ik denk dat de kans daarop daarna ook af gaat nemen.
9: Goed, Geert, dankjewel. Ga ervan genieten en we horen je later weer.
10: Gaan we doen.
9: Hoi, hoi. Straks de herdenking van verzetsheld Dien Post op de kazerne in Havelte.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: Bee Gees, maar dat een jive talking. Verkeersinformatie, nog altijd die viel op de A32 Meppel richting Heerenveen. Ruim 6 kilometer. En dat is tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. A32 dus, Meppel richting Heerenveen.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
0: Nee, de schaduw van het verzet en toch onmisbaar. Dien Post. Gisteren werd ze herdacht op de kazerne in Havelte, samen met haar man Johannes, leider van de landelijke knokploegen. Hij werd 82 jaar geleden doodgeschoten in de Tweede Wereldoorlog. Kleinkind Dineke Blom is blij dat er nu ook erkenning is voor het verhaal van oma.
3: De generatie boven ons, de kinderen van Johannes en Dien, zijn er niet meer. Dus nu is het aan ons om het verhaal door te geven en ja, aandacht ervoor te blijven vragen. En nou, vanaf het begin is ze eigenlijk actief betrokken geweest. Ze heeft toen Johannes begon met onderduikers ophalen in Amsterdam, ving zij die op in Hoogeveen op het station en bracht die naar de onderduikadressen op de fiets. Ja, en later toen ze niet meer thuis konden wonen omdat ze echt te veel gezocht werden en alle kinderen ondergedoken waren, toen werd ze nog veel actiever in het verzet en ja, speelde gewoon een rol in de knokploeg en ja, deed wat de mannen niet konden doen omdat die te veel opvielen, zeg maar. Maar dat was wapens vervoeren onder de kleding waardoor ze zwanger leken. Buit van overvallen vervoeren, bonkaarten verplaatsen, onderduikadressen regelen, van alles, heel veel, ja.
0: Ja, en ook de achterkleinkinderen van Johannes en Dien Post, die waren erbij in Havelte gisteren. En zij legden een krans voor de verzetshelden.
4: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eerder nog niet gedaan. En nu was inderdaad de vraag om een krans te leggen namens de familie. En dan is het wel heel bijzonder om dat met mijn zusje samen te doen. Wat ik van weet, dat ze eigenlijk altijd achter Johannes heeft gestaan. Dat ze vanuit thuis heel veel heeft gedaan om te ondersteunen. En dat dat niet helemaal belicht is. En dus ik ben blij dat dat nu wel belicht is.
0: Een van de achterkleinkinderen van Johannes en Dien Post. Gisteren dus bij de herdenking bij de kazerne in Havelte.

0: Lekker swing het altijd. De Gypsy Kings en Bambolea.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden dat heel bijzondere verhaal van het Hunebed Centrum in Borgen. Dat een verloren gewaande diamant vandaag terugbrengt naar Groningen. Nou, hoe zit dat nou allemaal? Nou, diamant, die zit in een steen. En die steen met diamant dus is in 2008 gestolen vanuit het voormalig Natuurhistorisch Museum in Groningen. Zij dachten toen, we zijn hem kwijt. Maar achteraf blijkt dat het de dief waarschijnlijk te heet onder de voeten is geworden. En dat de dief die steen gewoon daar ergens in een doosje met andere stenen heeft gestopt. En heeft daar al die tijd gelegen. En twee broers, de broers Post uit Urk, die hadden zoiets van, hé, die stenen die liggen inmiddels bij het Hunebed Centrum, want die hadden wel oren naar, niet wetend dat er ook een diamant in zat. Maar die zeiden, ja, die stenen die hebben wij ooit geschonken aan dat historisch museum in Groningen. Wij willen ze eigenlijk nog wel eens bekijken. Nou, die hebben ze bekeken en zeiden, ja, bijzonder en leuk. Ja, er zat wel één steen bij met een stuk glas erin of zo. Ja, het Hunebed Centrum, die herkenden het direct als diamant. En die zei, nou, stuur maar terug. We willen eigenlijk dat doosje wel weer terug. En zo is het teruggekomen en het bleek inderdaad de verloren gewaande diamanten zijn die daar nog in zat. Nou, ze zijn de lulligste die het zomaar zeggen bij het Hunebed Centrum in Borgen. Dus vandaag gaan ze die steen met diamant terugbrengen naar een museum in Groningen. Waar het dus allemaal hoort. Komt terecht in het Universiteitsmuseum in Groningen. Waar ze ook een tentoonstelling over dit verhaal daarbij hebben. Hartstikke mooi verhaal. Wat is verder over de bomenwacht? Want die hebben het nog hartstikke druk. 3 weken geleden, je weet het nog, was het noodweer hier bij ons. Er zijn monumentale bomen omver gegaan. En er zijn bomen vernield door dat noodweer. Takken eraf. Nou, de bomenwacht die is er nu nog heel druk mee. En verwacht ook de komende tijd daar nog druk mee te zijn. Verder hoor je die net over verzetsheld Dien Post. Haar man Johannes, die kennen we allemaal. En de kazerne is er ook naar vernoemd bijvoorbeeld. Maar Dien bleef altijd op de achtergrond. Tot gisteren. Gisteren is ze herdacht. Kleinkinderen achter kleinkinderen waren erbij. Tijdens die herdenking op de kazerne in Havelten. En verder hadden we het over het bosbad in Zwinderen. 60 jaar geleden allemaal begonnen. En weet je dat het daarvoor helemaal geen bad was? Het was een ijsbaan daar op die plek in Zwinderen. En daarna is het dus een bosbad geworden. Nou, ook een tentoonstelling rond die 60 jaar bosbad Zwinderen met ook ooit de komst van toen nog koningin Beatrix is allemaal daar te zien. Nieuws uit de regio, je hoort het, je leest het natuurlijk altijd bij ons. Hè. Kijk ook maar even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: Karsten Hollanders.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boe.
0: Ja hoor, hij is weer aangeschoven hier aan tafel. Wim, een heel goedemorgen.
3: Zeker, fris en fruitig.
0: Fris en fruitig?
3: Niet helemaal.
0: Nee, want je hebt laat gemaakt gisteravond.
3: Ik lag om 1 uur op bed. Normaal gesproken lig ik altijd wel om 1 uur of 10 in mijn nestje.
0: Ja.
3: Maar ik had een concert gisteren in wel een hele mooie locatie. Ja? Bij Paleis Soestdijk.
0: Ja, bij Jultje. Ik moet dan direct aan jullie aan denken.
3: Ja, dan denk ik ook aan die defilés dan op Koninginnedag. Dat iedereen inderdaad langskwam. Al die prinsjes op het bordes daar te huppelen.
0: Ja, al die bloemen en cadeaus op die trappen.
3: Ja, het is wel een beetje vergaande glorie inmiddels, dat paleis. Er mag een keer een likje verf op.
0: Ja, kost ook nog wat om dat te onderhouden allemaal.
3: Ja, klopt. Maar een ideale locatie voor een mooi concert. Nou, 5000 man of zo zit er dan. En het is allemaal perfect voor elkaar.
0: Leuk. Wat ga je doen zo?
3: Mooi. Nou, vrijdag natuurlijk de hond en de kat van de week. Het is de 5e etappe van de trekkertocht. En al dat kennende, dan komt hij regelmatig eventjes weer langs. Waar hij dan met zijn trekker en wagen over de Drentse Dreven dendert. Ja. Dus dat komt wel goed.
0: Lekker. Ja. En lekker keuvelen met Daphne. Dat komt helemaal goed.
3: Dacht ik.
0: Het wordt mooi weer, mensen. Dus ga genieten van een prachtig weekend. Dank voor het luisteren. En heel graag tot maandag.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl. Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
4: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
6: It's the first time in a thousand years.

0: years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer: in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers aan tafel.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: bekend geworden door die reclamespot van het biermerk. Deze comeback single in de tijd van Bert Hering met Juli July.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En hoe toepasselijk, want het is vandaag vrijdag de 10e juli. Een hele goede morgen. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Movelands die zitten in ons terugblik op de Drentse duizend. En Linda en Suzanne Kannegieter zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je mee, Wood met Rio. Maar eerst Robert van Hemert met Zandloopster.

0: zusjes Karen en Alice. Dit was Maywood en Rio.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Een terugblik op de Drentse Duizend. En afgelopen week kreeg ik de eerste mailtjes van binnen voor de nieuwe stemweek voor de editie 2026. Dus op de achtergrond zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Nou, in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkertocht, deze week liedjes over Drenthe en omstreken. Nou, dan gaan we het hebben over boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. En ook nog een keer lekker in de zomerse sferen. En daar past deze heel goed bij. Dit zijn de Moveloos op Radio Drenthe.

Kijk, nou maar zo kort geleden dat ze afscheid namen van de Nederlandse podia. Dit was De Dijk en Mag het licht uit, zo rond 8:40 hier. Op deze vrijdagochtend koffie en keuvel met een uurtje nederpop. Oftewel het mooiste van Nederlandse bodem wat voorbij komt. Straks Earth and Fire, what a difference does it make? Maar eerst zijn hier de...

0: zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
7: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. 3 bestelbussen zijn vanochtend in vlammen opgegaan in Assen. De bestelwagens stonden naast elkaar geparkeerd aan de Oldergadestraat. De brand was snel onder controle, maar de schade is fors. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of hier sprake is van brandstichting. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. Daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. En de huurprijzen in de vrije sector die stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost geleidelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 25 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: scoorde in 2002 samen met DJ Sammy een internationale hit met de danceversie van de Bryan Adams klassieker Heaven. In dit geval was een andere single voor Doe met The Beautiful Thing.
1: De schatkist van Nederland.
0: En vervolgens werd het een klein beetje rustig rond deze dame, want ze was helemaal klaar met de muziekscene. Volgens mij is ze tegenwoordig wel weer een klein beetje actief. Goed, we gaan even over tot de orde van de dag. Namelijk, wij duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En die staat hele week in het teken van fietsen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de start van de Rijvelvierdaagse. Fietsvierdaagse moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook natuurlijk met de Tour de France die al druk bezig is. En die gisteren ook weer een prachtige mooie etappe kende. Vandaag volgens mij een klein beetje een vlak parcours waar ze richting Bordeaux rijden. Dus misschien vandaag weer wat kans voor de sprinters. Nou, wij sprinten in ieder geval met wat leuke muziek de week door. Nu met Linda en Susanne Kannegieter. Dit is Op Fietsen.

0: uitvoering, in dit geval van Op Fietsen, van Linda en Suzanne Kannegieter.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Heet de band nog vol met wind, Aldert?
3: Ja, zeker. We hebben de banden in Noorkeken, we hebben het water in Noorkeken, we hebben de olie vooral in Noorkeken. Want het is een wandtrekker die lust al een klein beetje olie. En dan moet natuurlijk heel goed in de gaten houden. Nee, dat is weer startklaar, Wim. We kunnen weer verdam.
0: Mooi. En wat ben je. Het eindpunt van gisteren, denk ik.
3: Ja, het eindpunt van gisteren was in ieder geval de plek waar de trekker in slapen mocht vannacht. En dat was op de. Moet je hem lusten, dat is mooi. Dat is de Capstone Ranch. En dat ligt bij Nijenveen, Kolleveense Bobenboer, zeg maar buiten Nijenveen, richting Overijssel zowat. In ieder geval, daar zit een hele grote ranch, serieus. Amerikaanse Capstone Ranch. En die is van Suzanne en Dick, en die staat hier bij mij. Suzanne, Capstone heb ik net al in begrepen. Dat komt van deksteen, hè, van Hunebed.
4: Ja, dat is de letterlijke vertaling van de deksteen. De capstone van het Hunebed.
3: Maar het moet wel Engels worden, hè, begreep ik.
4: Ja.
3: Of Amerikaans eigenlijk.
4: Ja.
3: Want het is een Amerikaanse ranch?
4: Gebaseerd op Amerikaans, ja. Een beetje. Ja.
3: Ja.
4: Amerikaanse paarden hebben
3: we. Jullie fokt hier Amerikaanse beren?
5: Ja, quarters hebben we.
3: Quarters?
5: Quarters heet het, ja.
3: Ja, ik hoort wel. Ik heb nul verstaan van een peer. Laat staan van quarters. Ja, of een Belg lukte dan een keer vroeger, maar...
5: Ja, nou, 10 jaar terug had ik er ook geen verstaan van.
3: Nee. En dat is wel veranderd.
5: Dus sinds Suze was er wel, ja. Is veranderd, ja.
3: Oké, Suzanne, daar moet ik eigenlijk Suzanne zeggen. Maar dat...
4: Yes, Miss Soon, of course. Yes, please.
3: Heb je Amerikaanse roots?
4: Nee, totaal niet. Nee,
3: geweest?
4: Nee.
3: Wat waren Amerikaanse peren?
4: Om hun behendigheid en een makkelijke karakter. En zijn zeer geschikt voor de sport, maar ook voor het ranchwerk. En daar is het eigenlijk uit ontstaan, ook die sport.
3: Ja,
4: nou, de westernsport.
3: We kunnen niet de hele ranch over, want jullie hebben veel meer paarden als dat hier nou staat. Hier staat er 2.
4: Dit zijn dan de wedstrijdpaarden.
3: Ja.
4: En dit is de dekhengst.
3: Oké, dat is een hele belangrijke dit.
4: Ja, dat is
3: een
4: hele belangrijke, ja. De man. De main attraction.
3: En wat voor wedstrijd moet er dan denken?
4: Wat zegt u?
3: Wat voor wedstrijd is het dan? Je fokt ze voor wedstrijden.
4: Ja, dat is voor de westernsport. In dit geval reining. Is niet heel bekend in deze omgeving. Maar ik zou zeggen, google het even.
3: Oh.
4: Dat is makkelijkst.
3: Ja. Want ik heb je zelf ook wel eens wedstrijd dan op zo'n peert net af?
5: Nee, ik reed zelfs niet.
3: Nee.
5: Ik doe de hand- en spandiensten hier.
3: Ja. Je bent er maar bij één min of meer.
5: Ja, klopt.
3: Maar wat maakt zo'n peert nou zo Amerikaans? Wat is het karakter eigenlijk?
4: Het Amerikaanse is omdat dat stamboek is een Amerikaans stamboek. Ja. Dus daar komen ze van oorsprong weg. Deze zijn wel hier gefokt, maar de voorouders komen echt wel uit Amerika. En die werden dan echt op de ranches gebruikt. Zoals je ook wel ziet in de serie Yellowstone. Ik weet niet of je dat kent.
3: Ja.
4: Daar wordt dit ras eigenlijk ook veel in gebruikt. En daar zie je ook de behendigheid in het koewerk, het ranchwerk. Maar ook een beetje de sport wordt ook een beetje belicht.
3: Ja.
4: Met de cutting en de reining. In deze serie. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde paarden. Ja.
3: En nou, hier tegenover, hier zit ook een hele mooie, hoe noem je dat? Nee, de schiefvos. Dat weet ik nu wel.
4: Dat is een paint horse.
3: Ja.
4: Dat is eigenlijk ook een quarter horse, maar dan met vlekken.
3: Ja.
4: En dat noemen we dan een American paint horse. Deze is iets kleiner van formaat, maar... Dit is een ras wat voor hetzelfde doeleinden gebruikt wordt.
3: En ga je nou bijvoorbeeld vaak naar Amerika en daar weer nieuwe aanwas te vinden?
4: Nee, wij fokken ze zelf.
3: Je fokt alles zelf hier, Rijkbeheer? Ja. Want dan moet je soms ook weer die vers bloed hebben, toch?
4: Jazeker. We hebben dan wel hengsten uit Amerika, maar dat zaad ligt dan gewoon hier in Europa.
3: Ja.
4: Dus daar kun je je merries mee laten insemineren.
3: Is er in Europa veel vooral naar Amerikaanse peren?
4: De sport wordt steeds groter, maar inderdaad, goede bloedlijnen en de prestatielijnen zijn wel zeer populair.
3: Ja. En denk, wat zo'n peer als dit, want dit is weer een andere ras die aan de kraan steunt. Ook voor een andere wedstrijd op leidt?
5: Nee, dat is allemaal voor hetzelfde wedstrijd.
3: Ja, allemaal voor hetzelfde Amerikaanse western spul.
5: Ze moeten dan die sliding stops maken. Dan gaan ze met achterbeen over de grond heen.
3: Ja.
5: En het spinnen heet dat, moeten ze 4 keer om de as draaien.
3: Ja.
5: Nou, daarom zijn ze ook van die kleine, zoals kleine paardjes gevokt.
3: Ja. Dus. Ja, maar dat kan peren. Die kunt echt stoppen binnen een halve tel ongeveer.
4: Ja. Maar je moet eigenlijk een rundown maken. Dat is een manoeuvre binnen een parcours wat wij afleggen. Dus een pattern. Dan ga je dus eigenlijk van zijn eerste versnelling tot zijn vierde versnelling. En dan maak je die sliding stop.
3: Ja, precies.
4: Dat is
3: ja,
4: natuurlijk heel spectaculair.
3: En dan moet je eruit goed rekenen met al. Anders lig je de verk aan de zoolaaf.
4: Dat kan wel eens gebeuren.
3: Holly, dat soort wedstrijden hier ook in Nederland?
4: Zeker. Dat wordt veelal in Limburg. Daar wordt het meeste gedaan. Echt internationale shows ook wel.
3: Ja, maar hier in Noorden hoor je daar nooit wat over, toch?
4: Wat kleinere wedstrijdjes. Ja, de instapwedstrijdjes. Ja. En dan ook wel wat meer wat breder. Dus echt western sport. Dus ook andere onderdelen dan alleen wat wij doen.
3: Oké.
4: Ja.
3: Ach, interessant, jongens. Zo maken wij van alles met. Zoals we hier in Kolderveense Bodenboer. Zo'n Amerikaanse ranch, als we dan tegenkomt. Nou, over ook Capstone gesproken. De Dexteen. We gaan richting Hoofden. Dus misschien komen we nog van echt Capstone tegen van Mark Wim. Wie zal het zeggen?
0: Mooi zo, hartstikke goed. We horen je later weer, Aldert. Dank je.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege. Ja, niks halverwege. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, The Cats. And Where Have I Been Wrong?

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond.

0: ontvlamvatten. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouden.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor... en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: geen inspiratie meer voor tekst hebt, dan eindig je gewoon met La La La. Michel Delpes was dat en Pour un Flirt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 minuten over 10 op deze vrijdag de 10e juli. Daphne, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is bijna vakantie voor jou.
3: Ja, zin in. Laatste paar uurtjes werken.
0: Ja, dat dacht ik. Oh, ja. Dat kan me heel goed voorstellen.
3: Ja.
0: Ja, en ik kan je dit alvast beloven, want ik heb het ook al gehad.
3: Ja.
0: En het is ook zo weer voorbij.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ik had 3,5 week dan. Ja. Maar, en dan sta je ervoor en dan denk ik, oké, nu gaat het gebeuren. En nu zitten we hier alweer een week.
3: Ja. Ja. Nou, dit is ook de eerste keer in, ik denk, 4 jaar tijd dat ik zo lang vakantie. Neem.
0: Echt, hè?
3: Ja, dus ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen.
0: Oh, maar dat verdien je het ook wel.
3: Ja, ik ben er heel erg aan toe.
0: Heb je zoveel dagen opgespaard?
3: Ja, precies.
0: Ja, zo werkt het niet altijd, nee.
3: Ja.
0: Hey, ik was gisteren, ik zei het al net voor 9 uur, bij een mooi concert. Ik heb altijd nog wel sommige artiesten op mijn lijstje staan, die wil ik nog een keer zien.
3: Ja.
0: Daar zou ik graag heen willen. En dit was er eentje van, uiteindelijk ja. Nile Rodgers van Chic.
3: Ja. Dat klinkt een beetje cru, maar ook gewoon nu het nog kan.
0: Nou ja, is wel zo, want ja. die is ook niet meer zo piep.
3: Nee.
0: In dit geval. En dat was op een hele mooie locatie, bij Paleis Soestdijk. Nou, dat ken ik dan nog uit mijn herinneringen inderdaad van David Lee op Koningin in de Dag, wat daar dan voor langs trok.
3: Ja.
0: Met de prinsjes en zo op het bordes. Ja, dat zeg je allemaal niks meer waarschijnlijk. Nee, ik zie je met een paar ogen zitten kijken. Maar,
3: ja, dat was, voor mijn tijd.
0: Vroeger was dat wel een ding.
3: Ja.
0: Nu gaan ze tegenwoordig gewoon het land in, de provincie in.
3: Mm.
0: Maar toen kwamen de mensen naar het koninklijke gezin toe.
3: En okay.
0: Die gingen dan er gewoon voor langs. En er was altijd, volgens mij was het Dick Paschier, die gaf altijd dan het commentaar daarbij. Ook zo'n iconische stem.
3: Ja.
0: En die mocht dan allemaal vertellen wat er allemaal ging gebeuren. En welke geitenfokvereniging er nu weer voorbij trok, zeg maar. In dit geval. Maar dat paleis is er nog steeds, maar ze houden daar een mooie concerten. Nou, deze week Tom Jones, die was daar bijvoorbeeld. Maar De Dijk heeft daar gestaan en allerlei grote namen. En gisteren dus Nile Rodgers van Chic. Nou, en daar ben ik toch een beetje mee opgegroeid. Ook in de tijd dat ik nog jong was en in de disco mijn plaatjes draaide. Dat was Chic wel een van de ja. plaatjes die vaak voorbij kwam natuurlijk. Le Freak en dat soort dingen.
3: Ja. Och, maar, ik wil ook een keer terug in die tijd en dan in een discotheek en daarop dansen. Dat lijkt ja. me echt geweldig.
0: Och ja, en dan tegenover elkaar staan in de handtasjes, die lagen in het midden. Maar zo ging dat dan vroeger.
3: Oh ja?
0: Ja, zeker. En dan lekker in beweging.
3: Ah, wat goed.
0: Nou, dat was gisteren ook wel het geval. Er werd lekker gedanst met alle hits die kwamen voorbij. Maar niet alleen van Chic, maar die man die heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Luister hier maar eens naar. Dit is ook van hem bijvoorbeeld. Het geluid van David Bowie, Let's Dance. Modern Love van David Bowie heeft hij bijvoorbeeld ook gedaan. Nou, dat is één van die dingen. Maar wat denk je van deze? Madonna, Like a Virgin, van haar eerste album. Dat is dus ook van zijn hand in dit geval. Nou, dan was hij ook nog bezig met deze dames.
3: Het zijn wel allemaal goede nummers.
0: En het typische gitaartje wat ja. er zit in, dat is natuurlijk allemaal
3: groove.
0: Van hem. Nou, en wat tot denken van deze, iets moderner, maar dit is Duran Duran. Gitaartje komt eraan. Nou, ook weer heel typisch van hem. En een van de platen die ik helemaal uit mijn hoofd kan meezingen, maar het basloopje wat daarin zit, die is ook van hem. Een CD-hit. Hop, de ja. hip, de hip, de hip, hip, hop, you don't stop a rock. En zo gaat dat maar door. Dus,
3: dat wil ik zo meteen even horen.
0: Ja, nee, gaat niet helemaal doen in dit geval. En wat te denken van deze, die is nog redelijk recent.
3: Het is wel een soort van muzikale handtekening.
0: Het is ongelooflijk. Ja, maar het is een fantastische artiest en een donders goede band bij zich. Eén ding wat wel heel erg opviel is, hij vindt zichzelf wel heel erg goed in alles wat hij gedaan heeft. Het is alleen maar van ik heb dit en ik heb dat, ik heb die prijs gewonnen en zo. Maar hij mag ook wel een klein beetje snoem, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, tuurlijk, als je dit allemaal hoort.
0: Heerlijk. Nu hier op Radio Drenthe, Nile Rodgers samen met Chic. Dit is My Forbidden Lover. My

0: mooie nieuwe single voor Taylor Swift op Radio Drenthe. Met I Knew It, I Knew You.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 9:20. Vandaag etappe 5 van de Trekkertocht. De eerste editie. Die giet vandaag van Nijeveen en Ruun. En dat is een afstand van zo'n beetje 23 kilometer. En volgens mij nog niet zoveel aan Aldert.
3: Nee, wat zullen ze dan hebben? Een kilometer ongeveer, denk ik. Ja, want we moeten een klein stukje diezelfde route pakken die jou gisteren beëindigd bent. En dat heeft te maken met het feit dat we straks weer die snelweg onder de deur moet. En dat kan niet overal. Dus we gaan dwars de Nijenveen weer terug richting het oosten. En dan kom je inderdaad in Darp, in Havelte, Uvelte, etc. Maar we zijn inderdaad nog even hangen gebleven in Nijenveen. Sterker nog, voor in de Darpstraat van Nijenveen. Voor de mensen die de beelden bij hebben. Oh, kijk toch, wat een idyllisch plaatje hier. De Nijenveense Grift. Dat is een klein waterie die als hier dwars door de Dorpstraat loopt. Harry Strikker zit hier op een bankie. Harry, wat betekent grift?
4: De griften, ja. Bestort naar Jorden. Ik kan er geen verklaring van geven, zeg maar. Nee, echt niet.
3: Maar je hebt de bakkerij Stief naast de grift.
4: Ja, Jorden en nog steeds.
3: Ik kan het zo indrukken, maar,
4: eigenlijk. Ja,
3: zo
4: ongeveer wel, ja. Als kind denk ik dat we een keer erdoor.
3: Ja,
4: en schaatsen, hè, als een frus, ja. Ik heb nog wel herinneringen aan.
3: En die heb je zelf nooit afgevraagd van wat betekent eigenlijk grift?
4: Nee, grift niet. Ik weet dat DAS 46 de griften zei het heeft, maar
3: ja.
4: Me door misschien een keer informeren.
3: Ik ga dat nog even een keer uitzoeken.
4: Zeker weten.
3: Harry, we zitten weer in door de hoofdstraat en die kwamen al vrij snel in de buurt. Willen jullie een puddingbroodje? Nou, dat zeggen wij geen nee natuurlijk, nee. En het is heel vaak zo, bakkerijden, Harry, heb je tegenwoordig ook een soort van koffiecorner. Heb je dat ook?
4: Een hele kleine koffiecorner, zeg maar. Voor maximaal 4 personen.
3: Ja,
4: en soms kun je hier buiten op een bankje zitten. Ook met een bakje koffie of wat lekkers.
3: Ja, wordt er veel gebruik van gemaakt?
4: Ja, toch wel regelmatig, ja. Zo hebben we op de cup koffie to go, maar...
3: Ja.
4: Maar we serveren vrij veel koffie, zeg maar.
3: Ik vind dat bijzonder, een slagerij, dat dat nooit bijvoorbeeld.
4: Nee, niet echt, nee.
3: Nee.
4: Ja, ieder zijn ding zo, hè.
3: Je hebt niet zo gauw een sausijsje of zo bij.
4: Nee, maar bij het weekend was sausijsbroodjes, ja. Hè.
3: Hoe lang werk je hier al? Is dit een bakkerij?
4: Nee, dit is een bakkerij van mijn broer, zeg maar, Henry.
3: Ja.
4: Ik ben Harry. Hij is de kapitein en ik ben de luitenant.
3: Oh joh.
4: Zeker.
3: Oh, dus ik ben er ondergeschikt met hem weer.
4: Ondergeschikt, ja. Maar bid je naar hem lusten, hè.
3: Ook nog.
4: Heel veel mensen naar mijn boord, dus. Ja, soms is het vervelend en soms is het wel makkelijk, ja.
3: Maar dat doe je heel helemaal, bakkerwezen?
4: Wel heel veel, heel lang, ja. Zo jong, ja.
3: Maar heb je dan
4: ook als kind en zo, toen ik op school zat, hielp ik ook aan mee, zeg maar.
3: Ja.
4: Ik heb niet echt een bakkersopleiding gedaan, maar nooit meer O en zo ongeveer, nooit leger. Ik kwam een beetje in de zaak, zeg maar.
3: Je bent gewoon inrolde,
4: eigenlijk. Ik ben echt inrolde, zeker weten.
3: Ja. En doen is vaak het beste, hè?
4: Ja, doen is vaak het beste, zeker weten, ja.
3: Maar heb je ook een specifieke rol hier binnen de gaat over de stoeter of je gaat over de gebak?
4: We zitten wel wat splitsing in, zeg maar. Ik doe weinig in de bakkerijen zelf, hè.
3: Wie?
4: Met brood en maquette bij mij weinig mee, zeg maar.
3: Wat doe je dan?
4: Ja, minst in de winkel of de telefoon wat inpakken en wat bezorging.
3: Oh ja.
4: Ik ben altijd wel een paar uurtjes in de week.
3: Oh, dat doe je nog? Je brengt dat nog rond?
4: Breng ook nog rond, zeker weten, ja.
3: Oh, dus.
4: Ja, minst hier in Nijenveen, hè.
3: Ja.
4: Een vaste klant en zo. Een paar klanten in Meppel.
3: Ja.
4: Maar minst echt specifiek... Op Nijenveen.
3: En dat moet al dagen gebeuren, zeker?
4: Ja. Zondags ben we dan wat dichter, maar 6 dagen in de week los, hè?
3: Oh, man.
4: En zaterdag speelden we altijd de finale.
3: En dan
4: hoe dat is de drukste dag, zeg maar.
3: Hoe zet dat eruit? Harry, boy!
4: Hey. Oh, IM fans, maar ik heb ook fans.
3: Dat hoor ik.
4: En dan komt er weer wat voorbij,
3: zeg. Dat is toch prachtig?
4: Dat zeker weten.
3: Ja, je bent een bekende Nijenveen,
4: inderdaad. Ja, dat kan wel zeggen, ja. BN'er, hè?
3: Ja, BN'er.
4: Bekende Nederlander, maar dat ben je niet zo langzamerhand, hoor.
3: Nee.
4: Gewoon bekende Nijenveener.
3: Kijk.
4: Een beetje schikkel in houden, dat is belangrijk.
3: Ja, kun je nog wel eens komen dat niet herkend wordt.
4: En lekker plat praten, dat is ook het beste. We praten meer Overijssel, zeg maar. 5-6 kilometer die kaart opgaan, dan zit hij in Overijssel, dan op Aveen en zo.
3: Er zit hoegenaamd geen verschil in.
4: Ja, weinig verschil. Nee, maar het praten in Noord-Drenthe, toch wel iets ander dialect dan ons, zeg maar.
3: Noord-Drenthe,
4: ja. Ja. Meer Gronings is daar.
3: Ja, doe maar.
4: Kijk ook eens naar jullie zender en denk, nee, wij spreken toch de woorden anders uit, zeg maar, zoals jullie ze doen.
3: Ja, maar goed.
4: Ja, we zijn meer georiënteerd op Overijssel, denk ik.
3: Ja.
4: Maar net wat ik zeg, iedereen is die ding weer zo. Dus,
3: Nog heel in terug, Harry, naar je werk. Ik bedoel, je werkt 6 dagen in de week. Kun je nog wel aan vakantie toe, hè?
4: Ja, nog 1 week ben ik luis en dan ben ik 3 weken dicht.
3: Gewoon helemaal dicht?
4: Ja, personeel is om het ook vrij te hebben.
3: Ja.
4: Een beetje om elkaar afstemmen.
3: Ja.
4: Dus.
3: Ja,
4: dan komt het laatste week, de loopt nog wel op. Hè. Dan is altijd een kleine kerstdag voor ons. Heel veel mensen doen paniek inkopen, zeg maar.
3: Zo, Amsterdam, Harry gaat dicht.
4: Ja, Harry gaat dicht, ja. Zo'n soort ongeinheid dan weer, maar het hoort er gewoon bij.
3: Ja. Nou, mooi. Maar dan zullen we niet langer ophouden, Harry.
4: Oh.
3: Dan gooi je bedanken voor de koffie.
4: Ja, graag gedaan.
3: En hartstikke mooi. Dan wil je praten, Mugge.
4: Zeker weten, maar het was aangenaam.
3: En Mugge nog meer van dat soort mensen weer dan de weg denk van, ik heb er nog een druge was nou nog niet had van de week. En we aanval lekker trouwens. Het is niet zo dat je meneer krijgt, zo is het niet. Nee, maar meer hoef ik denk ik, weet niet van zeggen. We zijn nog maar aan het begin. We gaan richting Nijenveen. We komen door Darpen. We gaan op Hovelte aan. Op een of andere manier. Ik weet nog niet precies waar langs. Piet Soerplein gaan we natuurlijk in stoppen. En dan gaan we via Ansen komen wij uiteindelijk vanmiddag in Rune terecht. Ah jong, hollo's aan. En als het tips bent, geef het hem deur via Jurwim. En dan bereikt ons dat wel weer.
1: De eerste hebben we binnengekregen, dus dan giet dat mooi. Ja.
3: Oh, kijk eens. Ja. Mooi.
1: Hey, en ik heb in 10 uur heen opgezocht wat dan een grift precies betekent. Het is een olle term voor een gegraven watergang, vaart of kanaal. En die wordt meestal gebruikt in de naam van historische wateren.
3: Ah, kijk eens. Ja. Nou, hier.
1: Waarvan
3: dat zal ik je straks nog even uitleggen. Wim heeft even gezegd wat een grift is, dus dat zal ik je zo even uitleggen.
4: Oh, zeker. Even dat in mijn koek op.
3: Ja.
4: Wonderbaarlijk dat koek. Als ik dat niet op kom binnen.
3: Nee.
4: Ja.
3: Hij best kunnen doen.
4: Ik kan best kunnen doen. Die jongen hoeft helemaal niet meer naar de school toe.
3: Nee,
4: alleen naar koek op, zeg maar. Ze in de vakantie gewoon koek op en ze weten alles. Ja. Hoe spelen je in

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons EDEKA hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Het is even overal elf. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. Het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand aan de Nijverheidsstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museum Spoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna €1 miljoen bij de bank, dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van €405.000. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen die de Star heeft. Tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En het nieuws uit de regio vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Mag ik jou bedanken?
7: Zeker.
6: Bedankt. Het weer dan nu met Gert Voerman.
8: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost geleidelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: toepasselijk kunnen muziek maken hier op Radio Drenthe. Katrina and the Waves en dat met Walking on Sunshine.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Hij dacht nu overal wel. Aldert is vanavond voor ons met de trekker op pad over de Drentse Dreven. En volgens mij bij een locatie waar het ook een beetje Hemeltiet is.
3: Hemeltiet.
0: Ja.
3: Ja, maar daar heb ik hem even van afgehaald. Je hebt het over de koster van de kerk van Nijving. En die was aan de straat druk aan, inderdaad aan het hemmen. Die was de boel aan het aanvegen, de koren stiet er nog, en de hark en de bessen, et cetera. En toen reden we er langs. Ik zei, ben je die koster van deze kerk? Ja, zeggen. Ik zei, mogen wij dan wel even in de kerk? Ik zei, ah, joh, dan moet ik even de sleutel ophalen. Teun, goeiemorgen. Ja,
4: goeiemorgen.
3: Ja. Het is wel het meest historische plekje van Nijving eigenlijk.
4: Ja, moet je wel opreken, ja. Ik denk, wat is dat voor een man met die trekker? En toen zag ik ineens dat jullie het waren van de trektocht.
3: Wij waren het.
4: Ja. Ja, precies. Mooi, man.
3: Tuur, wat heb je hier een prachtig plekje? Want ik denk, dat zal de domineeswoning wel weer zijn, de pastorie.
4: Nee, dat is de kosterswoning, hè?
3: Dat woon hier, hè?
4: Ja, kijk, de koster is hier langer dan de dominee. Dus de koster moet ook een mooie plekje
3: hebben. Je moet een beter plekje hebben dan de dominee.
4: Ja, vind ik wel, ja.
3: Waar wonen de dominee hier dan?
4: Aan de overkant.
3: Hier tegenover?
4: Ja.
3: Dat is ook wel een vrij royaal pandje.
4: Dat was ook een royaal ding, hè?
3: Ja.
4: Maar er is nog geen dominee meer die me nou in de gaten houdt, hè?
3: Dat is waar, ja. De kerk kan zo'n pandje ook niet meer betalen, denk ik.
4: Weet ik niet. Zijn we in ieder geval verkocht.
3: En dit gebouw dan hiernaast, tegenover de kerk, dat is ook een vrij langgerekt gebouw.
4: Ja, dat is het jeugdgebouw, noemen ze dat.
3: Ja.
4: En dat was vroeger de dorpsschool van Nijveen.
3: En wat is nou dan op dit moment?
4: Het is nou het gebouw van, daar drink ik bijzonders mans koffie.
3: Ja, het is nogal een onmogelijk centrum.
4: En er een vergadering en er wordt wel eens verhuurd aan mensen hier uit Nijveen die een feestje hebben en zo.
3: Ja.
4: En dat, ja, zo dat.
3: Je hebt intussen wel even de sleutel ophaald van de kerk.
4: Ja, ik heb de sleutel ophaald.
3: Mogen we in binnen kijken?
4: Ja, natuurlijk.
3: Want het is een prachtige oude kerk. Ziet ook mooi een bult hier op zijn verhoging. Dat zie je met heel veel kerken te sluiten.
4: Veilig, een beetje op een terp, dan loopt hij ook niet onder water.
3: Nee, precies, dat moet je niet hebben natuurlijk. Dan kun je naar de voet in de kerk.
4: En daar ook nog twee woningen die verhuurden de diaconie vroeger, aan die kant.
3: Ja.
4: Die kost, okay.
3: Die bent nog van de kerk?
4: Die bent nog van de kerk,
3: Voor een rieke kerk deze hier.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, die bent nog wel aan de priest, maar die verhuurden ze voor 25 gulden per jaar.
3: Per jaar? dat schiet niet zoveel. Zo'n huis wil ik ook wel huren eigenlijk, voor dat geld. Dat was nog niet zo'n raar idee eigenlijk.
4: Ja, geef je maar op.
3: Ja. Ik weet niet, ik denk niet dat ik er naar maar in kom.
4: Nee, dat is nou de crash.
3: Een moderne sluit op een mooie grote houten deur. En zo komen we in die Barbara-kerk in Hedden, hè?
4: Barbara-kerk, ja.
3: Ach, moet je horen. Heden zijn wij aangekomen. Mooi kerkje dit.
4: Mooi kerkje, hè?
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Wordt nog alles vandaag gebruikt?
4: Oh ja, nou wat minder, omdat nou die kerken samen gaan ben.
3: Oh ja.
4: Maar normaal iedere zondag, hoor.
3: Zullen we naar het koor en lopen? Ja, elke zondag wordt hij nog dienst. Oh, dan moet je nagaan. Eigenlijk naar zo'n mooi authentiek inricht, hè? Met die hot banken en zo.
4: Ja, originele banken daar aan de kant nog voor de ouderlingen, de diakens.
3: Ja, dat moet je natuurlijk wel in de pet afdoen.
4: Ja, in de kerk moet je met de pet afdoen.
3: Ja,
4: dat moet ik zeggen,
3: ja. Moet ik even denken.
4: Ja.
3: En ligt hier nog graben in voor, hè? Hier?
4: Ja, hier is nog wel wat begraven. Hieronder staat verder niks op. Er staat alleen een kelk op. Zo'n soort avondmaskelk of zo. Ja. En daar is er nog één, daar staat nog een naam op.
3: Ja.
4: Maar die heb ik nog nooit zo goed bekeken, eigenlijk.
3: Wat is het meest bijzondere object eigenlijk in deze kerk? Enig idee? Ben dat een glas in loodraam? Of?
4: Ja, voor het glas en loodraam. Die ben pas helemaal vernieuwd trouwens. Hetzelfde glas zit er wel weer in, maar er is nieuw lood in de kom.
3: Okay.
4: Voor mij is dat orgel die altijd het mooiste.
3: Ja.
4: En voor jou misschien ook, want je bent ook organist.
3: Ja, maar hoe oud is dat orgel? Ken je dat?
4: Dat orgel is van Maarschalken Weert.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk wel een bekende orgelbouwer.
3: Dat is niet de minste.
4: Nee, en die had het orgel even in Zeeland te staan en in Meppel ergens. En, ja. en het binwerk is van Maarschalken Weert.
3: Ja, ik ben er in Drenthe niet veel van. Volgens mij kan het hier geweest zijn.
4: In wat katholieke kerken is het nogal,
3: ja,
4: hè?
3: Okay. Ja, ja.
4: De peperbus in Zwolle denk ik mij ook.
3: Ja.
4: En Rijl die heeft er een nieuw kassie voor gemaakt. En dat orgel is hier gebouwd erin, meneer de Graaf.
3: Ja.
4: Maar dat is een leuk ding.
3: Ja, mooi man.
4: Ja.
3: Ja, het is hier lekker cool.
4: Lekker toch? Nou, ik moet zeggen, er blijft nog een poosje te zitten.
3: Ja, dat doen we dan weer niet.
4: Nee.
3: Dan bedankt voor deze kleine, korte rondleiding.
4: Geweldig, joh. Ja. Mooi man.
3: Goed. Tot zover in ieder geval die prachtige oude Barbara-kerk in Nijveen. Eeuwen old. Ja, die kerk is ook, dat is ook bekend, hè, Waldorf.
4: De kerk is van 1477.
3: Dat bedoel ik even.
4: Ja.
3: Hier moet je nagaan.
4: Ja,
3: dat maakt ons nederig, hè? Dat soort getallen.
4: Moet je wel opreken.
3: Ja.
4: En dan mogen wij dan een klein poosje oppassen. Hè?
3: Ja, mooi, hè?
4: Ja, toch?
3: Fantastisch.
4: Ja, natuurlijk.
3: Wim, we gaan weer verder. We proberen Nijveen te komen, maar dat kan wel eens moeilijk worden. Maar het giet ons toch lukken. Uiteindelijk komen wij straks in Darp terecht. Ach, dan kijken we dan wel eens weer.
0: En geen tijd om op het orgel te spelen. Nou, dat of...
3: Ja, dat misschien. Maar kan dat eigenlijk? Is het bespeelbaar? Want meeste organisten die wil niet namen.
4: Ja, zeker. Bij de spullen.
3: Ja, kan dat wel, hè?
4: Natuurlijk.
3: Oh, nou, dat. Ja, nou, oh, wacht. Wim, dan misschien moet je eerst weer plaatje draaien, Wim. Dan kom ik straks hier weer bij je. Want we moeten hier naar boven.
1: Nou, lijkt mij een hartstikke goed idee, want dat willen we met elkaar. Dus,
3: Kijk.
1: Goed zo. Hey, tot straks dan.

0: eenzame jongen, deze Andrew Golden. Dat samen met zijn Lonely Boy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, we hadden een klein beetje aankondigen natuurlijk. Want als je dan toch in een kerk bent en er is een urgel... en je hebt een die ook nog een beetje urgel kan spelen... dan moet dat natuurlijk nou even gebeuren.
3: Nou, klinkt dit stichtelijk of niet?
0: Enorm.
3: Een mooi orgelie is dit, Deun.
4: Ja, leuk denk ik. Ja, zeker. Ja, geweldig mooi. Er zijn hele mooie stemmetjes op, hoor.
3: Klein maar fijn. Er zit een aanhang pedaal en een klavier voor de kennis. Maar er
4: zelfs nog een patongwerkjes op.
3: Ook nog eens.
4: Ja, zeker.
3: Er wordt wat scheller van, hè. Eens even kijken of ik die vinden kan. Dion is de Dulciaan. Ik kijk. Maar wil je een klein stembeurtje hebben, maar dat moest ze heel vaak.
4: Ja, maar dat heeft ook met temperatuurswisseling te
3: maken. Ja, precies, vooral. Ja, ik weet het. Ooit zit zelfs nog een tremulant
4: op. Tremulant zit er nog op, dan ga je hem een beetje laten zweven.
3: Ja, zo moet je laten zweven. Kun je zelf ook spullen, Teun?
4: Ja, speel niet maar. Een klein beetje. Ik speel wel eens als iedereen weg is.
3: Oh, dat valt hier nou van alles naar beneden. Wat gebeurt er? Wat is dat? Oh, wacht even. Dat is een knieper. Oh, voor de muziek, denk ik.
4: Ja, denk het. Zal
3: dat, ja, dat gebeurt nog wel eens. Met de muziek. Nou, hier leer je nog, Wim. Maar dan mogen we weer verder. Maar dan schieten wij niet op. Maar dit is wel een klein snoepje, dit. Wacht even.

0: Het is net als een trekker die daalt, alleen je hebt iets meer pedaal in dit geval.
1: Ja, en het rommelt niet zo.
0: Nee, dat is absoluut mooi zo. Hey, bedankt hè.

0: Bonita.
1: Wie keuvelt hier?
0: Dat sluit een beetje aan bij het onderwerp waar we het over gaan hebben, Daphne.
2: Nou, zeg dat wel.
0: Ja, La Isla Bonita. Ik zag namelijk in het dagblad zag ik een stuk staan over een Amsterdamse Facebook-account. Secret Amsterdam. Ik zou bijna Amsterdam zeggen, maar ja. Secret Amsterdam. Met best wel veel volgers, 30.000 ongeveer. En dat gaat een beetje rond daar. Die tippen namelijk de Drentse zwemplekken dat het een ultieme tropische ontsnapping in eigen land is.
2: Oké. Okay,
0: ja. Daar vind ik wel wat van.
2: Ja.
0: Ja. En dan hebben ze met name over het Nije Hemelriek en het Gasteltoveld natuurlijk. Een tropisch paradijs vol hagelwit zand. En het meest turquoise water van het land. Ja, ik heb een beetje hete aardappel nu. Sorry, kan ik niet helpen. Dat hoort er nou bij. En niet alleen maar die plassen, maar ook gewoon de bossen. Het boomkroonpad, de hondsrug, alles komt voorbij. En dat op amper 2 uur rijden van Amsterdam.
2: Nou, dat vinden de meeste Amsterdammers heel ver.
0: Nou, en vooral als je inderdaad deze kant
2: op... Naar het hoge noorden?
0: Ja, nou, ja. Inderdaad, het hoge noorden. Ik kan er ook heel slecht
2: op. Ja, ik ook.
0: Als ze dat zeggen, dan krijg ik jeuk. Ja. Nou, ik ben gisteren, avond is in het Wilde Westen geweest. Want ik ben altijd in het Wilde Westen. Mijn dochter heeft er ook gewoond. En zei ik altijd, nou, ik kom in het Wilde Westen op bezoek. En dan is het 2 uur. En het is maar tik en door, je bent er eigenlijk zo wel. Ja. Dus even gras op die lolly en klaar. Maar voor hun hier elke inkomen is best lastiger, volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik weet niet wat het is.
0: Maar zitten we hier te wachten op de zogeheten havermelk-elite?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Ik bedoel, ik drink zelf ook havermelk, hè? Daar heb ik helemaal niks
0: ben
2: tegen.
0: Ben jij een havermelkmeisje? Wacht even.
2: Ja, ik ben wel een havermelkmeisje.
0: Wat is daar dan anders aan? Maar is dat omdat het vega is?
2: Ja.
0: Oh ja. Maar is het ook lekker? Ik heb nog nooit namelijk. Ja.
2: Nou, ik drink eigenlijk vaker sojamelk dan havermelk. Maar goed, we dwalen af.
0: Oké, nee, we dwalen af. Maar goed,
2: zeg maar, het is daar soms al best wel druk.
0: Ja, dat dus, best.
2: Nou, liever niet.
0: Nee.
2: Toch?
0: Maar als je toch in Amsterdam woont, dan ga je toch niet hier naartoe. Maar dan blijf je toch mooi. Je hebt toch Zandvoort en de hele Rattenplantmeer. Iedereen in het Wilde Westen die heeft toch gewoon hun eigen strand. Ze hebben kilometers aan strand hebben ze daar liggen.
2: Nou, dat lijkt mij ook helemaal niet zo.
0: Ja. Maar goed. Nou, er zijn ook wel heel veel mensen inderdaad onder bericht die schrijven van... geen extra publiciteit aan geven. Amsterdammers luisteren toch niet in Radio Drenthe, dus het scheelt er weer. Maar kom vooral niet naar Drenthe. Wij houden van onze rust. En een ander die zegt, maak het niet bekend, AUB. Het is er al druk zat. Net wat jij ook inderdaad ook zegt. Dus je kunt er soms over de koppen lopen.
2: Ja.
0: En als dan die... ik moet het netjes houden. De mensen uit het Westen ook deze kant op komen. Dan denk ik, dan is het einde zoek, volgens mij. Nee, zullen we dat maar niet doen, hè? Nee. Goed, dan houdt het gewoon lekker hierbij. We kunnen wel een ander paradijsje gaan.
2: Vertel.
0: Bij de dashboard light.
2: Ah...

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA.

0: is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsa.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vers aan tafel, vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: De grootste hit voor Whitney Houston in Nederland. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Aldert Oosterhuis.
3: Nou, je staat al meer in de weg.
0: 8:08. En Aldert die is weer op een mooie plek aankomt. En die is volgens mij ook nog een beetje verkeer wat in goede baan aan het leiden. Je moet je verkeersregelaar als je een beetje aandoen, denk ik, Aldert.
4: Ja, eigenlijk wel, Wim. Want we staan hier op een beetje gevaarlijk punt. Op het punt daar waar fietsers langs moeten van de fietsvierdaagse. Die kwamen we trouwens net achterop van Nijenveen richting Darp. Dus we zijn nu in het prachtige Uerzingen.
5: Langs.
4: Ze kunnen wel langs, ja. Maar, ja. Ja, maar vrouw, je hebt wel de neiging om de fiets zomaar overal in te gooien, hè?
5: Nee, dat doe ik niet. Nee, ze moet geen last van ons hebben. Nee.
4: Maar we kwamen een paar fietsers, dames in dit geval, achterop. Oh, wat leuk! En, maar, ja. Wie bent jullie?
5: Ik ben Fanny. Ja.
4: Fanny?
5: Ja.
4: Fanny en?
5: Marga. Ik uit Meppel.
4: Ja?
5: En ik uit Pijzen.
4: Oh, dat is hier aan de kaart op.
5: Ja. Ja. We hebben elkaar 40 jaar leren kennen op fietsvierdaagse.
4: Ja, of je bent de stem nou al kwijt begrepen.
5: Ja.
4: Dus jullie hebben elkaar leren kennen op de fietsvierdaagse. Ja. 40 jaar leren, nu hoort het goed?
5: Nee, ja, jawel. Ik doe voor de 40ste keer.
6: Ja, maar ik doe hier niet voor de 40ste keer mee, hè?
5: Nee, maar
6: ik denk 20. Ja, dat denk ik.
4: Er zit al heel verschil in nog, hè?
6: Ja, nee, maar 20 komt wel eerder.
4: Je hebt al een hele poos leren.
6: Ja, klopt.
4: En sindsdien een dikke vriendin?
6: Ja, fietsvriendin.
4: Ja, oké, er zitten nog meer fietsers hier. Hé, maar mooi, dus dit is je fiets?
5: Ja, dit is mijn fiets.
4: Maar er zit zo'n hondenmand achterop, zonder hond. Hoe zit dit?
5: Nou, mijn hondje is nou thuis.
4: Ja?
5: Bij kennissen.
4: Oh, die wil niet met?
5: Nou, hij wil wel mee, maar hij is te lastig.
4: Oh, toch?
5: Ja, als je een andere hond ziet, dan is het... Ja.
4: Ja. Dus. En daar zitten andere mensen nog niet op te wachten, denk ik.
5: Nee,
4: lastige hond, dat hebben we, toch?
5: Hij is gek, hij is niet gek op grote hond.
4: Oké.
5: Maar mensen hebben nou allemaal de hond bij zich.
4: Ja.
5: Nou, dan doet hij niks.
4: Kan je hond niet tegen?
5: Nee.
4: Oké, dus met een hondenmand?
5: Eén jaar, dus ik sta ook in de Meppeler Krant met mijn hondje.
4: Ja.
5: Dat ik dan de fietsvierdaagse zou doen.
4: Ja.
5: Maar ik zeg, doen we maar niet.
4: Nee.
5: En het is ook veel te warm. Normaal heb ik een parapluutje erop.
4: Ook nog eens.
5: Ja. Ja, want ik ben veel op de foto gekomen met mijn andere hondje.
4: Ja. Ik ben natuurlijk wel misschien zwaardigheid op deze manier.
5: Ja.
4: Dat moet eerlijk zijn. Jullie willen allebei zo graag zo'n mooie sleutelhanger. Ik zeg, nou, dat kan, maar die moet je dan wel in verdienen.
6: Oh, nou ja. Oké, nou dan doen we dat toch?
5: Ja, is goed.
6: Ja, dat doen we.
4: Ja, vooral. Nou, loop maar in met.
6: Ja, is goed.
4: We hebben hier ook jonge fietsers. Snelle fietsers bent er ook bij.
6: Ja.
4: Kijk, hier zit een schuilbak op een kor.
6: Ja.
4: En deze schuilbak die heeft maar 10 brikken.
6: Oh.
4: En de bedoeling is dat je met die 10 brikken in ieder geval in elk vakje 1 brik krijgt.
5: Oh ja. Ja.
7: Dat is wel heel moeilijk.
4: Dat is het te doen.
5: Ja. Oh. Ja, we hebben gisteren al als schuil geweest.
4: Ook al?
5: Zevers?
6: Ja. Ja, ik heb ook geschuild.
4: Ja. Dus je bent wel schuilers eigenlijk?
6: Ja, nou, ik. Ik kan het wel redelijk, moet ik zeggen.
4: Nou, wie wil eerst?
6: Oh, ik wil wel eerst.
4: Ga maar eerst.
6: Nou, zullen we het
4: dus 10 brekken en in elk vakje 1 brek, dan heb je 20 punten.
6: Oh,
4: ja, hij is troeg. Ja, hij was troeg.
5: Je hebt hem niet...
4: Nee. Maar goed, het is Friedrich. Dus kijk, en mijn gang hebt. Gang is al.
6: Och, jee.
4: Nou, je kijk, dreien is al niks. Veren is al niks. Ja, die dreien, die kan erin.
5: Ah, dat is haast.
4: Ja, ik weet niet. Nou... Iets zegt mij dat dit... Oeh, ze ligt er nou allemaal wel mooi voor.
6: Ja, maar... Oh, dat is toch hartstikke... En mag je maar 1 keer?
4: Je mag maar 1 keer.
8: Ja, je mag maar
4: 1
8: keer.
4: Ach, nou. Nou, misschien dat het lukt. Kom erin bij. Dan pakken we ze erin bij. Misschien nemen we terug naar Schotty zo, kijk. Hier heb je ook allebei 10 brikken. Kijk eens hier. Hij is wat stroef inderdaad. Nou, ben je die gang? Kijk. Ja, die zo maar dat. 2 en 3. Ja, en de veerman nog één in en de 2 nog één in. Oeh, oogsten. Ze worden een beetje zenuwachtig. Doe maar even. Niet te veel afleiden eigenlijk. Toch? Ja. Ja, nog één en nog. Dames, volgens mij giet het niks worden. Het is
5: 6.
4: Het is weer niks worden. 6. Dat is niet genoeg.
5: Nee. Hoeveel moet je hebben dan?
4: 20.
6: 20? Oh. Ieder blikje 1?
4: Ja. En nou dan?
6: Ja, nou krijgen we...
4: Wij staan hier mooi rustig in de bos. Nou, wacht even. Loop maar in met. Ja. Maar liefje, kun je vrouwelijk toch niet zonder sleutel aan voor sturen? Dat kan nog niet. Dat kan nog niet waar wezen. Nee, kijk eens. Nou, hier. Dan heb ik hier 1 voor hier. En 1 voor hier.
5: Jij ook?
4: En, ja, ja, natuurlijk. Je zus krijgt ook een met. Ja, die heeft weliswaar niet Sjoeld, maar wij geloven het wel. Maar dat zal...
6: Oh, dat komt ook nog op de
4: ja. Nou, hartstikke mooi. Een andere keer de hond weer metnemen, hè? Ja, dat is maar goed.
6: Hartstikke bedankt.
4: Je moet dat kleine fietspad hier op de hoor. En we gaan dit straatpad hiernaast, Mark. Lijkt mij dat het wel te doen is. Met de trekker sowieso. En ik hoop met jij met de auto ook. En dan zien we wel. Maar we gaan nog richting Darp. Dat ligt ergens die kant op nog.
5: Ja, nou, hier kun je wel tussendoor met de trekker, volgens mij. Ja. Jawel.
4: Nou, dan gaan we dat weer gewoon in proberen. Ja. Waarom niet? Ja, de trekker kan gauw, hè?
5: Ja.
4: Ja. Nou, dames, veel plezier nog vandaag.
5: Hartstikke bedankt.
4: Jo, hè?
5: Ja.
4: Beste.
5: Ja, beste.
4: Wim, komt hier alsnog niet voor. Maar toch gewoon proberen.
0: En die knuffel die jij moet te pakken, hè?
4: Ja, dat wou ik maar zeggen.
0: Goed zo. Tot straks.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

Narcissen, oftewel de Daffodils, bezongen door Raccoon samen met Faelia hier op Radio Drenthe. En als de mensen thuis ook nog de televisie bij aan hebben, dan zien ze dat Aalto op dit moment over prachtige mooie locatie rijdt hier door het Drentse land. En als je zegt van, nou, ik heb ook nog wel een tip waar hij naartoe kan, geef dan door op 0592 33 1188. Dit is Kuna Koops.

0: vierde op de tweede editie van het Songfestival Drenthe Gunnar Goofs en Zolang als Ken.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: De eindbestemming voor vandaag is Rune. Alleen ik weet niet of je dat wel gaat redden op deze manier, Aldert.
3: Nou, ik denk niet, maar goed, dat zei dan maar zo. Want hier, er is frustratie hier in Darp. Want daar ben ik net aankomen. In het Darp hebben ze een stempelplek voor de fietsvierdaagse. Mevrouw, wat is er aan de hand?
4: Nou, ik vind het niet leuk dat ik die tweede stempel hier niet mag hebben.
3: Waarom niet?
4: Dat mag niet.
3: Ja, maar waar heb je het nou over? Want
4: vanmorgen...
3: Wacht even, je hebt hier de stempels van gisteren?
4: Van eerder gisteren allemaal.
3: Oké.
4: Okay. Maar nou... moest ik vanmorgen naar de EHBO. En heb ik vergeten te stempelen. Ik denk, ik haal wel een stempel bij de eerste stempelpost hier.
3: Oh, je woont hier die stempel van de stadplek halen?
4: Ja. En dat is precies zo heen als dit.
3: Net zo als deze?
4: Alleen een zwarte. Nou, kun je nou een moeilijk doen of niet?
3: Verdarre. Een beetje een Piet Klein gevalletje is
4: eigenlijk. Ja, vind ik wel.
3: Wat moeten we hier nou met, Wichter?
4: Gooi het maar in de groep.
3: Ja, ik gooi het bij dit in de groep. Ja, ik kan er niet zo, ik zit niet in de organisatie.
5: Nee, we wachten gewoon af. Vanavond haal je gewoon die stempel.
6: Ja. Zo laat ben ze niet meer aan stempelen, hè? Maar dan ben ze weg. Maar we zijn de hele dag onderweg.
3: Ja.
6: 40 kilometer, een klein tipje, maar de hele dag onderweg.
3: Zullen die nou geen medaille krijgen, denk je, nou afloop?
4: Nee.
3: Niet? Hoe moet dat nou? En hoeveelste medaille is dit? En hoeveelste fietsvierdaagse is dit?
4: Nou, de eerste.
3: De eerste?
4: Oh. Ja.
3: Ze lag hard op. Alsjeblieft. Heet jullie bij elkaar, jullie veer?
4: Ja.
3: De vriendin in de groep, wat is dit?
4: We wachten op de vijfde.
3: Oh,
7: ik fiets met mijn zus.
3: Oké, dat is je zus.
7: Ja.
3: En wie fiets je daar?
7: Met mij.
6: Ja, en dat is zus en dat is vriendin en dat is kennis.
3: Ja, precies. Ja. Nee, maar even serieus. Hoeveelste keer fietsvierdaagse is dit voor jullie?
7: Nou, voor mij de 10e of de 12e of zo.
3: Ja, je hebt niet echt bij je al, begrepen.
7: Nee, die medailles hoef ik niet. Nee.
3: Maar hoe serieus ben jullie met die stempels?
7: Heel goed.
3: Ja, dat is al.
7: Nee, maar dat kwam vanmorgen door de EHBO.
3: Ja.
7: En dat vond jij jammer, hè? Dat is ook zo.
3: Wat is er gebeurd? Ben je valt? Want ik zie nog wat bloed hier. Klopt dat?
4: Nee. Oh. De oorschelp zat een plekje op en ik heb vanmorgen mijn haar mooi gekamd.
3: Ja.
4: Ja, toen heb ik het kostje eraf gekamd.
3: Ai.
4: En ik heb bloedverdunners. Nou ja, dat weet wel.
3: Ja, dat gooi je.
4: Ja, maar ik ging er niet aan.
3: Nee. Ja, en zo mis je een stempel. Ja.
4: Ja.
7: Maar we zijn jullie gisteren ook nog. Want de fiets, we zwaaien, die waren in Veening. Met de trekker, dat fietsen wij toen.
3: Ja. Heb ik niet terugzwaaid?
7: Jazeker.
3: Ik doe inderdaad niks aan zwaaien, wil ik maar zeggen. Ja.
7: Zeker. En ik wil op een trekker dan nou.
3: Ja, hier is die een toekie hier daar. Ja, ik kom niet over allemaal hier zo heen.
7: Nee, want ik had jullie te laten zien dus. En toen zeiden ze, daar heet de trekker van Drenthe.
3: Vanavond jongens, vanavond komt er een compilatie van de trekkertocht van deze hele week. Is vanavond op internet te zien. Niet op televisie, op internet. Oh. Ja, dus rtvdrenthe.nl, daar kun je zo hem opzoeken.
7: Ja.
3: Ik weet niet precies hoe laat, maar hou maar even in de gaten.
7: Eén keer, komt één keer? Of,
3: Nee, dat blijft al wel staan, denk ik, voorlopig. Oh, ja. Denk je ook niet?
7: Maar we zijn toch wel echte Drenthe-kiekers, hè?
3: Dat wil ik maar zeggen. Goed. Jongens, ik zei je niet langer ophouden. Nee, jongens, we moeten verder. Ja, kinderen binnen die andere weg er ook weer. Wij moeten deur, jongens, maar anders komen we nooit in de deur in Rune. Wim, wij gaan deur, dat is die kant op. En ik kom niet meer aan de beurt.
8: Kijk eens.
9: Wij hebben ook Fransen.
8: De France, à côté de Grenoble, dans les Alpes.
3: Dit is niet de Tour de France, hein? Dit is gewoon de Tour de Drenthe, dit.
8: Ja.
9: Ja, maar dit is de
3: France. Rune is niet gegarandeerd op de haal gehad vandaag. Sorry. Jammer.
10: Hey, later.
11: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
14: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
15: Als
1: Houdt koevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevorden. Museumkoevorden.nl.
0: Het is op een paar seconden na 11:30. Daphne met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht. En het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte ernstig gewond. Politiehonden vonden de twee verdachten in een pand aan de Nijverheidsstraat. Want behalve de 20-jarige Westervelde werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. Museum Spoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro bij de bank dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws uit de regio vind je op de website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Dankjewel, Daphne. Gert Voelman dan met het weer.
15: We starten de dag grijs met laaghangende bewolking. Die lost geleidelijk aan op. Dan komen de flinke zonnige perioden, nog een paar stapelwolken. En mooie temperaturen, 25 tot 26 graden... met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
20: Als je Vodafone mobiel...
21: met een nieuw Ziggo-internetpakket combineert...
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.

0: feestje om deze band live te zien. Sommieu was dat en Morning.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Beelen. Ik zeg ook Morning, Alwin.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is natuurlijk vakantieperiode, dus bij jullie ziet het er allemaal iets anders uit dan gebruikelijk. Best wel iets druk, denk ik.
3: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja, een beetje gek huis. Ja, het is het begin van de vakantie, dus het pension loopt helemaal vol.
0: Mm-hmm.
3: Nou, daarna is natuurlijk de kat in de zomer, is booming, dus dan zit er echt helemaal vol. Dus ja, en dan ook nog eens af en toe 30 graden. Dus ja,
0: ja, is dat een beetje te doen daar? Ook, want ik was natuurlijk ook op vakantie en ik zat ook in warme oorden, maar het was hier net zo warm volgens mij. Met 38 graden is volgens mij, de honden en de katten, die liggen ook maar een beetje verpampers, of niet?
3: Ja, je kunt niks en je moet ook gewoon niks willen. Dus nee. Het is gewoon de dag door zien te komen, zeg maar.
0: En dan heeft de brandslang er even over, of?
3: Nou, nee, bij personeel wel, maar bij de honden...
0: nee, dat bedoel ik eigenlijk ook, hoor. Mooi zo. Hey, we gaan over tot de orde van de dag en dat met de hond en de kat van de week. We beginnen met Brownie. Hij is wel een schatje.
3: Ja, het is een leuk hondje, maar wel een heel verlegen en angstig hondje.
0: Oh.
3: Hij is samen met een ander hondje en 10 katten bij ons gekomen nadat hun baasje was overleden.
0: Mm.
3: Dus ja, we weten niet zo heel veel qua achtergrond verder van hem. In ieder geval dat hij wel met andere hondjes goed overweg kan en katten gewend is.
0: Yeah.
3: Maar het is een hond die waarschijnlijk altijd in huis heeft gezeten. Of het is een hondje die uit het buitenland een kruisje komt, zou ook kunnen. Maar het is een hond die weinig meegemaakt heeft en alles eng vindt.
0: Okay.
3: Dus je moet echt heel voorzichtig met hem te werk gaan. Anders dan schrikt hij overal van. Dus het is zeker geen hondje voor in een druk huishouden of iets dergelijks.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je een druk huishouden met bijvoorbeeld jonge kinderen of zo hebben, dat niet echt een goede match zal zijn.
3: Nee, dat is helemaal geen match met haar. Nee, dat is veel te druk. Nee, het mooiste zou zijn een wat rustigere plek. En het liefst ook waar een sociaal hondje al aanwezig is.
0: Oh, ja.
3: Wat hij als goed voorbeeld heeft. Want dan krijg je dat ze daar een beetje achteraan gaan lopen. En dat het een beetje het goede voorbeeld geeft. Waarvoor je vaak ziet dat een hond als deze ook wat meer openkomt en wat meer durft.
0: Ik vind dat wel grappig, want dat zeg je wel vaker inderdaad. Maar dan denk je daarbij na. En dat is toch mooi dat zo werkt?
3: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, zeker met die angstige honden, dan zie je echt gewoon dat ze opleven. Mits het maar een goede match is. Het moet echt wel een leuk sociaal hondje zijn. Hè? Je moet geen hond hebben die de baas wil spelen en dat ook duidelijk laat merken. Want dan wordt een hond als deze alleen maar banger.
0: Ja, dat snap ik dan inderdaad. Ja. Nou, jaar of 3 dus. En dan is er ook volgens mij nog wel ruim tijd om alles nog een beetje goed aan te leren, denk ik. Hè?
3: Zeker, ja, dat moet geen enkel probleem zijn. Het is eentje, hij heeft even wat meer tijd nodig om te wennen. En hij moet even wat meer aandacht in het begin hebben.
0: Ja.
3: Maar als je de routine kent, denk ik dat het zo voor elkaar is. En dat je gewoon nog een leuk hondje eraan hebt.
0: Ja. Okay, en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor als je buiten aan de lijn loopt. Dan zal het een klein beetje een gewend periode geven.
3: Ja, ook dat. Hè. Vaak zie je dat honden dan het vaste rondje op een gegeven moment kennen en dan opener worden. Hè. Maar ga dan niet een keer afslaan in een ander straatje in. Want dan is het weer paniek, want dat straatje kennen ze niet.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, och, echt, ja. Echt over, goed bij nadenken in dit geval. Wat voor ons misschien logisch is, is inderdaad voor Brownie dan allemaal nieuw en spannend en eng.
3: Ja, precies. Ja. Ja, vaak dan met dit soort honden adviseren we ook om de eerste tijd gewoon lekker alleen in de tuin uit te laten.
0: Ja.
3: Dat ze alleen als ze even de eigen omgeving en de tuin en het huis en alles goed kennen en weten hoe dat allemaal werkt. En dan maar weer een stap verder gaan.
0: Ik snap dat heel goed. Dan gaan we naar Elian, een forse rode kater. Jullie schrijven van ruim 6 kilo. Dat is redelijk.
3: Dat is een flinke kater, hè?
0: Ja, dacht ik.
3: Ja. Nou, en als je dan Brownie een beetje in de achterhoofd houdt, dan is Elian het compleet tegenovergestelde.
0: Ja, hè?
3: Ja, Elian is nergens van onder de indruk en heeft zoiets van de hele wereld is van mij. Ja, het moment dat hij hier ook naar de plaatsbare afdeling ging, toen liep hij ook de afdeling op van, nou prima, hier ben ik en dit is nu mijn afdeling.
0: Hmm.
3: Dus ja, die is niet zo verlegen of voorzichtig in het begin. Nee, dat heeft hij helemaal geen last van. Dus andere kant, hij heeft dus ook echt wel karakter. Dus ja, ga niet per ongeluk hem op zijn staart staan of op zijn poot staan, maar dan... Is hij ook zeker niet bang om terug te deinzen. Nee, dan komt hij echt vol op je af van... ja, jij dat bij mij doet, dan doe ik het ook bij jou.
0: Oké, okay, dan kun je de verband erom even pakken, zeg maar.
3: Precies, ja. Dus er zit echt wel een kop op.
0: Ja.
3: Maar ja, het is ook wel één. Ja, je moet ervan houden. Als hij naar buiten gaat en een beetje energie weer kwijt kan... zie je ook vaak dat zo'n kat qua karakter ook weer makkelijker wordt. Maar hij vindt het ook heerlijk om aandacht te krijgen. Hij loopt altijd om je heen hier voor aandacht en geaaid te worden. Dat is geen enkel probleem.
0: Ja.
3: Andere katten loopt hij bij ons los mee. Dat is ook geen probleem. Zo langzaam maar wel een beetje accepteren dat het zijn afdeling is.
0: Is het inmiddels ook een je weet wel? Of?
3: Hij is inmiddels je weet wel, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
3: Ja. Dat is inmiddels al gedaan.
0: Ook hartstikke
3: dus,
0: goed.
3: Ja, leuke kat, maar wel een echt met karakter. En zeker ook een plek moet hebben waar hij wekker weer buiten kan. Want alleen in huis denk ik dat hij nog gefrustreerder gaat worden.
0: Ja, maar ik denk wel dat je dan gewoon mooie dieren hebt. En een kat mag ook een beetje karakter hebben. Net als een hond ook. Kom op. Ja.
3: Nou, dat is ook zo. Kijk, je ziet soms ook wel dat het karakter juist hier wat versterkt. Omdat ze toch op een afdeling zitten en niet in een gewone normale situatie. Ja. En dan mag je lekker weer naar buiten en lekker zijn ding doen. Dan zie je dat ze qua karakter vaak ook weer makkelijker worden.
0: Ja. Elian en Brownie zijn dus op zoek naar plekken en natuurlijk ook wel meer. En die vinden we allemaal bij jullie op de website, denk ik.
3: Ja, klopt. Behalve de kittens. Momenteel zitten er geloof ik iets van 30 of 40 kittens op de plaatsbare afdeling. Ja, die hebben we niet allemaal op de site staan.
0: Mm.
3: Dat gaat nog niet lukken. Maar verder, de volwassen katten en de honden staan merendeel allemaal op de site. Een plekje zoeken.
0: Hartstikke goed. En willen wij even telefonisch contact opnemen met jullie? Hoe doen we dat?
3: En dat kan via 0593 52 32 32. En natuurlijk via onze website dierenasielbijlen.nl kan er altijd gereageerd worden.
0: Hartstikke goed, mooi. Alweer bedankt voor deze week en tot de volgende keer.
3: Helemaal goed.
0: Joe, hoi.
3: Joe, hoi.

0: bloem op Radio Drenthe en even aan mijn moeder vragen.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 12 minuten voor 12. Aldert, waar ben je inmiddels terechtgekomen?
3: Ik heb hem niks zien.
0: Oh. Ik hoor hem niks hier aan deze kant.
3: Dat vind ik ook niet. Jammer dat er maar één van is.
0: Nee, signaal is volgens mij even niet op. Op dit moment we gaan het dan weer nog even weer proberen. Eerst even luisteren naar Cunningham en Norma Jean. Wants to be a movie star.

0: Cunningham was dat en Norma Jean wants to be a movie star.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, is goed, er zitten alle stekkers erin en de kabeltjes die linken weer op de goede plek. En dan hebben we nu weer contact met Aldert. Aldert is mooi.
3: Ja. Aan zat een kromme byte in de computer of zo, zeg maar. Geen idee. Maakt ook niet zoveel uit. We binden weer, Wim. We hebben de verbinding in ieder geval tussen Aarten en Havel op dit moment. Daar binnen wij aan beland. Op het Pietsoerplein. En dat is altijd reuring hier natuurlijk. Hè, op dat grote plein. Ah, grote plein. En dan ben ik altijd mensen verantwoordelijk voor lawaai. Dan denk je in rustig te gaan zitten. Maar nee, wat hoor je dan weer? Bladblazen, dat soort neuk. En wie dat had? Dat volk wat hier op de muur zit.
4: Ja, helemaal. Dat klopt.
3: Wie ben je?
4: Laurens.
3: Maar je zit nou even lekker uit te rusten.
4: Je zit nou even lekker uit te rusten. Ja. Dat is het belangrijkste.
3: Heb je niet de klus dan vanmorgen hier?
4: Ja, wel redelijk, ja.
3: Wat is jullie taak? Wacht even, je collega, wie ben je?
5: Ik ben Karin.
3: Karin, jullie waren het heel dag samen?
5: Ja, bijna wel.
4: Ja, bijna wel, ja.
3: Giet dat een
5: baby? Ja, vaak zit hij op de maaien, maar...
3: Maar nou hem niet?
4: Nee, nou hem niet. Vandaag hem niet, nee.
3: Wat is vandaag je taak?
4: Schoffelen.
3: Ja. Doe maar. Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
4: Ja, dat moet ook gebeuren.
3: En die mooie plantsoen hierachter, maar wat ben je net is blijven, hè?
5: Ja, dat wel.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja, is dat je hobby, schoffel nog?
5: Nou, nee, niet echt.
3: Niet per se.
5: Nee, je moet wat.
3: Ja.
5: Ja. Ja, niks anders, geen...
3: Niet zeurden, maar beurden, zeg maar.
5: Ja.
3: Dat idee.
5: Ja.
3: Ging je dat ook net zo?
4: Ja, ging me net zo, ja.
3: Ja, wat jullie vroegen af, wat kon je doen? We worden naar de cafetaria. Ik zei, is je in de cafetaria? Ja, daar zeg je. Ja. Jullie hebben toch meer ervaring met begrepen?
4: We hebben wel ervaring met, ja.
5: Ja,
4: vrijdag.
5: Ja.
3: Oh, toch?
5: Ja, vrijdagsmiddag gaan we altijd daar even snacken halen. En dan gaan we in de keet zitten bij de rugbyveld.
3: Ja.
5: En dan gaan we daar pauze houden.
3: Oké. Okay. Ja, en dat doe je alle vrijdagen?
5: Bijna alle vrijdagen, we de band wel, ja. Ja.
3: En die andere dagen, wat deed je dan?
4: Gewoon broers.
3: Toch?
4: Ja. Nee, dus het is niet elke dag geweest, hè?
3: Ik zal je niet langer van je pauze afhalen, jongen. Want ik heb toch eens nog twee mannen zien zitten, Mark. Daar wil ik graag ook nog even naartoe. Want die zaten net ook al even een klein gebak te eten. Ach, god man. Het begon gewoon fantasie van al dat volk. Zo lekker is dat. Dus ik loop nog in deze beide mannen. Kijk, die hebt ook een plekje in de schaduw op, zegt. De hele week rupt me wel dat de zon eraan kwam. Maar die kwam maar niet. Ja, in de schaduw, meneer. Ja.
6: Het wordt lekker warm vandaag.
3: Ja.
6: Toch?
3: Wie ben je, jullie?
6: Ik, Lambert van Beek.
7: En ik ben Sander.
3: Ja, en jullie bent collega's en jullie komt...
6: Wie bent partners.
3: De partners van elkaar.
7: Ja.
3: Ja, en jullie komt, heb ik net alleen van je gehoord, uit Lochem.
7: Helemaal.
3: Ik denk, oh, die zat ook met de fiets vandaag staan doen, maar dat is helemaal niet waar, hè?
7: Nee. Daar
3: worden we moe van.
6: Ik kom hier herinneringen ophalen.
3: Vertel.
6: Ik ben hier 62 jaar geleden naar Johannes Postke zijn geweest.
3: O, ja.
6: En dan word
3: 62 jaar geleden?
6: Ja, zo old ben ik al, joh.
3: Waar toen 18?
6: 20.
3: Toen waren je 20?
6: Ja.
3: Oké.
6: Okay. Kun je nogal.
3: Ja, ja. We gaan even drinken. Verder doen we, zeggen we hem niks.
6: In 64.
3: Ja. Lichting 64-3?
6: 64-2.
3: Oh, 64-2.
6: 2, kun je ja. Nou, ja.
3: Heb je dan je hele dienst die doorbracht? Hier,
6: nee, ik ben begonnen in Ossendrecht. Ja. En toen een half jaar in Breda. En toen hier 21 maand moest ik.
3: Ja.
6: Jojo.
3: Ja.
6: Dat is heel lang.
3: En dan wil je hier een halve herinnering ophalen. Ben je al bij de kazerne Westen?
6: Ja, weer naar de Westen. Kom je van terug.
3: En hoe zat er nou uit ten opzichte van toen?
6: Ja, het is allemaal... Ja, niet meer herkenbaar.
3: Nee.
6: Je mocht er maar niet. We wonnen het terrein eigenlijk op, maar dat mocht niet.
3: Nee, als je geen militair. Je bent geen militair meer,
6: nee,
3: dan kon je er niet op.
6: We konden geen bezoekerspasje krijgen.
3: Nee.
6: Helaas.
3: Nee.
8: Gemiste kans.
6: Ja.
3: Ja, maar dat had je van de Veuve ook wel weten kunnen denken, of niet?
6: Misschien wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat maar niet.
3: Nee, dan ben je ook militair, best?
7: Nee.
3: Niet.
7: Afgekeurd.
3: Afgekeurd?
7: Ja.
3: Ja.
7: Ja, helaas.
3: Ja, helaas? Vind je het jammer?
7: Nee. Oh,
3: ja. Sommigen waren blind dat ze afgekeurd worden.
7: Ja, nee, ik ook wel.
3: Ja,
7: eerlijk
3: toch?
7: Gezegd.
3: Ja.
7: Ik hoefde niet. Dus, nee. Nou, ja.
3: Maar ik kwam dan speciaal van Lochem op een fiets hier naar halve.
6: Nee, we zijn hier op een camping in Nuffelte.
3: Oh.
6: Dus. Maar wel dit weekend, hè. We hebben dus een camper. Gewoon elk weekend op pad met dat ding.
3: Oh ja?
6: Oh, joh, tuurlijk. Ja. Je hebt dan niet van niks.
3: En ook elk weekend naar Drenthe?
6: Nee, het hele land deur.
3: Het hele land deur.
6: Ja.
7: Anderhalf uur rijden ongeveer van huis. En
3: ja,
7: dan
3: ja.
7: Ben je even weg, even eruit. En, dan...
3: ja, en als het een camping is, maakt niet welke.
6: Nee, dan is het mooi genoeg.
7: Meestal de kleintjes, de boerencampings.
3: Oh, ja.
7: Die vinden wij het leukst.
3: Ja. En dan fiets met...
6: Ja, uiteraard, ja.
3: Rust en ruimte, daar rolt jullie van.
6: Ja, fietsen lukt nog, verder loopt niet meer zo denderend, maar... Ja. Ach, joh.
3: Nou, Wim, ruimte is hier wel. Die rust, die zoek ik misschien ook van het weekend. Wie zal het zeggen, lukt nou nog even niet. Maar die cafetaria is wel verdacht dichtbij. Dus ja, doe maar.
0: Zeg maar niks meer. Dankjewel, Aldert. Mooi zo.
3: Yo.
0: Goed zo, tot zover deze koffie en keuvel. Nog veel plezier met de rest van de programma's. Hoi. Ha.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht...

0: en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: met dit soort muziek zou je bijna zeggen dat de zomer echt helemaal terug is gekeerd, hoor. Het is Zoutmachine en Maldon.
1: Anouk in de middag.
0: Dan zou je bijna denken, als je het zo uitspreekt, die komen uit Groningen, Zoutmachine. Maar dat is niet zo. Het zijn drie meisjes uit Frankrijk. En in 1990 hadden ze een zomerhitje met dit nummer dus. Heerlijk, die Franse tonen zo op deze vrijdagmiddag. En dat geeft mij direct in dat ik denk van, nou weet je wat, Daphne, laten we dan ook maar gewoon direct doen. Dat we zeggen tegen de mensen, nou, als je een lekker zomersplaatje hebt wat je wil horen, dan geef hem gewoon even door. Want ik zit er nu helemaal in.
2: Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
0: Maar dan wel echt zomerse muziek. Hè? Dus niet ineens komen met, weet ik veel,
2: iets langzaams, iets verdrietigs.
0: Een beetje zoals we net hebben laten horen. Ja. Hè? Nou ja, goed. Heb je zoiets, dan geef het even door. 0592 3311 88. Een nieuwe Anouk in de middag voor deze 10e van juli alweer. Met dus de zon en natuurlijk ook met de trekkertocht. We trekken weer door de provincie heen. De laatste dag van deze week. We eindigen in Ruinen. Zijn vanochtend begonnen in het altijd mooie Nijenveen. En gaan dus via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen naar Ruinen. En ben je daar in de buurt? Of heb je een leuke tip voor Aldert die op zijn trekker zit? Bel hem dan ook vooral even door. 0592 33 11 88. Zomaar eens even kijken waar Aldert uithangt op deze mooie vrijdagmiddag. En er valt ook altijd wel wat te verdienen bij. Mooi, dan kun je zo'n mooie sleutelhanger krijgen of zo. Dat is moeite waard.

Ja, deze komt wel echt uit Groningen, hoor. Erwin de Vries en Upsuik, daarvoor ook nog The Weeknd en Save Your Tears. Het is vrijdagmiddag en de zon begint echt flink te schijnen. We begonnen al met zo'n fijne zomerse plaat en toen zei ik van, nou ja, weet je wat, kom maar door als je een leuke suggestie hebt. Dus fijn dat dat ook gebeurt via 0592-33-11-88. Astrid uit Meppel, die stuurt namelijk een berichtje via de WhatsApp. Succes met het programma, goed weekend voor later. Wat vinden jullie van Ryan Paris? Ik doe het direct even op zijn Frans, hè. Ryan Paris? Ryan Paris, het is maar net waar je vandaan komt. Het liedje is in ieder geval

0: Radio Drenthe met Harpo, Movistar en daarvoor is Dolce Vita lekker.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
0: De hele week zijn we al bezig met de Trekkertocht. En dat gaan we na deze week gaan we dat nog 2 weken doen. We kriskrassen door onze provincie heen en hopen zoveel mogelijk plekjes aan te doen. En de afgelopen week was de Trekkertocht, en is nog steeds trouwens, de Trekkertocht in handen van Aldert. Die geeft na vandaag het stokje over aan onze collega Robert Oosting, die dan met de trekker door de provincie cross. En Aldert heeft deze week natuurlijk al heel veel meegemaakt. Afgelopen maandag begonnen we namelijk in Sleen. Toen gingen we naar Dalen toe. Van Dalen gingen we volgens naar Nieuwlanden. Van Nieuwlanden naar Zuidwolde. Van Zuidwolde naar Nijenveen. En vanochtend begonnen we in Nijenveen. En trekken we nu langzaam richting Ruinen. Dat doen we via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen. En dus uiteindelijk Ruinen. We gaan dus een beetje weer een stukje naar boven toe. Nou, heb je nou zoiets van die Trekkertocht? Ja, ik vind dat eigenlijk wel donders mooi. Kan ik dat niet gewoon nog een keertje kijken of zo? Nou, goed nieuws voor je. Dat kan aan het eind van de dag. Vandaag dus. Dan verschijnt op onze website rtvdrenthe.nl. En je vindt het dan ook in de app natuurlijk. En op ons YouTube-kanaal, daar vind je ons ook onder de naam RTV Drenthe natuurlijk. Er verschijnt dan een mooie compilatie met de allerleukste dingen. En dat zijn er nogal wat die Aldert heeft meegemaakt de afgelopen week. Nou, die stellen we dus nu samen. Er komen nog wat dingetjes van vandaag bij je in. En dan kun je dus vandaag aan het einde van de dag kun je dat vinden op rtvdrenthe.nl en in onze app en op ons YouTube-kanaal. Dus dan kun je dat lekker terug gaan kijken, de Trekkertocht. Nou, dat kun je dan het hele weekend doen. En op maandag zet je natuurlijk gewoon TV Drenthe weer aan. En dan kun je vanaf 9:45 weer kijken naar de Trekkertocht, wanneer dus Robert op pad gaat. Maar voor het zover is Aldert dus nog op pad. En hij is dus onderweg naar Ruinen toe. En zometeen schakelen we weer met hem om te kijken waar hij op dit moment is. En wat voor mooie mensen hij allemaal weer tegenkomt.
3: Simba! Nossa!

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Half één, tijd voor het nieuws uit Drenthe met Daphne. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan de vastgoedontwikkelaar ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd. En de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. De politie heeft een 20-jarige inwoner van Westervelde gearresteerd vanwege een steekpartij in Noordwolde. Het incident gebeurde rond 2:30 vannacht en het slachtoffer, een man van 31 uit de gemeente Oost-Stellingwerf, raakte hierbij ernstig gewond. Politiehonden vonden 2 verdachten in een pand aan de Nijverheidstraat. Behalve de 20-jarige Westervelder werd ook een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats afgevoerd. De huurprijzen in de vrije sector stijgen in heel Nederland, behalve in Drenthe. In onze provincie daalden de prijzen ten opzichte van een jaar geleden. En dat is opmerkelijk, want 3 maanden geleden was Drenthe nog de hardste stijger. Waar dit verschil met de rest van Nederland vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. En ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. En daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Yes, dankjewel. Het weer dan, Gert Voerman, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Jeffrey.
7: De zon is daar, dan wel. We hebben er even op moeten wachten, hè?
9: Ja, we hadden even geduld nodig. Hè. Gisteren ook wolken en ook af en toe wel wat zon en mooie temperaturen. Vanochtend zag het heel grijs uit, maar razendsnel heeft de zon de grijze massa opgeruimd. En actueel temperaturen 23 graden, althans 23 tot 24. Holslot bijvoorbeeld 22,9 een paar minuten geleden. Meppel 24 rond en ook Diever 24 rond. En momenteel de zon bewolkt weer. Je ziet wel op de grens naar Groningen toe, net aan de Groningse kant, wat kleine stapelwolkjes ontstaan. Ik denk dat die straks ook zichtbaar worden in Drenthe. Wat stapelbewolking, misschien hier en daar, dat ze eventjes uitspreiden. Maar de zon blijft toch wel overheersen. Dus flink wat zon, eind van de middag weer vrij zonnig. Met temperaturen zo'n 24, 25 graden in het noorden en maximaal 26 graden in het zuiden van de provincie. Een open gebied is dat. In de Bouwde Kom is het altijd een beetje warmer. En een zwakke tot matige wind tussen noord en noordoost. En dan vanavond mooi weer, een lekkere zomeravond. Vannacht is het droog, de laaghangende bewolking komt terug, misschien een enkel mistbankje. En dan 13 tot 14 graden.
7: En dan zijn de mensen toch altijd benieuwd voor het weekend. Er is ook een fietsvierdaagse gaande natuurlijk. Houden we dat weer dan ook even vast of is het na vandaag direct weer voorbij?
9: Nee, we houden het wel even vast.
7: Dus
9: ja hoor, dat ziet er goed uit. Morgenochtend even, misschien even grijs. Maar ik denk nog net iets sneller dan vandaag wordt het weer opgeruimd. En dan krijgen we een droge dag, een zonnige dag. Het wordt nog iets warmer, 28 tot 29 graden. Een matige noordoostenwind die juist net iets sterker wordt dan vandaag. Maar ja, dat kan juist een wat verkoelend positief effect brengen. Zondag ook droog en zonnig. Temperatuur net een graadje, gemiddeld zo'n 27 tot 28 graden. Maar opnieuw fantastisch weer met die noordoostenwind erbij. En sterker nog, maandag en dinsdag ook droog en zonnig. warm. En misschien dinsdag wel dat het regionaal zelfs tropisch gaat worden.
7: Oh, tropisch. Ja, wat moeten we daar dan onder verstaan?
9: Tropisch is de grens van 30 graden.
7: Oh ja, ja, dat is ook zo. Nou goed, ja. Maar dat is nog eventjes weg. Hè? Dus dat is altijd even een kleine slag om de arm dan.
9: Dat is een kleine slag om de arm, doen we altijd weer natuurlijk. Ja. Maar dan zit je ergens richting dinsdag en woensdag. Dan zou het zomaar tropisch regionaal kunnen worden. Dus die zomer, dat gaat maar door.
7: Nou, we gaan het volgen. Dankjewel voor dit moment, Gert. En een mooi weekend alvast, hè?
9: Ja, hetzelfde.
7: Hoi. Heb ik nog even een verkeersupdate voor je. Op de A32 vanaf Heerenveen in de richting van Meppel, tussen de afrit Havelte en Meppel-Zuid. Een file, stilstaand verkeer, al daar 3 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Nou, ik hoop, Jenny, dat je flink hebt kunnen dansen op deze van Gloria Estefan en Conga. Jij vroeg hem namelijk aan toen ik zei van, ja, kom maar door met die zomerse plaatjes. Laten we de sfeer er even goed inhouden op deze heerlijke vrijdag. Conga dus van Gloria Estefan. Daarvoor ook nog Pommelien Thijs en Mo en Het Midden.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het al een paar keer benoemd. De trekker die brengt ons weer door Drenthe heen. Vandaag op weg naar Ruinen. Vanochtend begonnen in Nijenveen. We gaan via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen en dus Ruinen. Ja, en altijd dan is de vraag eventjes voor de mensen thuis, voor de administratie. Waar ben je eigenlijk inmiddels zo ongeveer?
3: Zo ongeveer, nou, ik kan het wel precies zeggen. Ik ben in de Dorpstraat in Uffelte. Nou, de Dorpstraat best wel vrij lang in Uffelte. Ja. En dat treffen wij. Ja, dat zijn fantastische mooie woningboerderijen, verbouwde boerderijen. Ja, dat is een idyllische omgeving, mevrouw, hè?
4: Ja, het is hier zo mooi, hè?
3: Ja,
4: echt mooie boerderijen. Ja. En allemaal nog kippen over de weg heen. Wat willen we nog meer?
3: Ja.
4: En het is
3: je doet niet met de fiets vierdaagse, hè?
4: Ja, een mooie fiets, hè?
3: Ja, dat is een mooie fiets.
4: Ja.
3: Maar we hebben hier de fiets vierdaags op dit moment.
4: Nee, dat hoeft niet aan mij. Ik ga gewoon daar even heen. Ik kom vanzelf.
3: Ja.
4: En als ik het niet meer weet, dan vraag ik het.
3: Maar waar woon je dan? Waar kom je voort?
4: Veendam.
3: Veendam?
4: Ja.
3: Ben je op de fiets van Veendam hier naartoe
4: gekomen? Nee, je met de auto's hebben mij gebracht.
3: Oké. Okay.
4: Ik heb een jaarplaats in Dwingelo.
3: Ah, op die fiets?
4: Ja, camping de Drift. Een paardencamping. Dus het hele het jaar open. Kan je al door terecht.
3: Oh, je en bent echt een perenliefhebber dus eigenlijk.
4: Ja, ja.
3: Nou. En dan fiets je, was je in Uffelte West hier?
4: Jawel, bij Covelles en Havelte ben ik wel geweest. En Steenwijk op de fiets.
3: Je vindt het hartstikke jammer volgens mij dat je in Veendam woont, of niet?
4: Wat zei u?
3: Ik vind het wel jammer dat je in Veendam woont.
4: Ja, maar ja, wat doe je eraan, hè?
3: Ja, verhuizen, hè?
4: Af en toe, af en toe kijk je wel eens. Maar de huizen zijn hier zo verrekte duur, joh.
3: Ja, dat is wel logisch natuurlijk, hè? Door wat mooi is en zo, wat veel vraag nou is.
4: Ja.
3: Mevrouw, we staan hier bij een krampje aan de straat. Heb je er wat bij de handel?
4: Nee, echt niet.
3: CD's of wat stekkerdies of DVD's?
4: Nee. Ik dacht echt tot dat knikkers waren, maar dat zijn snoepies.
3: Nee.
4: Nou,
3: kijk hier nog even rustig, dan loop ik in de Dam op.
4: Ja.
3: Want daar zit meneer en mevrouw. Ja, beste, en veel succes nog en veel plezier. Want de zien van die mooie boerderijen hier aan de Dorpstraat in Uffelte. En oh god, ze zijn bijna in de zon. Man, is dat niet veel te heten?
5: Ja, soms wel, maar vandaag niet, dacht ik.
3: Nee, hè?
5: Nee,
3: dat giet nog wel aan?
5: Dan nog niet uit de grond.
3: Nee, maar dat giet wel op aan, hè?
5: Dat giet op aan, ja, dat zegt men.
3: Ja. Maar, wie ben je?
5: Klaas Krabbers.
3: Klaas. Ja. En die zit hier op je eigen dam, neem ik dan maar aan?
5: Dat neem ik aan, ja.
3: En die ezels die als daar start in het laan, die ben ik van je?
5: Ja.
3: Waarom nou ezels?
5: Ja, die liefde die ik altijd al laat van kind zijn af.
3: Ja.
5: En altijd die woordens wat ze op de hoofd hebben en de liefde waar je van zo'n dier kreeg.
3: Ja.
5: Je kunt ermee wandelen.
3: Ja, doe dat ook?
5: Nee.
3: Dan hong aan toes, hè? Maar dat idee.
5: Nee. Maar ik knuffel er wel mee, hoor.
3: Ja, hè?
5: Ik ben echt een knuffeldier.
3: Heb je ook een naam?
5: Ja, zeker.
3: Als je nou roept, komt ze dan ook?
5: Nou, niet echt. Ja, de vrouw die kan...
3: Die giet er wat beter met, hè? Mooi.
6: Mooi.
5: Nee.
6: Nou,
5: niet beter, maar
6: ik kan proberen.
3: Ja, zul je dat lukken, duchtje?
6: Lisa!
3: Kom eens hier, joh.
6: Lisa, kom maar. Kom maar.
3: Ja, in ieder geval, iemand was signaleerd. Ze heeft je gehoord.
6: Ja.
3: Het is een zij, neem ik daar maar aan.
6: Nou, ben je allebei zij.
3: Oh, ben allebei zij.
6: Ja.
3: Oké.
6: Ja, ben je allebei, ja.
3: Maar ze kijkt je gewoon bij die aan.
6: En, ja, die denkt van, ik blijf er mooi in de skype staan.
3: Redoe. Ja, dat is een chemisch ongeluk.
6: Ik vond het zeng, met die warmte.
3: Ja. Ja, maar die had net ook last van warmte.
6: Ja, zeker.
3: Ja?
6: Zeker weten.
3: Ja.
6: Ezel
5: kan
6: me
5: goed
6: tegen. Ja, ik wil dan zeggen, nee, ezels kunnen wel beter tegen dan wij, hoor.
3: Ja,
6: hè? Ja.
3: Ja. Ja, dat meen je ook. Ze kunt lastig zeggen van, ik heb het warm.
6: Ja, dat kan ze ook, maar je kunt wel merken dat ze wat beter kunt tegen dan bij jou.
3: Ja.
6: Ja, zeker weten.
3: Jongen, wacht even. Wonen jullie hele leven al hier?
5: Nee, we zijn 40 jaar wonen we hier nog.
3: Ja.
5: Ja.
3: Zelfde plek hier?
5: Ja, zelfde plek. Ja, ja.
3: Waar ben je? Boegewest?
5: Nee. Dit is allemaal uit hobby ontstaan.
3: Ja, ja.
5: Kijk, de grootste hobby staat hier in de schuur, hè?
3: Ja, wat is het, hè?
5: Nou, de oude tieke woonwagens.
3: Laat hem zien. Of nu we er toch zijn. Laat hem zien. Wat is dit hier dan? Is dit een al Unimog? Ja? Och, mijn god. Wat... Hè? Ja. Maar ik kan het zien. Moet je hier in denken op. Misschien. Even met de camera hier even naar achteren. Grote woonwagens. Van die holten, prachtige woonwagens. Met een stuk van alle trekkers. Je hebt hier misschien nog wat, je kunt wat makkelijker zien nog met elkaar. Ja, oh. Dat is bijzonder. En maar wat, hoe kon je eraan?
5: Ja.
3: Kopen. Je kunt alles kopen. Maar.
5: Ja, nee, maar goed. Dat is ontstaan door de liefde wat ik heb vanaf kinds aan af. Dat zeg maar de kermismannen kwamen.
3: Ja.
5: En de opbouwen van het hele spul. En die mensen die woonden toen in een woonwagen.
3: Je hebt die prachtige ouderwetse woonwagens.
5: En toen heb ik gezegd van, dat wil ik ook ooit hebben.
3: Rikkelijk ja. Versierd, allemaal hold, gelakt hold.
5: Ja, ja, het is allemaal houtsneewerk.
3: Ja.
5: Het is allemaal geslepen glas wat je ziet. Dus ja. Niet geëtst, geslepen. Originele marquise ervoor.
3: Jongen, dat heb je maar zo in de schuur staan te niks doen. Dat is toch zonde?
5: Nee hoor, we gaan ermee weg.
3: Ja toch?
5: Ja, ja, ja. Ja. We gaan nou, zumt die nou husses is de bedoeling dat we weer weg gaan.
3: Ja.
5: Dat ik weer hersteld ben. Want ik ben net opereerd aan mijn rug.
3: Oké. Okay.
5: Dus, maar dit is...
3: Hoe zou ik een reis maken hier met dan?
5: Ja, als we naar Luxemburg gaan, gaan we naar Luxemburg. Ja. Gaan we naar Eifel door, gaan we naar Eifel door.
3: Ja, hè?
5: Gaan we naar Denemarken, gaan we naar Denemarken.
3: Ja, alle handen maar de vuur, ja,
5: nee,
3: ziet
5: nee, dan heb ik, nou heb ik deze vuur.
3: Ja, die maar, die ging wat harder, hè?
5: Ja, en deze.
3: Ja,
5: die
3: ja.
5: Hadden we de
3: eerder vuur. Er zit nog een Lans Buldag nog, zo'n blauwe. Lans 3506.
5: Echt een gloeikop.
3: Ja. Dus. Uit 1950 zie ik staan.
5: Ja.
3: Ja, je hebt een coolbox helemaal aan de kant. Dus
5: die is van mijn zoon.
3: Ja.
5: En die heeft deze woonwagen ervoor.
3: We gaan met de hele schuur, we moeten hier met. Is het je hobby net zo goed als die
6: ja,
3: van je man?
6: Zeker, ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja, ja. Echt waar.
3: Ja, dat moet ook los wel, hè?
6: Ja, als je het niet samen erachter stort,
3: ja.
6: Dat, dan moet je wel samen achter staan. Nou ja, die beide jongens van ons, die doet het ook.
3: Ja.
6: En die hebben kinderen in de kring die het ook mooi vinden. Ja. Nou, dan kan het niet beter, ja.
3: Precies, ja, maar je hebt wel meerdere woonwagens dan. Gooi ik met allemaal apart, dan kies je dan een energie en dan iets aan.
6: Nee, want deze is van ons, van de oudste zonen.
3: Ja.
6: De jongste zonen die hebben hem net afgelopen zondag opgehaald. Ook om met vakantie te gaan.
3: Ja.
6: En die heeft een dikkere bulldog voor staan. Dus, ja. Nou ja, en dan weet je wat zelf met deze op vakantie. En dan heb je dat kleegje.
3: Ja.
6: Wat de naast hoort.
3: Ja.
6: Dan gaat hij zelf altijd een wikkie mee weg. Gaat hij oh. Vissen.
3: Dan ging hij vissen.
6: Dan ging hij vissen.
3: Is hij nuppie?
6: En is hij nuppie.
3: En wil je niet met hem?
6: Nou, die woonwagen is gewoon te klein.
3: Of je wilt leven niet met. Kan
6: nou, dan heb ik een wikkie rust, ja.
3: Dat is ook zo.
6: Ja.
5: Dat is mijn hobby, hè?
3: Ja.
6: Dat is zijn hobby.
3: En hij heeft een boot hier.
5: Ja, ja, ik vaar ook
3: graag. Een boot eigenlijk. Het is ja. Niet zo'n hele grote. En dat is een van een meter af, nou, wat zal er weer vieven?
5: Nee.
3: Dat haalt hem niet.
5: Nee, 3 meter. Nee.
3: Oh, oké, okay, nou. Kijk.
5: Maar dit is gewoon een echt hobby. Ja. We vaart ook voor veel samen.
3: Ja.
5: Maar ik ben een verwoed visser, dus ik vis normaal 3 keer in de week.
3: Ja.
5: En dan neem ik deze boot mee en dan vis ik ook.
3: Het is altijd bijzonder dat ik je thuis tref, of niet?
5: Ja, maar goed, nou kan ik niks beginnen. Nee, dan zie je wel aan het lopen.
3: Ja, ja.
5: Maar,
3: ja. Oké. Okay. Ja, je moet niet al bij me weglopen, maar dan kan ik je niet meer verstaan.
5: Nee.
3: Dan kun je thuis ook niet doen.
5: Hier, hier doe ik hem dan achter.
3: Ja.
5: Of mijn viskarre hier wat daar staat.
3: Ja.
5: En die doe ik hier achter. En dan ga ik, dan ga ik er wel mee op pad.
3: Ja, ja, ja. Het is als museum, man.
5: Ja, ik ja? Vis zo heel veel in Brabant, ja. Limburg.
3: Ja.
5: Dus ja, dit is wel een van onze, mijn grootste hobby's.
3: Ja.
5: En de woonwagen hebben we dan samen. En dan de jongens dan allebei die liefde ook overgenomen heb. Dat is
3: ja.
5: Voor ons als ouders verschrikkelijk mooi.
3: Dat is mooi, hè?
5: Ja, daar, vind ik, daar ben ik echt trots op.
3: Ja.
5: Als je dan ziet...
6: 2000 ben ze hier ook geweest.
3: Ja.
6: Ja, toen ook van toen ze zelf een boomwagen.
3: Oké.
6: Toen ging ze door op de Drenthe.
3: Oh, met de trektocht toen.
6: Ja.
3: Met de echte trektocht, de voormalige ja. Trektocht. Oké. Okay.
5: Daar heb ik ze nog mee op gang houden.
3: Is dat zo?
5: Ja, toen ben ik weer in de studio, ben we samen geweest.
3: Die waren hier ook vandaan. Die
5: heb ik toen geregeld voor die mensen dat ik die aangekocht heb.
3: Ja.
5: Die heb ik gezorgd dat die in de kleur kwam van TV Drenthe.
3: Ja.
5: Daar hebben ze dan 6 weken mee rondgetrokken. Maar jullie trokken toen in die ja. 6 weken
3: ja,
5: rond.
3: Ja, ja, ja.
5: En na de tijd hebben we dat ding weer overgespoten in een normale kleur. En die mensen die hebben hem weer verkocht.
3: Ja, ja, ja.
5: Maar het ging erom... en wij hadden toen, hoeveel ze jaar bestaan, hier zo?
6: Wij trokken altijd heel veel naar Limburg-Brabant. En toen hebben we een keer gezegd van... het hele spulletje moet hier maar zijn komen, met allemaal woonwagens.
3: Ja.
6: Toen hebben we aan die kant... hoeveel woonwagens hebben we niet?
5: We hadden er toen 24 staan. Met
7: witte woonwagens.
5: Allemaal oude tieke woonwagens. Ja, ja, en dan stond er een met een hele oude tieke woonwagen. Uit een Engelsman was dat. Ja. Dus die kwam hier ook. Dus dat was helemaal mooi. Ja. En nou, dat, ja, we hebben heel veel shows ook gedaan. Hè. Kijk, dat is een 3D, wat je daar ziet. Ja, ja, ja, ja. En daar hebben we weer in Arnhem meegestaan. Want de zigeuners allemaal na te bootsen. En, ja.
3: Jeff, ik weet je niet, ja, de show eigenlijk liever niet overnemen. Maar ja, echt, we kunnen hier nog wel 4-4 vertoeven. Dat ging niet gebeuren. Nee. Maar echt, ik weet niet wat ik hier zie. En dit is een prachtige schuur met die veel mooiere woonwagens nog hier. Dus ja, we moeten het hier wel even beladen, jongens. Maar ik vind het fantastisch dat we een piepkleine rondleiding hebben gekregen. Ja. En natuurlijk ook de historie ligt hier eigenlijk goed beschouwd, jongens, van de trektocht.
8: Ja, zeker. En tref je dit nou allemaal van een klein standje van voor aan de straat? Of is je stiekem waar je heen moest?
3: Ja. Nee, dat is niet. Dat is een grote verrassing voor mij. Ja. Serieus.
8: Nou, zo openen er toch weer wat deuren. En dat allemaal in Uffelte. Als je nog een leuke tip hebt voor Aldert om bij langs te gaan vanmiddag. Onderweg van Uffelte naar Ansen en tot slot Ruinen. Geef het even door. 0592 33 11 88. Maar zoals je ziet, we vinden ook een hoop moois langs de kant. Het zijn de Dolly Dots nu op Radio Drenthe. And Love Me Just a Little Bit More.

0: met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl.

0: Swiss cents.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoopmeppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Desireless en Voyage, Voyage.
1: De slingerplaat.
0: Het is Anouk in de middag en dan hebben we natuurlijk altijd de slingerplaat. Ook terwijl Aldert lekker op tjak is met de trekker door de provincie, fietsen we deze er nog even in. En vandaag hebben we toch een beetje een bijzondere aanleiding. Het is inmiddels allemaal weer goed opgelost, maar ja. In België is iets bijzonders gebeurd.
2: Ja, klopt. Daar heeft een oma het verkeerde kind meegenomen uit de kinderopvang.
0: Ja.
2: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal inderdaad. Die vrouw die kwam dus haar kleinzoon ophalen. Maar die vertrok dus met een andere peuter in de buggy. Nou ja.
0: Maar ja, dat is niet goed, hè?
2: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. De kinderopvang die ging ervan uit dat dat de oma zelf wel wist wie haar kleinzoon was. Maar dat ging toch ergens niet helemaal zoals het zou moeten. Nee. Kind werd snel teruggebracht hoor, trouwens, door de opa. En uiteindelijk is alles goed afgelopen. Maar ja, het roept natuurlijk wel de nodige vragen op.
2: Ja, maar ik lees ook dat het kindje blijkbaar enthousiast en gewoon spontaan op die oma reageerde. Zo van, nou, leuk.
0: Misschien een hele lieve oma geweest. Dat kan natuurlijk.
2: Ja, misschien leek de oma dan weer op zijn oma. Ja, je weet het niet.
0: Ja, je weet het niet. Nou goed, hoe dan ook. Het is allemaal goed gekomen. En dus kunnen we er toch een beetje om grinniken misschien. En dit zijn dingen die sporadisch gebeuren. Want dat hoor je niet vaak bijvoorbeeld in Nederland dat dat gebeurt. En sterker nog, de meeste opvangen, weet ik toevallig, zijn best wel streng daarin als iemand kind op komt halen waarvan eigenlijk niet de bedoeling was dat diegene dat kind op zou halen. Er wordt er vaak wel even een belletje naar de ouders gedaan. Dus dachten wij voor de slingerplaat, leuk, laten we er toch hier even iets bij verzinnen. We geven je eigenlijk de vrije hand. Dus als je dit bericht hoort, wat is dan een plaat die je daarbij kunt verzinnen? Er kan iets in de richting zijn van foutje of zo.
2: Ja.
0: Mistake of misschien toch iets over kinderen. Of over oma's. Ik hoor K3 al binnenkomen.
2: Oma's aan de top.
0: Ja, precies. Wat kun jij verzinnen als wij jou dit bericht voorschotelen? Geef je plaat door via 0592 33 11 88. We hebben er toch zeker 26 nodig. Want daarmee kunnen we ons rad dan weer vol plakken. En dan gaan we er aan het eind van dit uur een mooie slinger aan geven. Dus wat kun jij verzinnen als we het hebben over een kind dat per ongeluk, of een oma dat per ongeluk het verkeerde kind meeneemt bij de kinderopvang? 0592 33 11 88. Daar kun je je platen doorgeven. Over platen gesproken. Dit is nieuwe muziek op Radio Drenthe. Bente en 3, 2...

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ook een plaat die binnenkwam toen ik eerder vroeg om vooral eens even door te geven wat je wil horen als we het hebben over de zomer. Maar dat parkeren we even, want we zijn druk bezig met de slingerplaat. Ik deed net al even een oproep aan de hand van een bericht wat binnenkwam dat in België een oma per ongeluk het verkeerde kind mee had genomen van de kinderopvang. En mijn vraag aan jou is dan, ja, wat kun je daarbij verzinnen? Wat is een leuke plaat die je daarbij kan verzinnen? 26 hebben we er minimaal nodig, want die plakken we dan allemaal op ons slingerrad. En dan geven we daar straks een slinger aan en draaien we er eentje van. Alle suggesties zijn welkom via 0592 33 11 88. Dus waar moet jij aan denken als we zeggen tegen jou dat een oma een verkeerd kind heeft meegenomen van de kinderopvang? Never Can I Say Goodbye misschien?

Helemaal doorgebroken met deze plaat. Ook hoog in de top 40. Volgens mij zelfs op nummer 1 geweest. Cheerio van Justin de Wild hoorde je op Radio Drenthe. En ik dacht, is het niet weer eens een keertje tijd voor Frank Boeien? Weet je wel, soms heb je gewoon zoiets dat je denkt van... hé, volgens mij is het weer tijd voor Frank Boeien. Dus ik dacht, weet je wat, we gooien hem erin. Deze is een keer. Is altijd goed. Het is paradijs op Radio Drenthe.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Het is bijna 1:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Met Daphne hier. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd en de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 2500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor de skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt dit weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden er op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend werkt ProRail aan het spoor, ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. Museum Spoorlijn Star is verlost van de schuld van bijna 1 miljoen euro bij de bank dankzij gemeente Stadskanaal. Bijna leidde deze schuld tot faillissement, maar de gemeente koopt nu de schuld af voor een bedrag van 405.000 euro. Dit laat het college van burgemeesters en wethouders weten aan de gemeenteraad. Daarmee is Stadskanaal nu de eigenaar van de 2 stationsgebouwen van de Star. En een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselte Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Super, dankjewel. Het weer dan, dat krijg je van Gert Voerman.
9: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwak tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Kerst Byron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
13: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
2: We trekken en we trekken door richting Ruinen. We waren net nog in Uffelte. Doe mij dan vermoeden, Aldert, dat je dan nu misschien wel in Ansen al bent?
3: Nee, daar binnen wij nog niet. Want tussen Uffelte, en Azen, daar ligt een prachtig landgoed. Het landgoed Reebruggen. Mensen die het niet kennen, die moeten daar zeker eens kennis van nemen. Want het is hier misschien wel de meest idyllische plek van heel Drenthe. Wie zal het zeggen? En Rineke Vierhoven, die naast mij, die zal dat bevestigen. Rineke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En dat goedemiddag. Is zo, hè?
4: Ja, dat is zeker zo.
3: Landgoed Reebruggen.
4: Ik ben geboren in Dwingel. Ja. En ik had hier nog nooit van de hurt.
3: Meen je dit serieus?
4: Ja, dat meen ik.
3: Het is hartstikke ja. Minder Dwingel toen in het verleden. Niet, zo
4: volgens mij, ja, zou wel kunnen, hè?
3: Ja, ik weet niet zeker, hè? Maar
4: nee, dat weet ik ook niet zeker.
3: Zeggen, zo'n einde is niet van Dwingel af.
4: Nee, dat klopt, ongeveer 10 kilometer.
3: Ja. En je had er nog nooit van gehoord?
4: Ik had er nog nooit van gehoord en ik was er ook nog nooit de West.
3: Nee, en toch ben je hier terechtgekomen?
4: Ja.
3: Stel ik er nog, je woont hier?
4: Ik woon hier.
3: Nou ja, zeg.
4: Ja, ja.
3: Dat is, voor mij is de beeld er niet bij. Dat landgoed Reebruggen. Het was ooit echt een landgoed, bijna een kasteel, heb ik begrepen.
4: Ja, een havenzaad.
3: Nou, oké. Okay. Ja? En nou is het nog een boerderij.
4: Ja. Ja,
3: Een
4: hele grote boerderij waar van alles en nog wat gebeurt.
3: Ja.
4: Ja. Ja,
3: maar je woont hier alleen?
4: Ik woon hier alleen met mijn dieren. En ik heb natuurlijk ook wel hulp, want het is hartstikke groot.
3: Ja.
4: En ik doe hier weer van alles.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, de enige afgunst maakt zich van mij meester, dat snap je natuurlijk wel.
4: Ja, maar dat hoeft helemaal niet.
3: Niet?
4: Nee, helemaal niet. Het is heel mooi om te wonen, maar het is ook heel hard werken.
3: Heel
4: hard werken.
3: Ja, wat doe je dan?
4: Ik geef hier allemaal yogalessen en opleiding en ook allerlei creatieve dingen. En ik heb de zorg voor twee varkens. Ik heb twee varkens, die komt uit Tamworth. Dat is een heel klein plekje in Engeland.
3: Ja.
4: Ik heb vier kippen. En Ian Hane. Ik heb twee honden van de straat. Die komt, Ine komt uit Mexico en de andere die komt uit Spanje.
3: Ja.
4: En ik heb nog een oude katten. Dus werk genoeg hier.
3: Hele Europese veestapel hier.
4: Zo, dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
3: Maar er doet mij niet al te veel werk van, liet mij dan toch zo.
4: Nee, maar dat begint 's morgens al.
3: Ja.
4: Dat begint 's morgens al. En ik heb vanmorgen heb ik hier onder de eiken. Oh, het bord is naar binnen.
3: Ja.
4: Maar onder de eiken noem ik dat. Heb ik vanmorgen nog yogalessen gegeven.
3: Oh.
4: Want ze komt hier op dinsdag en op vrijdag komt ze hier.
3: Maar hij hier gaat zitten, zo in de stoelen en je hoeft helemaal niks zeggen. Dat is op zich al yoga volgens
4: mij.
3: Nou,
4: dat is zo.
3: Toch?
4: Ja, dat is zo. Je hoeft eigenlijk bijna helemaal niks te doen hier.
3: Maar de bedoeling van yoga is dat je volledig tot rust komt, of niet?
4: Ja. Dat klopt. Ja, maar ook dat als er onrust is, dat je dat ook gewoon omarmt. Dus het hoeft niet meteen stiller te worden. Als het onrustig is in je hoofd, dan ga je dat gewoon waarnemen zoals dat heet.
3: Ja.
4: En dan ga je door met dealen. Dan ga je kijken waar je door met
3: wat doe je dan altijd zo moeilijk over?
4: Ja, nou precies. Ja, dat is zo.
3: Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen dat je hier als eenling dat hele mooie landgoed bent bewonen?
4: Nou, ik ben hier gekomen niet in mijn eentje. Ik had in die tijd had ik nog een partner. En we zijn hier samen naartoe gekomen. En dat kwam omdat ik heb 33 jaar in Rotterdam gewoond.
3: Hmm.
4: Want ik was ooit verpleegkundige.
3: Ah.
4: En we gingen toen heel veel op vakantie naar Drenthe. Want we kennen Drenthe eigenlijk helemaal niet, ook al ben ik hier geboren. En toen kwamen we arms in het, de Duitse grens bij Bed and Breakfast, ook van het Drents landschap. En toen zei ik, nou, wat wonen jullie hier mooi? En toen zeiden ze van, dat kun je ook. Dus neem maar eens contact op met Drents landschap. En toen heb ik Jermo contact op een nummer met Drents landschap.
3: Jermo Tabbel.
4: Ja, dat klopt. En hij zei, nou, schrijf maar een brieven.
3: Ja.
4: En de kans is heel klein.
3: Want er bent heel veel gegaren.
4: Zeker.
3: Ja.
4: En er komt ook weinig van die boerderijen vrij. En in 2016 is het gebeurd.
3: Ja.
4: De eerste boerderij winnen we tweede. En deze boerderij, dat kunnen we. Dus in 2016 ben we hier gekomen.
3: Ja, maar het is niet de enige boerderij, hè, die bij het landgoed hoort.
4: Nee, er zijn er meer.
3: Ja.
4: Hierachter woont onze buurman. En die heeft pas ook een boek geschreven.
3: Ja.
4: Die heeft 60 jaar lang heeft hij allemaal vogels geteld. Hier in Zuidwest-Drenthe.
3: Je moet toch wat doen?
4: Nou, daarom. En heel belangrijk. Ik heb hier een buurvrouw naast. En hier is nog een vakantieboerderij.
3: Ja, precies.
4: En natuurlijk Daar. Je ziet hem nou niet, want de trekkers die
3: ervoor. De staan, ja.
4: Maar dat is de oprijlaan hier naar het landgoed. En daar woont Alexander, onze biologische boer.
3: Maar dit is eigenlijk wel het hoofddomicilie, denk ik, van het landgoed. Dat is niet zo ongeveer.
4: Nou, zo wil ik dat niet nu.
3: Nee.
4: Ik denk dat je het moet zien als een geheel.
3: Maar...
4: En als ik echt moet zeggen, wie is de, zeg maar, in yoga noemt ze dat de waterlelie. He, de lotus, dan is dat Alexander.
3: Ja, okay.
4: Want die zorgt natuurlijk voor het hele landgoed. En die heeft ook allemaal koeien. Ja. Voor die voor met zorgen.
3: Maar is het niet meer eenzaam hier alleen op zo'n hele grote boerderij?
4: Helemaal niet.
3: Nee?
4: Nee, helemaal niet. Er komt zoveel mensen en ik ben bijna nooit alleen.
3: Nee,
4: hè? Nee.
3: Nee.
4: Er is altijd wel wat te doen.
3: Ja. Nou,
4: en ik was net alleen, ik kwam hier aan.
3: Ik kan zeggen, ik kwam hier binnen met heel veel rust en stilte. Ik denk, zult er wel hier thuis weer?
4: Ja, precies. Ja.
3: Ja, mooi hoor. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel dat we hier even... kennis met maken met je mooie boerderij.
4: Ja, en daar heb ik nog niet verteld wat het allerbelangrijkste is. Hè,
3: wat is het belangrijkste?
4: En dat is natuurlijk de havenzaad. Hè?
3: Ja, zelf.
4: Ja, want hij door alleen maar keek.
3: Nee, maar daar valt ook niks meer van te zien toch?
4: Nou, er valt nog wel wat te zien.
3: Ja,
4: dat is bijvoorbeeld de sloot, dat was een gracht.
3: Ja.
4: En er zijn nog wat oude ornamenten in het veurhuis.
3: Ja, Jeffrey, hebben we nog een tweet dat we naar die sloot lopen? Want dat is misschien toch wel...
4: Sloot, met respect.
3: Nou, de gracht, sorry. Duid mij niet euvel. Ja, nee, sorry. Nee, het is geen sloot, het is een gracht.
4: Ja,
3: een grift is het misschien wel. Ja, dat weet ik wel zeker.
4: Ik weet niet het Rijnse woord van gracht.
3: Nee, ik ook niet. Nou, we kwamen vanmorgen in Nijenveen. Daar hadden ze de Nijenveen zijn grift.
4: Oh.
3: Toen wisten we niet wat een grift was. Maar dat bleek achteraf een gegraven watergang te wezen.
4: Oh, nou, dat is dit ook.
3: Dat wil ik maar zeggen.
4: En die boom, die stond er al, want die is op oude tekening te zien.
3: Ja.
4: Dat is een S. En hier was een brugge.
3: Ja.
4: En dit was dus een gracht.
3: Dit was de gracht.
4: En waar de kersenboom stiet, dat was de ingang.
3: Ah.
4: Dat was de deuren.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Oh, jammer dat het niet meer stiet eigenlijk. Hè?
4: Nee, ja. Ze hebben het gewoon overbruggen.
3: Ja, was een bouwval ook?
4: Nee, helemaal niet.
3: Niet?
4: Nee, maar in die tijd... Er woonde toen een vrouw, ook alleen. Dat is ook wel grappig, hè? En die familie, die moest dat natuurlijk allemaal onderhouden. Dus onderhouden kost ook heel veel geld. Dus ze hebben het gewoon overbruggen. En het is nu een beetje wild.
3: Ja.
4: Want alles stiet voor mij in teken van biologisch, ecologisch. En,
3: dat zegt iedereen die vrij lui is en de boel ten rolt. Maar daar zeg ik dat
4: nee.
3: Dat is heel flauw, hè?
4: Ja, nee, nou, ik ben niet lui, want de mut had warkt worden. Maar er bindt op dit moment ook heel veel bijen en hommels en vlinders.
3: Ja.
4: En,
3: dat is ook wat weer.
4: Zeker.
3: Dat was ook
4: heel
3: zijn.
4: Belangrijk.
3: Goh.
4: Ja.
3: Nou, ja, Rineke, hartstikke mooi. We moeten hierbij laten.
4: Ja.
3: Ja, dat spiept me eigenlijk wel een klein beetje.
4: Ja, want ik heb nog best wel wat te vertellen.
3: Oh, we kunnen nog een uur vertoeven. Dat weet ik zeker.
4: Ja, maar het is wel warm, hè?
3: Het is warm. En we moeten in deur. We moeten nog een Ansen en we moeten nog een Rune.
4: Okay.
3: Dus de tijd schiet die zeker wel deur, hè?
4: Ja, nou, succes.
3: Nou, hartstikke bedankt dat we hierin mee mogen kijken.
4: Graag gedaan.
3: Dankjewel.
4: Ja.
3: En wij gaan inderdaad deur, Jeffrey, naar Ansen. Die kaart op. Dat is gunnen kaart op.
1: De Trekkertocht.
0: Radio Drenthe.
2: Ja, ga er maar even voor zitten hoor. Anse Ruinen, here we come. Geldt ook voor deze plaat trouwens. God, wat is dit lekker. Nou, daar kun je eigenlijk niet blijven zitten. Bruno Mars, de nieuwe heet...

0: Je had deze nog niet eerder gehoord, hè?
1: Nee, klopt, ik vind hem echt heel lekker.
0: Recensie, 1 op 5.
1: Ja, 5 toch wel.
0: 5 sterren?
1: Ja.
0: 5 sterren. Andere recensies, welkom ook in de app, hè. Dat mag altijd, hè?
2: De Slingerplaat.
0: We houden ervan om gerecenseerd te worden. Vind ik leuk, leuk. Ook via de app binnengekomen en ook via de telefoon trouwens. Heel veel suggesties aan de hand van de Slingerplaat van vandaag. Alles te maken met oma die per ongeluk, dat zeg ik er nog maar even bij, dat is niet opzettelijk, het verkeerde kind meenam uit de opvang in België. We vroegen aan jou, nou, waar denk je aan, wat voor platen op het moment dat we het daarover hebben. En we hebben een hele lijst binnengekregen. Even een kleine, nou toch nog best wel een hele heerlijke lange selectie hebben we gemaakt.
1: Nou zeker.
0: Met wie beginnen we?
1: Met de suggestie van Roel. Die kwam met The Who en Who Are You?
0: Ja.
1: Ja, dat zal ze op enig moment gedacht hebben.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ook trouwens, liedje van CSI, hè? Keek je dat vroeger al? Of,
1: nee,
0: keek je niet?
1: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Okay. Jenny, die kwam met Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Ja. Gevonden. Daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht.
1: Nee. Nee, en Henk had eigenlijk ook toch iets verder gezocht. Maar ik vond hem wel goed. Die kwam namelijk met David Bowie en Changes. Want ja, die kleintjes die veranderen nogal snel. Dus ja, dat je, dan herken je hem misschien niet zo snel.
0: Misschien had oma inderdaad het kind al lang niet meer gezien. Andere Jenny, die kwam met Skik. En hoe kan dat nou?
3: Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
0: Hoe kan dat nou?
3: Hoe kan dat nou zo gauw?
0: Ik zie trouwens ook een thema in de naam ontstaan.
1: Ongelooflijk, we hebben nog een derde Jenny. En die kwam met The Rubettes en Sugar Baby Love.
3: Sugar Baby Love.
0: Hier sloeg jij direct op aan, hè?
1: Ja, dat ook echt leuk.
0: Een goede plaat.
1: Ja.
0: Sandra, die kwam met Guns N' Roses. Altijd goed. Sweet Child O' Mine.

0: vergeten te vermelden. Er ging natuurlijk ook een alarm de deur uit toen bleek dat het verkeerde kind werd meegenomen. Dus ja, waar spreken we dan van?
1: Een noodgeval.
0: Ach, tuurlijk. Dankjewel, Nicole. Dit is een noodgeval. Deze mag er wel twee keer op het rad.
1: Ja, eens.
0: Ik ben wel het rad al de hele week een beetje aan het manipuleren. Maar,
1: ja, dat
0: nog,
1: kan niet hoor.
0: Nog niet helemaal, het is nog niet echt gelukt hoor.
1: Nee, klopt.
0: Kans verhogen van 1 op 26 naar 1 op 13 is, lukt niet per se.
1: Nee. Nee.
0: Wat hebben we nog meer?
1: Ja, vluchten kan niet meer.
0: van Frans Halsema. Ja, Tina, dankjewel.
2: Vluchten kan niet meer.
1: Heel dramatisch.
0: Ja, heel dramatisch, ja. Jelmer, die kwam nog...

0: En wij dachten zelf, we voegen hem toch nog even toe aan het lijstje.
1: Ja, deze kan gewoon niet missen. Oma's aan de top van K3.
0: Het schijnt dat ze uit België komen, hè, K3. Ja. Extra pluspunten voor onze eigen suggestie. Nou goed, je snapt het. Er is echt meer dan genoeg te verzinnen. Als jij denkt, ik wil ook bij die 26 horen die op het rad komen, geef je suggestie dan nog even door. 0592-33-1188. Waar kun jij opkomen als we het hebben over die oma die fout maakte door het verkeerde kind mee te nemen van de opvang in België?

0: Dusty Springfield en I Only Want To Be With You. De voordeur nog open. En Life Is Life. Ik zit nog even te kijken, maar...
1: De slingerplaat.
0: Nee, hij staat er niet tussen. Dus ik ga iedereen toch wel even zo'n moment geven. Tenminste, dat denk ik. Want ik vind zelf hem heel goed bedacht. Zo'n facepalm moment dat je jezelf voor de kop slaat. Dat je denkt, oh, hoe heb ik daar niet op kunnen komen? We hebben het over België. We hebben het over iemand in de steek laten eigenlijk op de opvang. Want dat is wat er gebeurt. Heel veel suggesties gaan richting de moeder of de oma, zeg maar. Maar ik snap niet dat niemand is gekomen op deze.
2: Laat me nu toch niet alleen.
0: Ja.
2: Wauw. Radeloos.
0: Hoe kan dat nou?
2: En verloren.
0: Een Belgische groep die zingt over Laat me nu toch niet alleen. Ja, het is...
1: De slingerplaat.
0: Hij staat er niet op.
3: Nee.
0: Staat er niet op.
3: Helaas.
0: Stom.
3: Maar er staan genoeg andere nummers op.
0: Zeker. 26, we hebben hem weer flink gevuld. Allemaal aan de hand dus van die oma die per ongeluk het verkeerde kind meenam uit de kinderopvang in België. Nou, ik zou zeggen, geef de... Oh, dat vind ik een leuke touch, dat je begint op de B van België. Dat is leuk bedacht. Oh, dat was niet bewust?
3: Nee, niet eens. Oh. Maar inderdaad.
0: Nou, eens even kijken waar we op uitkomen.
3: Och, eindigt hij ook bijna op B. Maar het is C geworden.
0: Ja, dit komt omdat wij dit extra kracht bij hebben gezet. Ja, jij hebt de verkeerde lijst misschien nog voor je. Maar ik zie hem hier toch echt staan bij de C, hoor. Huppakee, Nicole, die kwam ermee. Er zit ook een C in, hè, Nicole. Dankjewel voor het doorgeven van al je suggesties. Want het zijn er echt onwijs veel. We gaan de maandag gewoon nog eentje doen. Weer een nieuwe slingerplaat. Koopband, noodgeval nu.

0: het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voetganger, bocht,
4: kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige abonnement.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers!
0: Aan tafel!
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Jeffrey Verdel.

Brooke Fraser en Something in the Water op Radio Drenthe. We zitten midden in onze trekkentocht. Wat? We zitten eigenlijk een beetje aan het einde van de trekkentocht voor deze week. Langzaam maar zeker gaan we richting Ruinen, de eindbestemming voor vandaag. Maar daarna is het nog niet over hoor, want maandag dan gaan we gewoon weer verder vanaf Ruinen. Met dan Robert Oosting achter het stuur van de trekker. En heb je nou zoiets van, hey, maar we hebben deze week toch ook ontzettend veel gezien en beleefd. En kan ik dat misschien nog een keertje terugkijken? Nou, dat kan, zeker. Vanmiddag, einde van de dag, dan vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app vind je een mooie compilatie. En die kun je ook vinden op ons YouTube-kanaal. Ja. Maar voor het zover is, moeten we eerst dus nog in Ruinen komen. Nou, zoals je op TV Drenthe hebt kunnen zien, is Alde daar ontzettend druk mee. Gaan we zomaar eens even kijken waar hij inmiddels is. Ik zag hem net ergens parkeren. Dus ik ga ervan uit dat dat de goede weg is. Eerst Bruce Hornsby op Radio Drenthe. And the way it is.

0: Deze Gerben Jutsena, oftewel Gers uit Coevorden, begon zijn muzikale Drentse carrière met de nummer Droge Worst met Kaviaar. En nu is hij aangekomen bij dit nieuwste werk. Ogenschans. Samengesteld woord, zelf bedacht, tussen ogen en chance. Natuurlijk dat woord is voor het eerste contact, de flirt, de vonk. En samen met ogen wordt het dan ogenschans.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, die heeft deze week ook behoorlijk wat ogenschans. Hè, Aldert? Zoveel mensen kom je tegen.
3: Ja, nou, incidenteel, ja. Zoals vanmorgen met een paar dames van de fiets. Ja, mijn eerste omhelzing is binnen, wat dat betreft. Nee, dat is wel waar. We zijn in Ansen aankomen, Jeffrey. En we zijn ook gestuurd, of eindelijk gestuurd. Nee, dat is niet helemaal waar. We kregen wel een berichtje van Harry Smit uit Ansen. Die zeer tegen ons dat wij achter op een korre niet een afgeknotte driehoek hebben. Harry.
4: Ja, precies.
3: Dat heb je ons meld.
4: Ja, dat meld, ja, want dat is officieel is dat verplicht. En ja, jullie moeten een goede voorbeeld geven natuurlijk.
3: En die weet er alles van?
4: Nee, maar goed.
3: En dan zien wij dat zo mooi van elkaar. Ja. Met een mooie trekker en zo. En ja. Remmerij goed en de verlochting goed en ieder
4: Iedere boer heeft dat, dus tenminste, mis was niet allemaal. Maar, en de zaak, dus denk ik, alleen bellen. En,
3: nou zit er wel een driehoekje op trouwens.
4: Alleen koffie drinken, ja. Dat is gewoon een driehoekje. Dat is een reflecterende driehoekje.
3: Die is te klein.
4: Ja, die is te klein, die is ook niet afgeknopt. Ja. Dus,
3: weet je precies wat de regels zijn? Hoe groot is zo'n driehoek geweest?
4: Nou ja, die zeker hier hebben, die is wel 30 centimeter, denk ik. 30, 40 centimeter. Ja. Een driehoek, afgeknopte driehoek noemen
3: Europese dat. Regels?
4: Dat weet ik niet.
3: Nee, dat ik weet het niet.
4: Maar, nee. Ik vind het niet zo belangrijk, hoor. Maar ik persoonlijk heb ik hier een bekeuring. Dus,
3: En die bekeuring hier in Nederland, die bent nogal vervelend.
4: Ja.
3: Over het algemeen. Ja, elke bekeuring is vervelend, maar vooral die Nederlandse.
4: Maar ik had eigenlijk een belt dat je een bakje koffie kunnen doen, maar daar hebben jullie geen tijd voor. Dus,
3: nee, jongen, we moeten nog gaan runnen, jongen. Ja, jongen, de tijd gaat helemaal deur.
4: Ik heb wel, maar die afgeknopte driehoek.
3: Je hebt wel gelijk, dus daar moet je misschien nog wel in werk van maken. Maar ja, Harry, je bent niet helemaal onbekend met het rode spul, zie ik wel. Want je hebt hier een rode dek staan. Met een kaan rooi die erachter, volgens mij.
4: Ja, Roma's rooien.
3: Ja.
4: Roma's. En die werd in de 40 jaar gewoon gebruikt. Die loonwagen die hangt daar een uurtje bij alle boerenlangers. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen weer de heer afschaden, zeg maar. Ja. En de volgende dag hang je weer een uurtje langer om een paar rijen uit te gooien. En,
3: dat was makkelijk dan met de vark.
4: Ja, dat was makkelijk met de vark. En dan kunnen de vrouwen en de kinderen die kunnen gewoon heel laag hier opzoeken.
3: Hij is niet helemaal compleet, zie ik. Want hier is er nog zo'n rollig hier achter en achterkant.
4: Die dwarsafvoer is man. Die is verrot en die is dus ook bijna zover. Dus,
3: Maar dan moet eigenlijk nog even naar je schuren lopen, Harry. Want wat zit daar?
4: VSOP, Very Special All Product, Roma's, 1954.
3: Kijk even, daar bedoel ik nog maar. Nou, Very Special. Nou, u wilt dan nog even naar die schuur lopen, maar dat is nog de vuurloper van de Cormeek, volgens mij.
4: Ja, dat is de Farmal. Dit is een Engelse Farmal, een super BMW uit 1957. Ja. En, dat is de vuurloper van de International. Dat klopt, Farmal. Dat is een
3: boostapparaat. Kijk maar, groot. Een
4: boostapparaat, ja. Dat is ontworpen door David Lowy. David Lowy, de beroemde ontwerper.
3: Oh, iets echt.
4: Die heeft ook de Greyhound-bussen ontworpen. Ah. En de Greyhound-bussen en de Coca-Cola-flessen en de Lucky Strike en zo. En,
3: onder architectuur vervaardigd?
4: Ja, die heeft dus een ontworpen, maar voor de oorlog waren de ellende radiateur en molen en veel grote wielen. En toen zeggen ze van, je moet mooie trekkers maken en die verkocht beter. En daarom hebben ze dus ontworpen met die tank en met die lijn erop. En,
3: je ziet ze volgens mij in Amerika ook heel vaak met die vuil, die stikken elkaar aan, hè?
4: Dat kan hier ook onder, ja.
3: Ja, maar dat is dan voor in de katoenoogst of zo, heb ik begrepen.
4: Ja,
3: klopt, hè?
4: Ja, goed, dat is voor rookkrap, noemen ze dat. Ja. Zal ik even dat ding pakken van David
3: Lowy? Oh, ja, pak me eens wat van David Lowy. Ik ken heel David Lowy, die genoeg is. Maar in ieder geval, het is wel een hele mooie grote trekker. Farmal met zo'n lang stuur erop. Met een stang die helemaal naar voren lep. Laat eens hem kijken. Wat is dat? Hebben wij dan nog wat aan? Eens hem kijken. Wat is dat? Is hem dat?
4: Dit is David Lowy.
3: Ja.
4: De beroemde Amerikaanse ontwerper.
3: Ja. Oké.
4: Zie? David Lowy.
3: Je zult die naam niet weer vergeten. Harry, tot slot, want wij moeten hem deur. Die boerderij die als je hier bent, die is waar van je, maar je woont hier niet, hè?
4: Dit is mijn mancave.
3: Dit is je...
4: Mancave uit 1842, Rijksmonument. Dus ik heb dat ding al 30 jaar in onderhoud. Dus,
3: waar woon je dan?
4: Ik woon in Runen, aan de Akers in Runen.
3: Dus dit is die gewoon leeg?
4: Ja, ziet mis leeg. Ja, ik bedoel, eigenlijk wel.
3: Is het niet meer zonde?
4: Nee, niet zonde, want ik vermaak mijn best en ik hou hem in de oude staat. authentiek, zeg maar.
3: Ik weet zeker dat het genien in heel Nederland is die zo'n mancave als dit.
4: Nee, dat is best goed. Voorlopig is mijn mancave totdat de volgende generatie komt. Maar ik ben er zuinig op en ik probeer het authentiek te houden.
3: Ja. En wie dan leeft, wie dan zal. Harry, dankjewel. We gaan deur naar Rune. En we moeten toch inderdaad, Jeffrey, toch maar eens zien dat we even zo'n driehoek achter op elkaar krijgen. Want dat is inderdaad, geloof ik, verplicht. Hoe verplicht dat is, weet ik niet. Dat gewoon nog uitzoeken. Ach, is een driehoek is vast nog een keer aan te komen. En ik duur daar nou nog wel even met naar Rune te rijden.
0: Nou, heel goed. Dat durf ik ook wel aan. Ik heb het ook even opgezocht. Het schijnt dat als je tegenwoordig een officieel kenteken hebt, dan is het niet meer verplicht. Dus ik heb geen idee of er een kenteken op zit, maar volgens mij wel, hè?
3: Ja, zeker. Er zit een kenteken op. Harry, we hebben nieuwe berichten. Er rust geen driehoek op als er een kenteken op zit.
4: Oké.
3: Oh, kijk.
0: Nou.
3: Ja, dat leek me ook raar. Ik denk, Gerrit Reken die zag dat uit, hè, zulke dingen. Maar het is Gerrit die korre. Nee, het is Gerrit die korre, die moest je trekken, waar. Dus, en er zit beide een kenteken op. Dus dan binnen wij volledig weer op de hoogte. En dan doen wij alle wetten en zo, et cetera. Dus dan komt het helemaal goed.
0: Nou, we spreken je straks weer als je in het mooie Ruinen bent. Of Ruinen, zoals jij dat zegt. Dat is dan het einde alweer. Maar zover is het nog niet. Dus daar moeten we nog helemaal niet aan denken. Eerst maar eens muziek van Vanessa Paradis.

de trekker is alweer gestart, zoals je kunt zien op TV Drenthe. En we crossen naar het mooie Ruinen toe. Ik zou zeggen, ontvang Aldert daar vooral even met open armen. Ja, hij gaat vast ook richting de Brink al daar. En wij gaan richting het nieuws van 2:30. Dat hoor je zometeen van Daphne naar Rockset. And it must have been love.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Half drie, Daphne is hier met het laatste nieuws uit onze provincie. Daphne, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een terugkeer van de vaart in het centrum van Gasselte Nijveen blijkt niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat de plannen te moeilijk en te duur zijn. Zo kost het terugbrengen van het water al minimaal 5 miljoen euro. De dorpscoöperatie denkt daarom alvast na over andere plannen om het centrum meer glans te geven. FC Emmen heeft binnen 3 jaar een nieuw stadion als het aan vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk ligt. De Oude Meerdijk moet worden uitgebreid en vernieuwd en de eerste impressies zijn inmiddels getoond. De capaciteit van het stadion moet met de verbouwing van 8300 naar 12.500 toeschouwers gaan. Ook moet er veel meer ruimte komen voor skyboxen en businessruimtes, zodat de club meer kan bieden aan hun sponsoren. ProRail werkt het weekend aan het spoor tussen Zwolle en Meppel en daarom rijden op dit traject bussen in plaats van treinen. Niet alleen aankomend weekend, maar ook van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september werkt ProRail aan het spoor. Door het gebruik van machines en het vervoer van materialen kunnen reizigers, weggebruikers en omwonenden hinder ervaren. En tijdens de donderdag Meppeldagen kun je tot diep in de nacht de bus van en naar huis pakken. De 5 dagen van het Zomerse Stadfestival zijn 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus. Op die dagen rijden bussen vaker en langer in de avond en in de nacht. De extra diensten zijn allemaal terug te vinden in de bekende reisplanners. En meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, zo is het maar net inderdaad. Dankjewel. Goeie app ook trouwens hoor. Kun je ook wat weer in vinden. En Gert Voerman vertelt het je.
7: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan er wat stapelwolken. Maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen. 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten. Met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Anouk.

0: dans en intimiteit.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is vrijdagmiddag. Eerste week van de Trekkertocht nadert zijn einde. Want Aldert, ik zie de beelden al. En ik zie dat jij volgens mij in Ruinen bent.
3: Dat is meer dan correct opgemerkt. Jazeker, we zijn op de brink van Ruinen. De brink. En ik geef je een tropje mee. Ja, het is natuurlijk bad het drok hier op de brink. Dat snap je natuurlijk wel. En ze heeft ook allemaal te maken met de fietsvierdaagse. Hoe zal dat ook anders? Ze zijn ook al in bezig. Van de mensen die de beelden bij hebben. Dit is geen water, zeg maar, wat er in deze fles zit. Het is wel vrij lauw, volgens mij, mevrouw. Is dat je fles?
4: Nee, dat is je fles. Zij drinkt erop. Zij drinkt er wijn.
3: Ja, dat is niet van mij, hoor. Dat is niet van mij. Is dat je fles?
5: Ja, dat is mijn fles.
3: Ja. Ja, dat is nog maar een klein beetje uur, dat scheelt dan wel weer.
5: Het is al middag, hè, dus dat moet kunnen.
3: Oh, dan vind je dat wel kan.
5: Ja,
3: in mijn wit wijntje.
5: Ja hoor.
3: Met het niet lekker koud is.
5: Eigenlijk wel, maar ja, we hebben geen koelkast bij ons, dus.
3: Kijk, dat is dan weer, dat is dan weer jammer, hè?
5: Ja, dat is jammer. Maar goed, het smaakt wel.
3: Dat lust je zo ook wel.
5: En ben je hem er heel veel lol mee?
3: Ja, dat ook mee, ja.
5: En nog je erom.
3: Ja, want jullie zijn volgens mij één grote familie, klopt dat?
6: Ja hoor.
4: Ja, wij zijn. Zussenbroer.
3: Zussenbroers, ja, hoe zit het ook alweer?
4: Schoonzus.
3: Ja.
4: De zwager erbij, ja.
6: Ik ben nog net weggelopen.
3: Ja.
6: Dus,
3: ik wilde weglopen, niet daarvan. Ja, mijn leven geen polonaise.
6: Wij wilden er niet bij je op, nee, dus.
3: Ben je er klaar nou, jongens, met de fietsvierdaagse?
6: Nee, we moeten nu nog 14 kilometer.
3: Pardon?
6: Ja, we moeten nog weer terug.
3: Waarheen? Dus,
6: naar. Dieper.
3: Dieper.
6: En daar staan we op de camping en. Al met z'n allen. Mooi op hetzelfde veldje allemaal.
3: Dus jullie komen hier niet door deze buurt? Waar kom je voor?
6: We komen uit Emmen.
3: Dat is er weer
6: ook dichtbij. Dus,
3: En kun je wat veel met elkaar? Fiets je ook 4 dagen?
6: We fietsen 4 dagen. Ja, alle 4 dagen 60 kilometer.
3: Doe maar één. Dus, ja. En het wordt hier. Het was hier vandaag.
4: Het is wel warm vandaag, ja.
6: Daar werd flink veel vocht erin. Dus,
3: ja.
6: Dat is heel belangrijk.
3: Is die wat koud?
6: Dit is koud. We hebben een koeltas bij ons.
3: Oh, jullie waar? En de dames niet?
6: Nee. IJsblokken erin.
3: Oh, dus,
6: ja. Moet zelf goed voor de zelfzorging. Hè?
3: Jongens, ik vind nog maar even hier op de breedte. Ze zitten hier mooi in de schaduw. Hartstikke mooi. Want ik loop nog naar twee andere dames. Twee jonge dames. Die starten hier met de hond. En die willen per se even, nou heel graag even, aandacht voor een festiviteit hier. Hier in Ruinen. Mooi, wie ben je?
7: Mooi, ik ben Ingela.
3: Inge en?
7: Wendy.
3: Wendy. Wat is er aan de hand?
7: Ja, volgende week woensdag hebben wij hier Brinkfestijn.
3: Ja.
7: Van 5 tot 9. En dan met allemaal demonstraties, brandweer, de paarden van de vereniging in Ruinen.
3: Ja.
7: Ja, oldtimers, dorsen, muziek.
3: En dat allemaal alles. Één avond?
7: Eén avond.
8: Alles op één avond in elkaar gedrukt. En voor een leuk feestje.
3: Dat is toch hartstikke, dat je zoveel activiteiten hebt op één avond. Dan moet je iets meer, joh. Dan moet je op de smiddags om 10 uur beginnen of zo. Kan dat niet?
7: Nee, dat doen we dit jaar anders.
3: Oh.
7: Ja, hebben we zoveel gekozen dat we dat zo doen. Dan hebben we alles in één keer.
3: Ja.
7: Mooi feestje op Brink hier.
3: Je zit helemaal vol dan, denk ik.
7: Ja, alles vol. Alles vol.
3: Ja, en doe dat alle jaren?
8: Normaal wordt het iets anders gedaan. Dan is er op woensdag overdag een markt. En dan s'avonds zijn er wat festiviteiten. Alleen nu is de markten zijn verplaatst naar de dinsdag. En dus toen dachten we, waarom gooien we niet alles op één avond?
3: Ja. Dat is ook eenmalig. Dus woensdag heet de kaas en naast niet meer.
7: Ja, eigenlijk wel.
3: Dan komt het op de eerste.
7: Ja, dus kom woensdag allemaal. Volgende week woensdag. Ja,
3: hoe laat begon het?
7: 5 uur.
3: 5 uur tot?
7: 9.
3: 5 tot 9. Groot feest in. We hebben de vrocht, Jeffrey, wat daar dan geeft. Maar goed, hier valt sowieso wel genoeg te beleven. Want Robert Oosting is mijn vervanger volgende week. Dat wil zeggen, hij gaat dan volgende week op Trekkertocht. En die loopt hier net in. Robert, kom erin bij, hoor. Want wij moeten dan wel een klein paar dingetjes met je deur nemen wat betreft die trekker.
9: Ja, ik zit al met angst en beem te kijken naar het gevaar waar jij een week met verplaatst hebt. Heeft het goed geholpen?
3: Hij heeft goed geholpen. Maar er zijn wel een paar kleine aandachtspuntjes.
9: Ik vroeg morgen, kom.
3: Nou, val een beetje met. Die wiel niet binnen wat veek aan, maar dat komt van het lange staan.
9: Dat heeft niks met je restel te maken.
3: Hoop ik niet. Maar ik bedoel, hij hobbelt wel wat.
9: Ja.
3: Het is een hobbelpeer eigenlijk.
9: Ja,
3: maar goed, dat zadel is wel vrij zacht. Dat is niks mis met.
9: Is het ook veer of niet? Zit er ook vering in het zadel?
3: Ietsie. Okay. Ja. Je overleeft het wat.
9: Okay.
3: Het is bij mij ook goed komen te slotten. En die richting aanwezig, maar daar heeft misschien wel een klein beetje van met gekregen. Die giet niet vanzelf rummen. Hij
9: nee. Ik heb je een aantal keer zien rieden. Ik denk, nou, die wil al heel lang linksaf.
3: Ja, ik heb ook wel eens een paar keer gedacht van, weet je wat, ik doe hem gewoon niet. Ik gebruik hem gewoon niet. Dan kan ik hem ook niet vergeten. Maar kun je daar weer commentaar?
9: Ja, dat is waar.
3: Ja. Dus dat is een aandachtspuntje. Een ander aandachtspuntje is de Early. Maar ja. Het is wel een drinker.
10: Ja, hè?
3: Ja, nou goed. Ja, nou kijk, dat is ons niet ongehoord. Nee, maar goed, kijk.
10: Liter per dag?
3: Ja, nou. Nee, niet helemaal een liter. Maar het had wel in de
10: gaten. De trekker bedoel ik, hè?
3: Giet er wat
10: de trekker.
3: Ja?
10: Ja, ja, ja.
3: Ja, dat is niet genoeg.
10: Nee.
3: Hier zit de pijlstok.
10: Dag,
3: de
10: Early.
3: Kijk, hij staat nou weer half pijl.
10: Ja, precies. Maar door tussen die streepjes.
3: Liefst tegen vol aan.
10: Oké. Okay.
3: Nou goed, maar dit is wel, half is wel genoeg.
10: Ja.
3: Maar het is wel in de zaak dat je alle dagen daarin goed in controleert.
10: Er zult weer dan nog invloed op hebben, want je hebt nog redelijk geluk met de temperatuur. Maar ja. Alle week wil ze daar de graden hebben. Ja, maar die fik weg op de trekken.
3: Ja, je bent klaar. Nou, hier hangt een vlag. Kun je aan die kant in parasologie maken?
10: Nou, ik denk het wel. Ja, zo'n leuvel of we zin wel waar.
3: Ja.
10: De grote hoed op.
3: Opschakelen is een stuk makkelijker dan terugschakelen. Doe dat gewoon niet. Want en hoe minder toer naar maakt, hoe makkelijker dat schakelt. Ach, en dan is het gewoon gaan.
10: Terugschakelen, hoe doe je dat dan?
3: Ja, gewoon niet.
10: Die laat hem gewoon in dezelfde kruispunt nadert.
3: Ja, gewoon stoppen. En even nee beginnen.
10: Kabbeling in.
3: Ja, precies.
10: Oké, nou, dat is helder.
3: Je kunt Martinus tussen gaan, maar dan staat hij toch al stil. Dus ja. Nee, begin
10: dan
3: maar niet aan.
10: Hij bokt dan wat, hè?
3: Nou ja, goed, dat is een klein beetje. Het is een old tracker, dus ja, dan wist niet eens hoor. Dus je moet hem een klein beetje beleren, maar dan is er verder niks aan de hand.
10: Nee, dan wilt waar. Ja. Je hebt je er wel met vernuven in ieder geval afgelopen.
3: Het zou me goed komen, in ieder geval. Ik heb in ieder geval einddoel aan. Ja.
10: Het was nog even de vraag, hoorde ik onderweg. Rune Haanzult. Ja. Jij hebt zoveel praterij.
3: Ja, dat was drok vandaag.
10: Ja, hè?
3: Ja, echt waar. Ja.
10: Maar heb je wel wat vernuwerd in ieder geval?
3: Maar dat is misschien ook wel weer mooi, want dan heb je het nog weer drok met. Want die hebben beloofd er een compilatie van te maken, van het geheel.
10: Ja, ik zit al ongeveer 2 dagen lang naar je te kieken. Ik heb alle bijdragers volgd en
3: dan
10: knipt en
3: plakken.
10: Ach man, ik droomde zelfs van je s'nachts. Nou, ik daar vaker, maar nou echt hielbaar. Okay, ja, ja.
3: Dan moet je niet op bedden komen.
10: Nee, maar vanavond om 8 uur is de bedoeling, dan komt hele Zwiggy online. Okay. Dus mensen die zich in de afgelopen week ergens op je camera vertoond hebt, die kunt zichzelf erom zien op internet. YouTube en op de website van RTV Drenthe.
3: En het voordeel is, je kunt je er nou zelf ook in knippen.
10: Ja, ja.
3: Nou.
10: Ja, dat is waar. Ik moet mezelf straks hierin knippen. Ja, dat klopt, ja. Plakken.
3: Hey, maar Mark is zelf niet heel veel in beeld. Die heeft alle beelden gemaakt, maar die komt zelf niet in beeld.
10: Nou, we kunnen de camera hem overnemen, dan moet Mark ook nog even in beeld zetten.
3: Zo dat kunnen. Dan kan als ik nou bijvoorbeeld ook de app aanzet. Is, yeah. is dat wat?
10: Hoe gaan we dat dan doen?
3: Nou, even kijken, dan zet ik hem bijvoorbeeld
10: dit is een live view app.
3: Op goede kanaal, dan doen we met maar 3. En dan moet ze in de studio.
10: Dan kunt zij als goed is nou schakelen met
3: Jeffrey,
10: wat wij ziet.
3: Lustrie met.
10: Oh, dit is.
3: Als het goed is, krijg je nou de beelden binnen.
10: Ja.
3: Ja, van mijn telefoon.
10: Dit is.
3: Kijk, en dan laat ik je allemaal met elkaar even de man zien die als net zo hard werkt als ik, vind ik. Dat is Mark. Kijk even naar Mark allemaal. Is het lukt, Jeffy, klopt dat? Dat is, het klopt, hè, wat ik zeg. Nou, en dit team, dus deze Mark, deze Robert, die gaat vanaf maandag op Jack.
11: En Harm zit nog in Noorwegen.
3: Oh ja, nou, Harm zit nog in Noorwegen, maar goed, die moet dan zien dat de andere week weer komt, maar die zijn maandag daarop aan de beurt.
11: Ja.
3: Nou, dat is het idee, jongens. Dat, ik wens jullie bij deze al heel veel genoegen en plezier. En we gaan straks, volgens mij, is hier wel een pilsje te krijgen. We gaan dit maar drinken, jongens. Zullen we dat even doen?
0: Hé, hey, die uitnodiging, hoezo komt die nu pas, Aldert? Die had ik ook wel even willen hebben.
3: Nou, wat blieft zo lang? Kom deze kamer op.
0: Nou, in en al gezelligheid dus op de Brink in Ruinen. Bedankt, Aldert, voor deze mooie week.
3: Okay.
0: Want laten we dat ook vooral niet vergeten. En alle hoogtepunten en al het andere moois, dat is dus vanavond om 8 uur te zien op rtvdrenthe.nl en op ons YouTube-kanaal. En dan gaan we maandag weer verder met onze trekkertocht. Dan gaan we weer starten van of Ruinen. En zometeen zal ik je alvast een sneak preview geven van de tocht der tochten en de locaties waar we langs gaan. En Aldert, nogmaals bedankt en proost. Yo, ciao.

0: Work for that love. Tangerine en Work for that love op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht. De trekkertocht.
0: Ja, zojuist zijn we geëindigd voor de eerste week van de trekkertocht in het mooie Ruinde. En hoorde je dat, en zag je ook trouwens, dat altijd het stokje overgaf aan Robert. Robert Oosten, die gaat vanaf maandag op pad. En dan hoor ik jou natuurlijk al schrijven, pennen pakken, papier pakken. Want je wil graag weten natuurlijk wanneer jij aan de kant moet staan. Nou, dat ga ik je nu even vertellen. En vanaf volgende week is dat ook allemaal te vinden op rtvdrenthe.nl. Dan heb je zo'n mooi overzichtje met van die mooie plaatjes waar je precies kunt zien waar we welke dag langs gaan. We beginnen maandag dus weer in Ruinen en we trekken dan naar Dwingelo. Dat doen we via Pessen, Drijber, Wijster, Spier, Lee en dus uiteindelijk Dwingelo. Dan gaan we dinsdag weer verder richting Boven Smilde via Hoge Smilde, of via Diever, Hoge Smilde, Oranje, Heiken, Smilde en dus Boven Smilde. Woensdag, dan pakt Robert de trekker dus weer op in Bovensmilde en trekken we naar het mooie Annen. Dat doen we via bijvoorbeeld Zeien, Ubbena en Anlo. Maar misschien gaan we ook nog wel even naar Witten en Gasteren en Anreep. Nou, dat staat nog even ter discussie. Donderdag trekken we door naar het mooie Grollo via Eekst, Rolde, Annen en dus dan Grollo. En dan gaan we van Grollo gaan we naar Buinerveen via Papenvoort, Borger, Drouwen, Drouwenenveen en Drouwenemond. En dan eindigen we dus volgende week onze trekkertocht in Buinerveen. Nou, zover is het nog lang niet. Maar heb je nou een mooie tip in de buurt van een van die plaatsen die ik net opnoemde? Geef hem dan vooral even door via 0592 33 11 88. Dan verzamelen we dat alvast even. En dan kunnen we dat maandag aan Robert meegeven als hij op zijn trekkertocht gaat. Heb je nou deze week iets gemist en wil je dan toch nog eventjes terugkijken? Dat kan vanaf 8 uur op onze website rtvdrenthe.nl in de app en natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal. Dan vind je een hele mooie compilatie van alles wat de trekkertocht deze week heeft gebracht. En volgende week, ja, mijn advies is dus, ga aan de kant zitten. Pak de tuinset erbij, de campingset, tafeltje opslaan, stoeltjes ernaast. Het wordt mooi weer. Kortom, even in de tuin zitten en zwaaien naar Robert als je hem ziet. Dat kan nu trouwens ook, want hij zit nu op de brink in Ruinen. Zometeen hier Thomas met Studio Steenbergen. Dit is Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken

heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Radio.

0: Stevie Wonder en Uptight.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: En ik zeg een hele goede middag. Welkom, Thomas hier op een vakantievierende. Op de plek van de vakantievierende René Steenbergen. Ja, toen ik op een dag in maart van dit jaar aan mijn leidinggevende hier bij RTV Drenthe vertelde dat ik weg zou gaan bij deze mooie omroep, bleek deze dag van vandaag heel erg ver weg. Maar ja, zoals dat gaat met de tijd, hè. Twee keer knipperen en dan is het zover. Dit is mijn allerlaatste show hier op Radio Drenthe. Na 6 jaar bij deze omroep gaat er voor mij een deur dicht bij deze prachtige zender. Ja, op weg naar een nieuw avontuur buiten de media, iets totaal anders. En het voelt wel een beetje gek, moet ik zeggen, nu ik zo op deze plek sta. Ja, ik ga de komende 3 uur in ieder geval van elk liedje, elk pingeltje, elk appje ook van jou genieten. Laten we eerst maar eens even beginnen met dit uur in de jaren 60 en de jaren 70 met onder andere Chris Montez.

Paloma Blanca ga je straks horen. En ook de Monkees komen voorbij. Daydream Believer ga je straks horen. Maar we beginnen lekker met Earth, Wind and Fire. Dit is Fantasy op Radio Drenthe.

0: Chris Montez en The More I See You.
1: Op deze dag in...
0: Hoogste tijd om terug de tijd in te gaan. Terug naar deze dag, de 10e juli in het verleden. Ingezoomd natuurlijk op de muziek van de jaren 60 en de jaren 70. In 62 wordt er een bijzondere satelliet gelanceerd.
2: 10, 9, we have ignition sequence start. Engines on 5, 4, 3, 2, all engines running. Launch commit, liftoff. We have liftoff 49 minutes past the hour. The tower is clear.
0: Ja, het gaat om de Telstar en maakt een rechtstreekse verbinding tussen Amerika en Europa mogelijk. En hij kan maar liefst 60 telefoongesprekken doorsturen.
3: Deze zogenaamde Telstar-satelliet werd gelanceerd op Cape Canaveral met behulp van een Thor Delta-raket.
0: Ja, de Engelse muziekproducer Joe Meek die haakt hier snel op in. Hij neemt met de groep de Tornado's de instrumentale Telstar op. De plaat zal uiteindelijk 5 weken op nummer 1 staan in de Britse hitparade. In Amerika staan de Tornado's 3 weken op 1. Hoewel de Telstar-satelliet maar iets meer dan een half jaar actief is, draait hij nu 63 jaar later nog altijd in zijn rondjes om de aarde. De Amerikaanse countryzangeres Bobby Gentry uit Mississippi die neemt op deze dag in 1967 het zelfgeschreven Ode to Billy Joe op.
4: Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge.
0: Het liedje gaat over de zelfmoord van Billy Joe McAllister, die vanaf de Tallahatchie-brug in Mississippi is gesprongen. Ode to Billy Joe, die bereikt eind augustus de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade en blijft daar 4 weken staan. Goed, dan gaan we snel naar de zomer. Het is zomer, moet de platenmaatschappij van The Who hebben gedacht, als ze op deze dag in 1970 hun versie verschijnt van deze zomerklassieker.
5: Well, I went to the basket every day. But if I said,
6: no, that's how you gotta work with me.
5: Sometimes I wonder how I'm gonna do. There ain't no cure for the summertime.
0: The Summertime Blues is een cover van een nummer van Eddie Cochran. En een grote hit wordt de uitvoering van The Who niet. De plaat komt niet verder dan 38 in de Britse hitparade. Op deze dag in 1971 start er een uniek experiment met schrijver Godfried Bomans. Op de uitnodiging van radiopresentator Willem Ruis verblijft hij een week op het onbewoonde eiland Rottermerplaat. In een dagelijks radioprogramma is al snel duidelijk dat het verblijf van Bomans slecht bevalt.
7: Bredenburg naar Rottermerplaat. Bredenburg naar Rottermerplaat. Over.
8: Ja, ik ben blij dat je laat horen. Nu het volgende punt. In deze omstandigheden waarin ik zo verschrikkelijk moe ben en als maar drinken en niet eten. Weet ik niet wat ik zeggen moet dadelijk. Ik heb daar moeite mee. En ik wil ook geen paniek zaaien en... De flinke man met hangen die het uithoudt. Ik wil het wel uithouden. Maar ik vind het ook vervelend om iets heen te praten. Dat geeft aan de uitzending een soort geforceerde opgewektheid waar ik niet van hou.
0: Ja, nee, hij heeft het dus niet naar zijn zin in ieder geval op Rottermerplaat. Deze dag in 1971 komt deze single van Focus op 29 binnen in de Nederlandse top 40. Hocus Pocus. Het is de opvolger van hun hit House of the King, die een half jaar daarvoor in de hitlijsten staat. Hocus Pocus van Focus bereikt uiteindelijk de 10e plaats. Ook internationaal is Hocus Pocus een succes. In Groot-Brittannië bereikt hij de 20e plaats. In Amerika staat hij op nummer 9 en in Australië zelfs op plekje 15. Dan een vliegend vlug naar de Nederlandse top 40 van 10 juli 1977. Je hoort drie liedjes uit die top 40, dus van deze dag in 77. Twee hitmachines en een eendagsvlieg komen voorbij. Rod Stewart, die vinden we op 3 met I Don't Want To Talk About It. De eendagsvlieg Johnny Guitar Watson, die stijgt 10 juli van plekje 18 naar plekje 8. En we beginnen met Fleetwood Mac op plekje 20. Dit is Don't Stop op Radio Drenthe.

0: ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: 3:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een vastgoedontwikkelaar komt met een aangepast plan voor een vernieuwd stadion van FC Emmen. Wil binnen 3 jaar de Oude Meerdijk verbouwen en uitbreiden zodat er plek is voor 12.500 supporters. Er zijn meerdere motorrijders onderuit gegaan bij Loon door een laag los grind op de weg. De gemeente Assen geeft toe dat de waarschuwingsborden te snel zijn weggehaald, waardoor bestuurders werden verrast door het grind. En de terugkeer van een vaart in het centrum van Gasten Nijveen blijkt te duur. De gemeente Aanhunze vindt het initiatief dus niet haalbaar. Dit en meer nieuws vind je terug op onze website rtvdrenthe.nl en via de RTV Drenthe app. Dan de weersverwachtingen nog voor deze middag. Gert Voerman.
6: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwak tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets. En

0: Best of Dreams, The Love Child, daarvoor ook nog Dr. Hook en The Medicine Show.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, iedere zaterdag tussen 12 en 2 met onze eigen Jeffrey Verdel natuurlijk. Het beste van de Drentse Doezend. En we hebben inmiddels wat hitlijsten om uit te putten, zeg. Want in 2021 hadden we die eerste editie. En ook komend jaar hebben we gewoon alweer een nieuwe editie. Dus heel wat edities om uit te putten. 5 om precies te zijn. Ja, en ik heb nu een plaatje die in elke editie vertegenwoordigd is. We begonnen met een plek 410. Het jaar daarna een flinke keldering gemaakt naar 780. 88, toen weer een beetje teruggekrabbeld naar 463. In 2024 weer iets gezakt naar 691. En vervolgens weer iets opgekrabbeld afgelopen jaar op plekje 564. Ik heb het over de George Baker Selection en Paloma Blanca. Una Paloma Blanca, I'm just the bird in the sky. Een refrein dat George Baker ontelbaar vaak heeft gezongen. Ja, zelf heeft hij het volgende over gezegd in een interview. Ik weet nog goed waar en wanneer ik Paloma Blanca schreef. Dat was op een koude namiddag in de serre van mijn huis. Ik had net een blokfluit gekocht en ik zat er een beetje op te oefenen, een beetje te pingelen, een beetje te spelen. En opeens kwam dit riedeltje daarboven, ja. En een hit is geboren. Goed vertegenwoordigd dus in de Drentse Doezend. En ongetwijfeld, als we de traditie voort mogen zetten, dan is hij ook weer in de lijst van 2026 te vinden. Ja, wil je in die sferen blijven, in die Drentse Doezend sferen, dan zou ik jou adviseren deze hele zomer lekker iedere zaterdag tussen 12 en 2 naar het beste van de Drentse Doezend te luisteren. Natuurlijk met Jeffrey Verdel. Zoals gezegd, George Baker Selection nu in die terugblik van de Drentse Doezend. Paloma Blanca.

Grapefruits en Deep Water hier op Radio Drenthe. Daarvoor dus die klassieker uit de Drentse duizend, George Baker Selection. En de Witte Duif, oftewel Paloma Blanca. Zometeen twee liedjes achter elkaar van in dit geval dezelfde artiest in de jukebox. Ja, en er zit een reden achter. Natuurlijk, zoals dit programma aan elkaar hangt van redenen. De Monkees zometeen.

Gelukkig heeft René Steenbergen die sleutel hier achtergelaten. En kan ik jou een jukeboxje voorschotelen met twee keer de Monkees achter elkaar. Ja, Star Maker af alle letteren. De Monkees die bestaan uit een van tevoren vastgesteld concert bij elkaar gezochte acteurs, annex muzikanten. En de makers van de Monkees die zijn halverwege de jaren 60 precies op tijd, omdat de Beatles met hun nieuwe artistiek verantwoorde Revolver een flink gat hebben achtergelaten in de poppy boyband markt. Door twee hits, zometeen Team of the Monkees, maar we beginnen met Daydream Believer. Ja, een prachtige, prachtige plaat die een dikke nummer 1 hit werd in Amerika. Nummer staat eveneens bekend om zijn grappige opening, waarin leadzanger Davy Jones de overige bandleden vraagt welk nummer ze eigenlijk gaan opnemen. Waarop het antwoord is 7A! Oh.

0: Meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: Kaoma, Lambada. Ja, het is zomer, mensen.
1: Studio Steenbergen. Met Thomas Eggens.
0: Yes, yes, het is 4:08. We gaan eens eventjes naar de koffieautomaat praten. Doe maar aan denken dat ik zo meteen zelf ook nog wel even lekker naar de koffieautomaat ga. Een bakje pleur gaat er zeker nog wel in. Waar wordt er eigenlijk over gekletst? Wat zijn opvallende berichten uit de media? Ik neem er even een paar met je door. Op deze vrijdagmiddag, 4:10. In Stormbeek Bever heeft een oma per ongeluk het verkeerde kindje meegenomen van de kinderopvang. Ze kwam haar kleinzoon ophalen, maar ging gisteravond toch met een andere peuter in de buggy weg. Burgemeester noemde het een ongelukkige vergissing. De ouders hadden doorgegeven dat de oma het kind zou komen halen. De twee kinderen lijken heel erg op elkaar. En het kindje dat werd meegenomen reageerde ook meteen enthousiast op de oma. En daarom leek er op dat moment helemaal niks aan de hand. Toen de ouders van dat andere kindje bij de opvang kwamen, merkten ze dat hun kind er niet meer was. De oma ontdekte zelf dat ze niet haar eigen kleinkind bij zich had. Ze heeft het kindje daarna vrijwel direct teruggebracht. Ja, dan op social media gaat een video rond van een opvallende uitvaart in Amsterdam. Daar trad een paaldanseres op tijdens het afscheid van een oude echtpaar. Ieder die samen met zijn man Chris uitvaarten organiseert, houdt niet van standaard afscheidsdiensten. Ik probeer altijd iets persoonlijks te vinden, zodat een uitvaart echt bij iemand past. Er kan veel meer dan mensen denken. De vrouw was een bekende verschijning op de Amsterdamse Wallen. Samen met haar man richtte ze een van de bekendste nachtclubs van de stad op. Ja, toen Ide voorstelde om iets met die nachtclub terug te brengen naar de uitvaart, waren de dochter en de schoonzoon eerst wat terughoudend. Maar het idee bleef toch hangen. Uiteindelijk kwamen de nabestaanden zelf met een bijzondere vraag of er een paaldanspaal in de aula kon worden neergezet. Ik weet zeker dat ze die vraag bij het crematorium nog nooit hadden gekregen, vertelt Ide lachend. De aanwezigen die wisten van niets. Ineens begon de show Must Go On van Queen. Een van de paaldanseressen die liep met een cape door het gangpad. De mensen keken elkaar aan. Wat gebeurt hier nou? Ja, ik zou, als ik daar in die zaal zou zitten, dan denk ik echt, wat gebeurt hier wat? Ja, toen gooide ze haar cape af en liep naar de paal en gaf ze een optreden. Ik stond daar echt van te genieten. En de rest ook van de zaal uiteindelijk, zegt de uitvaartondernemster. Ja, een bijzonder uitvaartbedrijf. Ja, zo heb je er wel meer in ieder geval.
2: Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Chris van der Stort. Van de firma Dat Lijkt Erop. Ik zeg wel eens kisten van de stort voor als je toch weer bakken wordt. Maar garantie kunnen we niet geven, maar misschien kom je weer te leven. Laat ik zo zeggen, met een crematie achter de rug kom je sowieso niet meer terug. Schitterend. Dit is een modellig herintrede. Bladgoud, Canadees eiken kopen, inox, echtglas, mag wat kosten. Kost ook wat, heb je ook wat. Prachtig modelletje. We lopen er even omheen, we lopen er even doorheen. Dan krijg je even een indruk van dit top-exemplaatje. We beginnen meteen eventjes met de extended kenmerken van deze kadavercaravan. En wat dan meteen opvalt, is het even bennenkoepeltje. Ja, maar je hebt toch de neiging dat als je wakker wordt in de kist, dan meteen rechtop te gaan zitten, sla je zomaar de fontanel tegen het eiken. Nu niet. Nu ga je rechtop zitten. Je komt gelijk met je hoofd in het evenwennenkoepeltje. Kijk je om je heen en denk, goh, wat kan Nederland dan mooi zijn onder de grond. Brievenbusje voor de postmortem. En voor de posttraumatische ervaring. Dan hangt een touwtje uit, zijn ze die thuis één keer trekken, kun je er zo in. Alles is mogelijk.

0: Lighthouse Family hier op Radio Drenthe. Ja, hij liet Hoogeveen achter zich om samen met zijn partner een prachtig mooie kapperszaak in Spanje te beginnen. Maar de microfoon hing hij zeker niet aan de wilgen. Sterker nog, er is een nieuwe muziek. En voor de videoclip en het stadsfestival in Hometown natuurlijk reist hij gewoon weer af naar Hoogeveen. Ik heb het over niemand minder dan Jeffrey Kuipers. Jeffrey, een hele goede middag.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Ja, verder kom ik ook niet hoor.
0: Oh, dat... Hoe lang zit je daar nou al, Jeffrey?
1: Vanaf september vorig jaar.
0: Ja, en dan nog geen enkel woordje Spaans?
1: Ja, luister, we hebben buren uit Lichtenvoorde, we hebben buren uit Enschede. We wonen nog wel in een redelijke leuke wijk. Maar het zijn alleen maar Nederlanders die er zitten. Dus we hebben nog weinig geleerd.
0: Ja, ja, je zit in zo'n Nederlandse enclave, zeg maar.
1: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar we werden verliefd op een huis en nou ja, dan ga je daar wonen natuurlijk.
0: Ja, ja, hoe bevalt het daar, Jeffrey?
1: Ja, nou ja, alles wat je ervan verwacht is de waarheid. Het is altijd mooi weer. Ik ben voornamelijk zijn we voor de winter naar Spanje gegaan. Ik heb nogal wel snel depressieve, weemoedige buien. En in de winter hier is het gewoon allemaal lekker zonnig en blauwe luchten en ja, heerlijk.
0: Ja, maar hoe gaan de zaken daar? Want jullie hebben daar een kapperszaak geopend. Loopt dat ook een beetje?
1: Ja, we hebben eigenlijk het eerste half jaar supergoed gedraaid. En toen gingen de overwinteraars een beetje uitreizen. Dat zijn natuurlijk meestal Nederlanders. Dus we hebben nu iets mindere tijd. Maar goed, de vangen met mijn optredens wel weer op.
0: Ja.
1: Gelukkig zijn we niet alleen daarvan afhankelijk. Dus ja, het is nog een beetje een flexibel project. Misschien zitten we over 5 jaar weer heel erg anders, ik weet het niet.
0: Ja, heerlijk.
1: Maar voor nu is het in elk geval hartstikke leuk.
0: Nou, fantastisch. En daar gaat het toch ook om?
1: Ja.
0: Zo is dat.
1: Ja, we wilden gewoon niet te laat naar Spanje, weet je wel. Je kan wel doen als je 65 bent, maar wie weet of je dan nog leeft.
0: Exact, exact. En nu die beslissing maken. En nieuwe muziek, veel te lange nacht. Het laat zich raden, maar waar gaat het over?
1: Nou, ik had een hele andere plaat gemaakt eigenlijk. En die hadden we een beetje uitgestuurd hier. En er was niet zo'n hele goede reactie op gekomen. Het was een beetje een gimmick.
0: Oh ja.
1: Maar dat vond het niet zo heel leuk. Ik heb deze plaat in de week of 4 in elkaar geramd. En veel te lange nacht gaat eigenlijk over dat je altijd hele goede voornemens hebt. Maar zodra de bar in zicht is, dat het als sneeuw als het horizon verdwijnt, zeg maar.
0: Ik heb de clip ook net eens even zitten bekijken. Als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen, het is in Spanje opgenomen. Maar je hebt dit gewoon in Hoogeveen opgenomen, die videoclip, toch?
1: Nou ja, we zouden sowieso in Nederland zijn. En qua planning kwam dat veel beter uit. En het was gelukkig mooi weer. Dus het lijkt heel Spaans. Daar hebben we ook alles aan gedaan. Maar het was gewoon in Hoogeveen.
0: Ja, ik wou zeggen, de planning is het dan nu in Hoogeveen opgenomen. Maar ik wou zeggen, dan woon je in Spanje. Dan zou je toch zeggen, dan ga je daar die videoclip toch opnemen?
1: Ja, dat hadden we met het nummer wat nog niet uit is gekomen ook gedaan. We hadden de crew naar Spanje gehaald, maar ja, dit was gewoon praktischer. Dus.
0: Ja, nou, ook
1: soms komt dat zo uit, hè?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dan heb je natuurlijk bij Nijstad heb je een mooie locatie om daar toch een beetje die Spaanse gevoelens te krijgen, toch?
1: Ja, dat is goed gelukt, vind ik zelf.
0: Absoluut, helemaal mee eens. Hey, ook het Stadsfestival in Hoogeveen, daar stond je op het podium. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland, heb ik gelezen.
1: Nee, dat klopt. Het was eigenlijk niet zo'n heel groot podium. En ik denk dat de organisatie niet helemaal verwacht had dat er zoveel mensen op mij... Ah, ik zelf ook niet trouwens hoor, het was echt gekkenhuis. Maar het zat gewoon vol en er wilden nog heel veel mensen naar binnen. En ja, het was gewoon niet veilig genoeg. Dus op een gegeven moment had ik 3 liedjes gezongen. En toen zei de organisatie, we moeten stoppen, want de veiligheid gaat voor. Nou ja, daar ben ik natuurlijk zelf ook helemaal voor.
0: Ja.
1: Maar het was wel een beetje jammer, want het was echt superleuk. Iedereen was helemaal dol, dus het was echt leuk om mee te maken.
0: Ja, ik zag die beelden ook op je Facebookpagina voorbij komen. En de setting was echt prachtig. Een soort van, ja, een mooie tent met allemaal lichtjes en zo. En dan heel, ja, jij stond wel wat lager, zeg maar, op een podium. Alleen inderdaad niet veel plek voor mensen. Dat viel dan tegen dan.
1: Ja, nou, ik denk dat gewoon, ja, er kwamen zoveel mensen op af. Ik denk ook wel dat het te maken heeft dat we natuurlijk altijd een zaak hebben gehad in Hoogeveen, Zuidwolde. Dat je heel veel mensen kent die al heel lang niet meer gezien hebt. Iedereen heeft het Spanje-verhaal natuurlijk enorm gevolgd online. Ja, daar is gewoon heel veel respons op geweest. Ik denk dat iedereen het gewoon leuk vond om Jeff even te zien. En ja, dat ging even verkeerd.
0: Ja,
1: kan gebeuren.
0: Kan gebeuren. Uiteindelijk veiligheid voor alles. Ja, en er zit maar één ding op volgend jaar. Hoofdpodium.
1: De main stage.
0: Help ja, dat dacht ik ook.
1: Dus, daar zijn we nog over aan het onderhandelen. Dus mocht er iemand luisteren van het Stadsfestival, jullie zijn nog niet klaar met mij.
0: Heel goed, heel goed. Hey, ja. Maar merk jij ook dat dat Nederlandse lied gewoon steeds populairder wordt? Ook met een Justin de Wild en een Rutger van Barneveld gewoon in de Nederlandse top 40. Merk jij dat die populariteit ook voor jouw muziek gewoon groter wordt de laatste tijd?
1: Ik denk dat de jeugd tegenwoordig niet meer zo denkt als vroeger. Dat vroeger was volksmuziek natuurlijk ordinair, goedkoop, nou ja, noem maar op. Weet je wel, zo werd het altijd een beetje weggezet. Maar als ik zie dat bij het Stadfestival ook dat Henk Wijngaarden optreedt en dat iedereen naar die tent ging en al die jeugd al die liedjes mee kunnen zingen, dan denk ik ook, wat gebeurt er, weet je wel. Maar ja, blijkbaar is er toch een revival van dat Nederlandse lied en wordt het alleen maar sterker en maar goed ook.
0: Ja, tuurlijk. Absoluut. Zeker. Ook positief voor jou natuurlijk. Want wat zijn de verdere plannen voor deze zomer en daarna?
1: Nou ja, eigenlijk nu een plaat uitbrengen, kijken hoe die landt, veel optreden, de volgende plaat en dan weer door. En dan gewoon zien waar we terechtkomen.
0: Zo is dat.
1: Ik heb wel hele grote plannen in de toekomst, maar daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Dus dat hou ik lekker voor mezelf.
0: Daar horen we dat vanzelf, denk ik.
1: Ja, en weet je, het kost heel veel geld tegenwoordig. Vroeger maak je een plaatje en een clip als je 5.000 euro kwijt. En nu gaat het al gauw naar de 8,5, 9 als je met goede mensen wil werken. De investeringen zijn ook best wel hoog, dus er moet op een gegeven moment natuurlijk wel weer terugkomen.
0: Zo is dat, zo is dat. Maar er nog wel veel optredens gepland deze zomer?
1: Ja, hier in Spanje wel wat en in Nederland wel wat. En we hebben natuurlijk de salon, dus je pendelt gewoon een beetje heen en weer. En het paard wat het hard gaat lopen in de race, daar springen we gewoon op.
0: Hartstikke goed. Het is je allemaal gegund, alle geluk toegewenst. En nou, we houden die grootste plannen van je in de gaten, zou ik zeggen.
1: Komt helemaal goed. En bedankt voor je telefoontje.
0: Zo is dat. Het podium is voor jou de nieuwe Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht. Ah.

0: buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Het is 4:30, de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De Jeugdbescherming Noord krijgt €370.000 extra van Drentse gemeente. Dat geld is nodig om de problemen binnen de organisatie verder op te lossen. Vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk komt met een aangepast plan voor een vernieuwd stadion van FC Emmen. Binnen 3 jaar moet de Oude Meerdijk verbouwd worden en uitgebreid, zodat er plek is voor 12.500 supporters. En meerdere motorrijders zijn onderuit gegaan bij Loon door een laag los grind op de weg. De gemeente Assen geeft toe dat de waarschuwingsborden te snel zijn weggehaald, waardoor bestuurders werden verrast door het grind. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we voor de weersverwachtingen nog naar Gert Voerman.
5: Vanmiddag is er vrij veel zon. Er ontstaan er wat stapelwolken, maar de zon blijft overheersen. En eind van de middag is het overal weer zonnig. En mooie temperaturen, 24, 25 graden in het noordwesten. Regionaal 26 graden in het zuidoosten met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond zomers, lekker warm. Vannacht keert de bewolking weer terug. Maar morgen opnieuw droog en zonnig. Met nog toch wat warmere condities in de middag ten opzichte van vandaag.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: UB40 en Maybe Tomorrow. Ja, hoogste tijd om weer dat spelletje te spelen. Voor de laatste keer deze week, want volgende week gaan we weer een heel ander spel spelen. En maak je kans op die Classic Grand Prix kaarten. Nu eerst het spelletje Remember the Music. Ja, ik noem het iedere keer een soort van kruising tussen Hitster en een ander bordspel. Nu gefocust op de muziek. Er zijn 3 versies van Remember the Music van eigen bodem. Die gaan we nu spelen overigens. Er is een film- en series versie. En er is een old versie, dus ja, internationale muziek. En daarin, en ook in deze versie trouwens, gaan we enkel alleen op zoek naar een band of een artiest. En bij die films en series versie, ja, kun jij ook op zoek gaan. Niet alleen naar de muziek, maar vooral naar de film en de serie waarin die muziek dus wordt gebruikt. Daar gaat het daarom. Je krijgt 3 hints, waarvan 1 muzikale hint. Kun je zo'n QR-code kun je scannen en dan kom je dan op een liedje van die bepaalde artiest. Beginnen met hint 1. Deze voormalige prof- en zaalvoetballer is geboren op 7 april 1965 in Berlicum. En werd op zijn 14e ontdekt door Pierre Cardner, vader Abraham, tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Na zijn voetbaljaren keerde hij in 2006 als zanger terug uit de anonimiteit met een duet dat hij opnam met Annie Schulder, ex-zangeres van BZN. En dan het fragmentje krijgt een heel kort fragmentje van 7 seconden. Komt hij aan.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik.
0: Ja, welke artiest ben ik nou op zoek? Jij maakt kans op dus dat spelletje Remember the Music om dat lekker thuis te gaan spelen deze zomervakantie. Ja, welke artiest zoek ik? 0592-3311-88. Laat maar even van je horen. 0592-3311-88. En misschien mag ik jou zo meteen blij maken met dat leuke spelletje.

0: Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Het is tijd voor het spelletje Remember the Music. Te verkrijgen in 3 versies. Op dit moment spelen wij de versie van eigen bodem. Maar je zou ook kunnen gaan voor de all-time. Of de movies and series versie. Ja, nu val je met de neus in de boter, Ilona. Want we spelen van eigen bodem. Goedemiddag, Ilona.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Uit Koekangen.
1: Ja, Koekangerveld.
0: Koekangerveld. Hoe dicht ligt dat bij elkaar?
1: Ja, nog geen anderhalve kilometer, denk ik.
0: Oké. Nou, vraag maar weer dan.
1: Inderdaad.
0: Hoe is het in Koekangerveld?
1: Nou, momenteel lekker warm.
0: Ja, hè? Het eindelijk weer.
1: Dat bedoel ik.
0: Ach, wij lagen de hele tijd onder dat wolkendek. Heel Nederland was aan het genieten van de zomer. En waar is het vakantie? Ja, hier in Noord-Nederland. En wij hebben bewolking. Nou,
1: dat was inderdaad, is het zo, ja.
0: Slecht geregeld. Heb jij zelf een vakantie? Of ga je nog op vakantie?
1: Ik moet nog een weekje en dan gaan we weg.
0: Ach, heerlijk. En waar gaat de reis naartoe?
1: Lekker naar Nederland. We gaan richting Winterswijk.
0: Ach, wat heerlijk. Dat is een mooi gebied.
1: Ja, mooi fietsen. Heerlijk. Ja,
0: tegen de grens aan, dus je ook nog even over de rup kunnen.
1: Ja, kunnen we ook nog doen, hè? Van de boodschappen.
0: Ja, zo is dat. Ja, lekker goedkoop drank inslaan natuurlijk.
1: Kan ook, ja, kan ook.
0: Hey, wat ontzettend. En dan op de camping? Of,
1: Ja, caravan.
0: Ach, wat heerlijk. Lekker met de sleurhut. Nou, ik hoop van harte dat je heerlijk weer erbij krijgt.
1: Ik ook, maar dat hoop ik voor iedereen. Dus,
0: zo is dat. Hey, zeg, Ilona, ik had een aantal hints jou voorgeschoteld. Niet alleen jou, maar alle andere luisteraars ook. Jij bent er doorheen gekomen. Ik ga ze nog een keer herhalen. Mag je me daarna het antwoord geven, goed?
1: Ja, is goed.
0: Deze voormalige prof- en zaalvoetballer is geboren op 7 april 1965 in Berlicum. En werd op zijn 14e ontdekt door niemand minder dan Pierre Carter. Vader Abraham natuurlijk. Ja, tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Na zijn voetballende jaren keerde hij in 2006 als zanger terug uit de anonimiteit. Met een duet dat hij opnam met Annie Schilder, ex-zangeres van BZN. En ja, dan kun je dus het kaartje scannen als je dan thuis bent en dat speelt. En dan komt er dit geluid uit.
2: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik.
0: En Ilona dacht toen
1: John de Bever.
0: John de Bever, zeker weten?
1: Ja, zeker weten.
0: Jij
1: krijgt die lach
0: niet van mijn gezicht. Ja, fantastisch. Precies. Heerlijk, heerlijk. Hey, van harte gefeliciteerd. Ik ga de versie van eigen bodem naar jou opsturen naar Koekangerveld. Heel erg belangrijk natuurlijk.
1: Ja.
0: En als het goed is, kun je hem dan nog net meenemen in de sleurhut.
1: Oh, we gaan het meemaken.
0: Hartstikke goed. Hey, mag ik jou onwijs bedanken?
1: Ja, zeker.
0: Dank voor
1: en
0: je deelname.
1: En succes in de toekomst.
0: Hey, dankjewel. Jij was mijn allerlaatste prijswinnaar.
1: Oh ja, kijk. Okay.
0: Zo
1: ja,
0: is dat.
1: Helemaal goed.
0: Hey, Ilona, dank en fijne vakantie, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Doei.

0: John de Bever en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ook weer extra populariteit toen die dames, de dames van Oranje, de Oranje Leeuwinnen, Europees kampioen werden. Ja, was dit een soort van, ja, hun mascotte, John de Bever. En dit liedje zongen zij in de kleedkamer. Het leverde Ilona in ieder geval dat prachtige spelletje Remember the Music op, die ze lekker in de sleurhut kan gaan spelen deze zomer, als ze op de camping staat. Het is bijna 5 uur, dus dat betekent dat we nog 1 uurtje Studio Steenberg te gaan hebben. En dat betekent nog 1 uurtje voor mij hier op Radio Drenthe. En dan zit mijn carrière hier bij Radio Drenthe er helemaal op. We gaan er nog even een feestje van maken, want we gaan lekker terugblikken op deze dag op Radio Drenthe. En er is natuurlijk heel veel mooie muziek.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
9: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
10: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking.

0: van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen met Thomas Eggend.

0: Rigera en Vamos a la Playa. Nou, nog heel veel geduld. En daar zit meneer ook, Vamos a la Playa.
1: Studio Steenbergen. Met Thomas Eggens.
0: Yes, mijn allerlaatste uurtje hier op Radio Drenthe. Maar we gaan gewoon lekker doen als anders. Namelijk het beste van Radio Drenthe vandaag. Met onder andere het Hunebedcentrum. Ja, in het nieuws. Want die had 3 jaar lang een bijzondere verloren diamant in zijn bezit. Zonder dat te weten. Ja, hoe dat precies zit, vertelde directeur Harry Wolters vanochtend aan Judith. En het was de laatste dag van Aldert op de trekker. En hij bleef maar leveren. Vanochtend zelfs een klein concert. Wat dat allemaal, wat niet allemaal kan ontstaan uit de toevallige ontmoetingen. En 60 jaar, zo lang wordt er in Bosbad Zwitserland. Gezwommen. Gisteren werd er daarom een speciaal voor het jubileum gemaakte fototentoonstelling geopend. En onze verslaggever Mart Beuker die was daar natuurlijk bij. Dat en heel veel fijne muziek. Ja, niet aan de muzieksamensteller vertellen hier bij Radio Drenthe. Maar ook muziek van eigen keuze. Nu nog niet, zometeen wel. Even een paar persoonlijke favorieten erin fietsen. Kan nu nog, toch? Waarom niet? Zometeen ook Barry White en Fleetwood Mac. Total Touch gaat ook voorbij komen. Maar eerst deze klassieker van Marco Borsato. Dit is Binnen.

0: Marco Borsato en binnen. We gaan naar het Hunebedcentrum in Borgen, want die had 3 jaar lang een bijzondere verloren diamant in zijn bezit. Zonder dat te weten hoe dat zit, vertelde directeur Harry Wolters vanochtend aan Judith in de uitzending.
1: Ja, het is op zich heel bijzonder. We zijn natuurlijk een archeologisch museum, maar sinds 10 jaar ook geologie is iets waar wij mee doen. Het heeft ook alles te maken met het Geopark. En we merkten tegelijkertijd dat heel veel andere musea eigenlijk wel af wilden van hun geologische collecties. Toen hebben wij gezegd, nou, kom maar op. Want er zit altijd een prachtig verhaal achter natuurlijk. Nou, zo ook het Universiteitsmuseum in Groningen. Die had ooit weer de collectie overgenomen van het voormalig Natuurhistorisch Museum in Groningen. En die hadden dan hele grote collecties staan. En die zeiden, nou, wij hoeven het niet meer. Als jullie dat willen, dan haal maar op. Ja. Nou ja, wij keurig met een paar busjes erheen, alles ophalen. Een enorme collectie, maar een heel bijzondere collectie ook. En er zat ook nog een hele rare collectie tussen, want er waren een stuk of 40 kistjes met stenen uit Urk. Maar Urk, wat moeten wij daarmee? Dus we hebben het gewoon in de loods gezet in Staatskanaal. Ja. En er eigenlijk niet meer naar gekeken. Totdat twee gebroeders Post uit Urk ons belden. En die zei, nou, wij hebben dat ooit geschonken aan Groningen. Maar we willen het eigenlijk wel terug. Want we willen dat onderzoeken en dan willen wij het naar het museum in Schokland brengen. Nou, ik al lang blij, want wij deden er toch niks mee. Dus hup, die kistjes, 40 stuks, naar Urk. En die gebroeders Post, die hebben daar een paar maanden al die kistjes doorgevosseld en al die stenen, die fossieltjes. Ja, en op een gegeven moment waren ze klaar. En toen kreeg onze conservator Harry Huisman, die ooit in het Natuurhistorisch Museum in Groningen heeft gewerkt, die kreeg een foto van, leuk al die kalkstenen, maar er zat ook een heel gek steentje bij met een stukje glas erop. We weten niet waar we ermee moeten. Nou, Harry Huisman, die dus ooit in dat museum had gewerkt, die wist als geen ander. Maar dit is een diamant die in 2008 is gestolen vanuit het Natuurhistorisch Museum. En dat was grote ophef toen de tijd. Dat stond in de krant en in het nieuws. Dat was het steentje. Hij heeft niks gezegd tegen die mensen, behalve van, nou, we willen hem wel graag terug, want die hoort in onze collectie. En een paar weken later kwamen de gebroeders Post met dat steentje. Het is op zich geen groot steentje, maar ja, diamant is meestal niet zo heel groot natuurlijk. En toen was hij, Harry Huisman, die was helemaal verguld. En die dit is hem, niet te geloven. En die gebroeders Post, die keek wel even heel bijzonder van, oké, dit is dus een diamant.
2: En die voelde genaaid, om het maar even te zeggen?
1: Dat niet, zijn hele eerlijke mensen, maar ze vonden het wel bijzonder dat zij dus al die tijd gewoon een diamant gewoon in een broekzak hadden.
2: Maar is dat de diamant zoals wij dat kennen, in een ring of met sieraden en juwelen?
1: Ja, dit is een ruwe diamant, dus voordat die een sieraad wordt. Ja? Maar het is een hele mooie, want hij is perfect van kristalstructuur. Dus het is echt uit het boekje zoals die eigenlijk zou moeten groeien. Dus met een hele, hele mooie scherpe randen eraan. En die zit nog in de steen ook. Meestal heb je losse stenen, maar deze zit nog in de oorspronkelijke steen. Dus het is niet zo groot, 4 centimeter ongeveer, maar die diamant zit er heel mooi bovenop.
2: Ja, maar is dat dan heel waardevol? Niet alleen cultuur, historisch of weet ik veel wat. Maar ook qua poen, zomaar zeggen?
1: Ik heb geen idee hoeveel die waard is, maar het is een verzamelaarsobject. Hè, want je kunt er niet direct, denk ik, een sieraad van maken. Ja, kan misschien, maar ik weet misschien ergens tussen de 5 en 10.000 euro. Maar het is niet direct die waarde. Het is vooral dat het was een van de topstukken uit hun collectie. En die is gewoon toch weer teruggevonden.
2: En wat staat er vandaag te gebeuren?
1: Nou, om 10 uur dan wordt die officieel overhandigd aan het Universiteitsmuseum in Groningen. Want we vinden natuurlijk dat die weer daar hoort waar die ook ooit vandaan is gekomen. En dan wordt er een kleine expositie omheen gemaakt. Dus 10 uur overhandigen wij hem weer officieel aan Groningen. Het gaat van Drenthe weer terug naar Groningen.

0: Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Het was de laatste dag van Aldert op de trekker en hij blijft maar leveren. Vanochtend zelfs een klein concert, wat allemaal niet kan ontstaan uit een toevallige ontmoeting.
1: De koster van de kerk van Nijvingen, die was aan de straat drak aan, inderdaad aan het hemmen. Die was de boel aan het aanvegen, de koren stieten nog en de hark en de bessen, et cetera. En toen reden we er langs. Ik zei, ben je koster van deze kerk? Ja, zeggen. Ik zei, mogen wij dan wel even in de kerk? Ik, ah ja, waar jongen, dan moet ik even de sleutel ophalen. Teun, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Ja. Dat is wel het meest historische plekje van Nijvingen eigenlijk.
2: Ja, moet je wel opreken, ja. Ik denk, wat is dat voor een man met die trekker? Toen zag ik ineens dat jullie het waren van de trektocht.
1: Wij waren het.
2: Ja, precies. Mooi man.
1: Je hebt intussen wel even de sleutel opgehaald van de kerk. Een moderne sleutel op een mooie grote houten deuren. En zo komen we in die Barbara-kerk in Hedden.
2: Barbara-kerk, ja.
1: Ach, moet je horen. Heden zijn wij aangekomen. Mooi kerkje dit.
2: Mooi kerkje, hè?
1: Ja. Elke zondag wordt hij nog dienst gehouden, dan moet je nagaan. Eigenlijk naar zo'n mooi authentiek inricht, hè, met die houten banken en zo.
2: Ja, originele banken daar aan de kant nog voor de ouderlingen en de diakens.
1: Ja, dat moet natuurlijk wel in de pet afdoen. Hè,
2: ja, in de kerk moet je met de pet afdoen.
1: Ja, dat moet ik zeggen,
2: hè.
1: Moet ik even denken. Ja. Wat is het meest bijzondere object eigenlijk in deze kerk? Enig idee?
2: Voor mij is dat orgel die altijd het mooiste.
1: Ja.
2: En voor jou misschien ook, want je bent ook organist.
1: Ja, maar hoe oud is dat orgel? Ken je
2: dat? Dat orgel is van Maarschalken Weert.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel een bekende orgelbouwer.
1: Dat is niet de minste. Is het bespeelbaar? Want de meeste organisten die willen niet namen.
2: Ja, zeker. Bij de remorsvullen.
1: Jij kan dat wel leren.
2: Natuurlijk wel.
1: Nou, klinkt dit stichtelijk of niet?
3: Enorm.
1: Ja, geweldig. Nou, dat. Een mooi orgel is dit, Deun.
2: Ja, leuk denk ik. Ja, zeker. Ja, wel geweldig mooi. Er zijn hele mooie stemmetjes op, hoor.
1: Het is klein, maar fijn. Er zit een aanhang pedaal en een klavier voor de kennis. Maar
2: er zit zelfs nog een paar tongwerkjes op.
1: Ook nog eens.
2: Ja, zeker.
1: Er wordt er wat schelder van, hè. Eens even kijken of ik die vinden kan. Dion is de Dulciaan. Ik kijk. Maar wil je een klein stembeurtje hebben, maar dat moest ze heel vaak.
2: Ja, maar dat heeft ook met temperatuurswisseling te maken.
1: Ja, precies, vooral. Ja, ik weet het. Oh, er zit zelfs nog een tremulant op.
2: Tremulant zit er nog op, dan kan je hem een beetje laten zweven.
1: Ja, zo moet je laten zweven. Kun je zelf ook spullen, Teun?
2: Nou, speel niet mij. Een klein beetje. Ik speel wel eens als iedereen weg is.
1: Oh, dan valt hier nou van alles naar beneden. Wat gebeurt er? Wat is dat? Oh, wacht even. Dat is een knieper. Oh, voor de muziek, denk ik.
2: Ja, denk het. Zal dat.
1: Ja, dat gebeurt nog wel eens. De muziek. Nou, hier leer je nog, Wim. Maar dan mogen we weer verder. Maar dan schieten wij niet op. Maar dit is wel een klein snoepje, dit. Wacht even.

Fleetwood Mac en Everywhere hier op Radio Drenthe, waar het zometeen alweer tijd is voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Zometeen na 5:30 gaan we weer verder met de hoogtepunten van Radio Drenthe.

0: op je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Het is 5:30 geweest, tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De Jeugdbescherming Noord krijgt €370.000 extra van Drentse gemeente. Dat geld is nodig om de problemen binnen de organisatie verder op te lossen. Vastgoedontwikkelaar Peter van Dijk die komt met een aangepast plan voor een vernieuwd stadion van FC Emmen. Hij wil binnen 3 jaar de Oude Meerdijk verbouwen en uitbreiden, zodat er plek is voor 12.500 supporters. En meerdere motorrijders zijn onderuit gegaan bij Loon door een lage los grind op de weg. De gemeente Assen geeft toe dat de waarschuwingsborden te snel zijn weggehaald, waardoor bestuurders werden verrast door het grind op de weg. Nou, dit en meer nieuws vind je via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. En dan gaan we naar het weer. Gert, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
5: Hoe is het ermee, Gert?
6: Ja, goed. En met jou?
5: Ja, een beetje weemoedig op dit moment.
6: Want?
5: Ja, mijn laatste show hier op Radio Drenthe.
6: Oh ja, daar kan me alles bij voorstellen. Ja, daar kan me voorstellen.
5: En straks lekker op vakantie.
6: Ja,
5: heb jij nog vakantieplannen, Gert?
6: We zijn nog 10 dagen al weg geweest.
5: Ach.
6: Ja, wanneer was dat? Laatste week van juni.
5: En waar ging de reis naartoe?
6: Naar Zeeland, naar Renesse.
5: Oh, wat heerlijk zeg.
6: Mooi weer gehad.
5: Even feesten in Renesse.
6: Het was feest in Renesse. Ik weet niet of het rots kwam, maar het was feest in Renesse.
5: Ja, Renesse stond altijd bekend als voor de jeugd natuurlijk. Met alle discotheken en dat soort dingen. Maar dat is nu niet meer zo volgens mij.
6: Nee, ik heb een paar grijze haakjes.
5: Ja. Hey, Gert, laten we maar snel over het weer gaan hebben. Wat gaat dat doen de komende tijd? Want volgens mij is het zomer.
6: Ja, het is zomer en dat blijft zomer. Vandaag, wat mij betreft, weerkundig gezien een fantastische dag. Mooie temperaturen op veel plaatsen, zeg maar tussen de 25 en heel lokaal 28 graden. Een paar voorbeelden. Holstolt zit op 26,7. Coevorde 26,5. Schonebeek 28 rond en Wijster 25,4. En de rest van de station zat ertussenin. De stapelwolken zijn momenteel te oplossen. Zijn al voor een groot deel verdwenen. En de rest van de avond, een mooie zomeravond, blijft nog wel lang boven de 20. Pas als het echt donker wordt, komt hij onder de 20. En vannacht uiteindelijk 13 tot 14 graden. Dan komt er wel weer laaghangende bewolking binnen. Maar dat is vannacht pas vanaf de Noordzee. Nevelig, heel lokaal misschien een mistbankje. En morgenochtend wordt die laaghangende bewolking weer opgeruimd. Ik denk een beetje vergelijkbaar met vandaag. En dan opnieuw veel zon. Ik denk weinig of geen stapelwolken meer. Die temperatuur die valt wat hoger uit. Ik denk toch op veel plaatsen in de provincie zo'n 28, 29 graden. Misschien wel een lokale tropische 30 graden. Maar dat is dan echt in de steden. De meeste plaatsen 28, 29 graden. Zondag ook misschien een gaatje frisser. Maar we hebben het over. Het zit nog ruim boven de 25 graden. En als je dan vervolgens kijkt naar maandag en dinsdag, blijft het droog. Het blijft zonnig. En vooral op dinsdag gaan die temperaturen weer omhoog.
5: Nou, wat heerlijk zeg. Het is echt gewoon zomer. Alleen niet van dat snikhete, benauwde pufweer, toch?
6: Nee, voorlopig niet. Het is echt anders dan de vorige keer. Ten eerste ligt die temperaturen ook in Drenthe wat lager. Toen hadden we ook een enkele dag uit mijn hoofd richting de 35.
5: Ja.
6: Maar veel belangrijker is dat die luchtvochtigheid een stuk lager is. En dat maakt het een stuk aangenaam. Maar het zou wel kunnen zijn, richting woensdag, donderdag komt er zo'n Franse onweerstoring over Frankrijk, België dichterbij. En dan zou er een hoeveelheid zeer warme, misschien tropische vochtige lucht over Drenthe kunnen uitstromen. Loopt er een beetje om. En dan zal die luchtvochtigheid in de loop van de week gaan oplopen. Maar dat is nog een hele serie dagen weg. Is het heel aangenaam. 30 graden is voor sommige mensen ook wel een beetje te veel. Maar het is in ieder geval volop zomer. Dat zou niemand kunnen ontkennen.
5: Heerlijk zeg. Nou, ik ga mijn bikini uit de mottenballen halen. Goed?
6: Helemaal goed.
5: Hey Gert, dankjewel. Hey, hoi.
6: Hoi.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: de hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. 60 jaar, zo lang wordt er al in Bosbad Zwinderen gezwommen. Gisteren werd er daarom een speciaal voor het jubileum gemaakte fototentoonstelling geopend. En onze verslaggever Mart Beuker, die was daarbij.
1: Zomers is het een bekend geluid. Maar vroeger klonken juist 's winters het geschraap van schaatsen. Weet oud-voorzitter Jans Kelder.
2: Dit hele complex, dat was eigenlijk een ijsbaan. Een prachtige mooie ijsbaan, ook vrij beroemd in Drenthe in die tijd. 1929 ongeveer ontstaan en daar zijn echt goede grote wedstrijden gehouden.
1: Maar de wens voor een zwembad ontstond. Dat opende in 1966, precies 60 jaar geleden. Het bad kent een lange geschiedenis. Zo ging het in de jaren 90 niet helemaal lekker. Een actiegroep van vrijwilligers ging er toen mee aan de slag.
2: We hebben een rondgang langs de mensen gemaakt. Een soort crowdfunding. Wij zeggen dan toen in die tijd nog met de pet rond. En toen haalden we weer zo'n 30.000 gulden op. En toen konden we die warme douches maken. Nou, dus we deden ieder jaar wat. En na 3 jaar zei de gemeente... Ja, jullie zijn toch zo actief en ook wel positief. Wil je dan de zwembad niet overnemen? Want wij zitten ermee in de maag.
1: Kelder is uiteindelijk ruim 20 jaar voorzitter van het Bosbad geweest. Van hun werk toen wordt vandaag de dag nog genoten. Zoals door Rieke en Jansje. Beiden zijn ze 82 jaar oud.
3: We zwemmen hier al 43 jaar samen. Ja.
1: Wat vinden jullie van het zwembad?
3: Ja, geweldig.
4: Je wilt hem niet kwijt.
3: Dat kan je wel. Nee, dat willen we niet kwijt.
4: Je wilt hem niet kwijt, jongens.
3: Nee, dat...
4: Echt niet.
3: Nee, dat kunnen we niet missen meer.
1: Na het zwemmen nemen zij ook een kijkje bij de fototentoonstelling. Daar zijn foto's van de bouw van het zwembad... en ook bijvoorbeeld van een bezoek van koningin Beatrix. Dat bezoek heeft Jans Kelder warme herinneringen aan.
2: Met elkaar is ze hier bijna een uur geweest. Zo 20 minuten was het programma, maar het was een uur. Ze vond het zelf ook hartstikke leuk. En wij ook natuurlijk. En het zwembad ook.
1: En tegenwoordig gaat het ook nog goed met het zwembad.
2: Fantastisch. Het bestuur doet het geweldig.
1: En dus kan er de komende jaren nog volop genoten worden van Bosbad Zwinderen.
3: Wij gaan door tot we erbij neervallen.
4: Juist.
3: Ja.

0: ook een van mijn favoriete artiesten, Bruno Mars, I Just Might. Ja, dan gaan we het even hebben over ezels. In Uffelte kwam Aldert tijdens zijn trekkentocht nog langs een stel ezels die lekker van de zon aan het genieten waren.
1: Man, is het dat niet veel te heten?
2: Ja, soms wel, maar vandaag niet, dacht ik.
1: Nee, hè?
2: Nee,
1: want dat giet nog wel aan?
2: Dan nog inderdaad de grond.
1: Nee, maar dat giet wel op aan, hè?
2: Dat giet toch van, ja, dat zegt men.
1: Ja. Maar, wie ben je?
2: Klaas Krabbers.
1: Klaas. Ja. En die zit hier op je eigen dam, neem ik dan maar aan?
2: Dat neem ik aan, ja.
1: En die ezels die als dat stort in het land, die ben ik van je?
2: Ja.
1: Waarom nou ezels?
2: Ja, die liefde die ik altijd al laat van kind zijn af.
1: Ja.
2: En altijd die woorden wat ze op de hoofd hebben en ja. De liefde waar je van zo'n dier kreeg. Ja. Je kunt ermee wandelen.
1: Ja, doe dat ook?
2: Nee.
1: Dat honger en toos, hè? Maar dat
2: Nee, maar ik knuffel er wel mee, hoor.
1: Ja.
2: Ik ben echt een knuffeldier.
1: Heb je ook een naam?
2: Ja, zeker.
1: Als je nou roept, komt ze dan ook?
2: Nou, niet echt. Ja, de vrouw die kan...
1: Die gieden wat beter met, hè? Mooi.
3: Mooi.
2: Nee. Nou, niet beter,
3: maar niet beter, maar ik kan proberen.
1: Ja, zul je dat lukken, dacht je?
3: Lisa!
1: Kom eens hier, joh.
3: Kom maar.
1: Ja, in ieder geval, wat was gesignaleerd. En ze heeft je gehoord.
3: Ja.
1: Het is een zijde, neem ik daar maar aan.
3: Nou ja, ben allebei zijden.
1: Oh, ben allebei zijden?
3: Ja.
1: Oké.
3: Ja, ben allebei, ja.
1: Maar ze kijkt je gewoon bij
3: die
1: aan.
3: Ja, en, nou, die denkt van, ik blijf mooi in de skype staan.
1: Red oe. Ja, geef me zo'n gelijk.
3: Ik vond het zeng, met die warmte.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja, maar die heeft net ook last van warmte.
3: Ja, zeker. Ja? Zeker weten.
2: Ja. Ezel kan er goed tegen.
3: Ja, ik wil dan zeggen, nee, ze kunnen wel beter dingen dan wij, dan hoor.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja, dat meen je ook. Ze kunnen lastig zeggen van, ik heb het warm.
3: Ja, dat kunnen ze ook. Maar je kunt wel merken dat ze wat beter kunnen dingen dan bij, hoor.
1: Ja.
3: Ja, zeker weten.

Ja, vooral live een keer aanschouwen is echt te gek. Bruce Springsteen, Badlands. Ja, en dat was het dan. Na 10 jaar heel veel leuke ervaringen in de media is het nu echt klaar. Begon allemaal bij de regionale omroep van Noord-Holland. En via de radio op Curaçao kwam ik weer in mijn eigen provincie terecht in 2020. Ik was ontzettend blij dat ik in de provincie waar ik ben opgegroeid de middagshow mocht gaan presenteren daarop op Radio Drenthe. Ja, na een jaar ging ik ook andere dingen doen binnen de omroep. De combinatie van het werken op social media en video's maken, produceren, presenteren op de radio, dat was voor mij echt een gouden combinatie. Hoogtepunten zijn eigenlijk te veel om op te noemen. Ik wil in ieder geval Martin en Geke bedanken voor de vele kansen binnen RTV Drenthe. En ja, vooral alle collega's bij radio en social media ontzettend bedankt. Dankzij jullie voelde dit bedrijf echt als een familie voor mij. En natuurlijk jij bedankt, de luisteraar. Je was geïnteresseerd, kritisch, lief, betrokken. En die liefde voor deze mooie provincie bleek uit al jullie verhalen. Al die verhalen neem ik nu mee in een nieuwe uitdaging buiten de media. Ja, en muziek ja, vind ik vaak treffend. Het raakt vaak een bepaalde snaar. En toen ik een paar weken geleden het nieuwe liedje van Yves Berends hoorde, kreeg ik kippenvel. Niet per se omdat ik fan ben van Yves Berends, maar omdat de tekst in dit liedje exact mijn gevoel van nu omschrijft. Nogmaals, dank voor alles. Nou, je weet nooit hoe dingen lopen, hè? Misschien spreken we elkaar nog eens. Maar vooral, wees een beetje lief voor elkaar, hè?

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Radio Drenthe.
11: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

0: samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: John Michael Montgomery uit Kentucky heeft 32 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit nummer nam hij op met topmuzikanten: Paul Franklin op steelgitaar, Brent Mason gitaar, Glenn Worth basgitaar en Wes Winans op piano. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. John Michael Montgomery, I Swear.

John Michael, Montgomery, I Swear. John Mayer uit Connecticut werd opgeleid aan het Berklee College of Music in Boston. Hij toerde intussen door Amerika met de Maroon 5, The Counting Crows, The Wallflowers, Sheryl Crow en Train. Hij heeft 53 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. John Mayer, Why Georgia?

John Mayer, Why Georgia. Richard Marx uit Chicago heeft intussen 14 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit werd weer een nummer 1 hit. Het nummer eindigde 6 in Canada, 11 in Zweden, 13 in Engeland, 16 in Australië en 18 in Ierland. Richard Marx, Now and Forever.

Richard Marx, Now and Forever. Cameron Marvel Ox uit Huntington Beach in Californië begon als songwriter voor Beyoncé en Miley Cyrus. Ze studeerde in Nederland en ook in Nederland nam ze gitaarles en werd ze een goede gitariste. Intussen heeft ze in Amerika 4 soloalbums gemaakt. Dit komt van haar album The Other Side en ze noemt zich Cam. What Goodbye Means.

Gam, What Goodbye Means. Ronan Keaton uit Dublin komt uit de boyband Boyzone. Intussen heeft hij 10 soloalbums gemaakt en we mogen hem best een volwassen artiest noemen. Want dit werd de nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland en Ierland. Het eindigde 2 in IJsland, Italië en Zweden. 3 in België, Australië. 4 in Zwitserland, 5 in Noorwegen, Nederland, Finland en Oostenrijk. Ronan Keaton, When You Say Nothing At All.

Ronan Keaton, When You Say Nothing At All. Luke Combs uit North Carolina is de nieuwe superster in Amerika. In 2021 en in 2022 werd hij gekozen tot Entertainer of the Year. Hij heeft 6 albums gemaakt, 38 hits en al 25 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van het album This One's For You Too, Luke Combs, I Got Away With You.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan raakte als kind al onder de indruk van Ray Charles, Muddy Waters en B.B. King. En hij omringde zich altijd met topmuzikanten. Aan dit album werd deelgenomen door Joe Bonamassa, Tony Brownagle, Smokey Robinson, Stephen Stills, Dean Parks en Curtis Salgado. Mike Finnegan, Sing Me Back Home.

Mike Finnegan, Sing Me Back Home. Extreme, dat is een band uit Boston met zanger Gary Cherone, die dit nummer ook schreef. En het werd een geweldige hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada en België. Het nummer eindigde 2 in Australië en Ierland en 3 in Zwitserland en Portugal. Extreme, More Than Words.

Extreme, More Than Words. Marc Broussard is geboren en getogen in Louisiana en hij schreef een mooi nummer over de stad Baton Rouge aan de Mississippi. En Baton Rouge is al sinds 1845 de hoofdstad van Louisiana. Het is een echte bluesstad met een beroemd bluesfestival. En bluesgitarist Tabby Thomas is het bluesboegbeeld van de stad. Hij runt sinds jaar en dag daar de beroemde bluesclub Tabby's Bluesbox. Marc Broussard, Baton Rouge.

Mark Broussard, Baton Rouge. De Amerikaanse zanger Brian McKnight scoorde een grote hit met het titelnummer van zijn vijfde album. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Canada, 7 in Nieuw-Zeeland, 24 in Australië, 28 in Nederland, 33 in IJsland en 47 in Duitsland. Brian McKnight, Back at One.

Brian McKnight, Back at One. Het is een nummer van Roger Waters uit Pink Floyd en het werd opgenomen door de zangeres van de Dixie Chicks, die tegenwoordig de Chicks heten. Ben Harper is de gitarist. Natalie Maines, Murder.

Natalie Maines, Mother. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een eigen compositie van Anouk en het komt van haar album Urban Solitude. En Nederland wist intussen dat Anouk een extreem talent was. Het nummer stond 15 weken in de Nederlandse top 40 en het eindigde op 3. Anouk, Michel.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven

0: minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De jongen zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren.

0: humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En het weer nog vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen, maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet

0: Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Classic GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?